0: groot park waar de Rozenkransroute doorheen loopt. En nog meer prachtige eigenlijk initiatieven. Daar zijn ook een aantal van deze apostolaten zeg maar thuis. Die vinden hun thuis daar. Dat zal in het interview zelf ook nog wel een keertje naar voren komen. Ik hou het interview in het Engels met deze diaken. Maar steeds om de zoveel tijd vertel ik natuurlijk wat we bespreken. Wat ik hem vraag en wat hij antwoordt. En ook in het begin zult u horen dat ik dit toch even weer toelicht. Maar zo direct dan geef ik dus steeds om de zoveel minuten een korte vertaling van wat hij vertelt over dus vooral het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Very welcome in this program that we make, especially in this summer, because of Cardinal Burke, His Eminence Cardinal Burke, who's coming to the Netherlands for the Rosary Rally in September, in the beginning of September. And His Eminence is involved in many beautiful projects of apostolates. And Deacon Patrick Bruggen can talk about it because he is a coordinator of at least two, maybe even more, of those apostolates. And we talk to him now through Zoom. Very welcome in this program, Deacon Patrick.
1: Thank you so much for inviting me to your show and to all of the listeners.
0: Yes, Deacon Patrick, we have spoken already before this in another interview about the Marian Catechist Apostolate, one of the apostolates.
1: Yes.
0: But this time we would like to focus on the Real Presence Apostolate. And I just invite you to maybe shortly tell again to the listeners who you are and how you are involved in this work. And then please explain what it is, how it came into being. Ik vraag de diaken om nog even kort zichzelf te gaan introduceren voor de, het is toch weer een nieuw interview. En om te vertellen over de Real Presence Apostolate. En diaken Patrick interview ik natuurlijk omdat hij betrokken is bij deze apostolaten als coördinator. En hij vertelt inderdaad toch weer even kort wie hij is.
1: Sure. Well, I worked in parish life for about 24 years now. And I was first a youth minister, a faith formation director. I was a catechist. I loved working with the youth. The youth always had so many questions. And it was funny because when I look back in my own life, God was forming me along. I mean, I had wonderful Catholic parents, grew up on a dairy farm, a place of all places called St. Mary's Ridge, right? and we had this beautiful German-style church. And you think of all the people, the immigrants that came and gave their heart and soul so that years later I could be sitting in that pew learning about our Lord, praying to our Lord, receiving our Lord within the Eucharist. And so coming full circle now, actually being ordained just two weeks ago as a deacon, my first Mass of Thanksgiving was actually on the Feast of Corpus Christi, right? And my pastor allowed me to preach the Sunday morning homily. Well, it's all about the body and blood of our Lord, right? And I go, well, this is so providential, because I love talking about the real presence of Jesus within the Eucharist. Because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world. The lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
0: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt, een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi, het lichaam van Christus. Nou, hij zegt, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat real presence apostolate.
1: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the Real Presence Apostolate. And then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media center. He started the Institute of Religious Life. And there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence Apostolate for him, who knew Father John personally, they began to get older, and one had cancer. God rest her soul; she has passed away, and the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal because, in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
0: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met Ja, met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer de halverwege de jaren 90, toen kardinaal, toen bisschop Burke, dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je en dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het real presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Harden had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Harden, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Harden, dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was, als een soort missionaris eigenlijk, door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Harden wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Harden, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou, noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse, bij dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
1: Now, back up just a small portion of that. In 2006... St. Carlo Acutis passes away. In 2007, Antonia, his mother, goes to Cardinal Burke and says, how can you help me get my son's work to the Americas? Right? Because St. Carlo had all of these Eucharistic miracles. Well, that was all about proving what? The real presence of Jesus in the Eucharist. All right? It was a marriage meant to be. And so Cardinal goes, I have the perfect apostolate for this. It's called the Real Presence Apostolate. And so through the Real Presence then, St. Carlo's Eucharistic Miracles display was brought here and was managed, by, like I said, by those three ladies out of Chicago. Well, the word began to spread about the Eucharistic miracle display. And so they began to organize, and there were other what we call display owners. So they could purchase the display through our office now. And then they could also then become display owners and take it to their area of the world. So we have over 80 or so display owners throughout the U.S., one in Canada, And now we're starting to spread that down to Australia as well. And so the Real Presence Association has taken on under its umbrella St. Carlo as the poster boy of Real Presence, because he was such a lover of the Eucharist.
0: U hoort het diaken Patrick vertellen dat dat apostolaat eigenlijk een enorme vlucht heeft genomen. Want in 2006 overleed Carlo Acutis. In 2007 is de moeder van Carlo Acutis, Antonia, naar kardinaal Burke gestapt en die heeft gevraagd aan hem: hoe zou u mij kunnen helpen om het werk van Carlo, en ik denk dat het bij veel van u bekend is, hij had natuurlijk allerlei verhalen over eucharistische wonderen verzameld, omdat hij juist zo'n enorme liefde ook voor Christus in de eucharistie had. Een website gemaakt, in ieder geval allemaal bij elkaar gebracht, en dus de moeder van Carlo heeft gevraagd aan de kardinaal: hoe kan ik dit bekendmaken in Amerika? Dat, al die eucharistische wonderen. En toen heeft kardinaal Burke geantwoord: nou, ik heb het uitgelezen project, het apostolaat dat hiervoor echt bedoeld is. Namelijk het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. En zoals het zo mooi in het Engels gezegd wordt, het was een marriage meant to be. Toen hebben ze dat dus, is dat samengekomen. En de drie dames, waar we net ook over vertelden, drie oudere dames, die regelden dat eerst vanuit Chicago, maar toen is het naar La Crosse gekomen. En hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen dat de expositie over dus de eucharistische wonderen, dat die op allerlei plekken in Amerika terecht kon komen. En dus niet alleen maar rondreizend, maar dat er meerdere displays, dus meerdere banners of op een andere manier waarop al die eucharistische wonderen worden verteld, dat die dus op allerlei plekken in de VS kon worden en kan worden getoond, zodat mensen die dat kopen of die dat, dat vragen hier bij het centrum, dat dus aan hen wordt toegestuurd, zodat ze het in hun eigen parochie of in hun eigen regio kunnen laten zien. En dat gebeurt dus door 80 mensen die dat sowieso in de VS verzorgen. Eentje in Canada en nu gaat het ook naar Australië. En daarover gaat diaken Patrick nog een beetje verder, want het verhaal is nog niet af.
1: And I think it is providential that this is all happening now at this time in history. It is without a doubt God's providence that this is coming forward now.
0: Can you say why you think that?
1: Well, because it's a really easy question to be able to answer for you. It's Jesus, right? Jesus is always the answer, Yvonne. Yeah, right? And so where is Jesus most present? Well, in all of our tabernacles around the world, within the Eucharist. That's how he's with us always until he returns. And so the lack of faith, the lack of understanding, when you read scriptures, why were some people not healed? And why were some people healed? Well, he said, because of your faith, you've been healed, right? Well, why is the church in such turmoil, or not the church, but the world? Well, the church as well, people could say, it's been a little lack of leadership, has been weakened maybe, but it's truly because of the lack of understanding and the teaching of the Eucharist. Mm. We've lost the essence of the real presence. And that's why this apostolate is so, so vital.
0: Diaken Patrick die zegt, ik denk echt dat het Gods voorzienigheid is dat juist nu in deze tijd van ons bestaan, de huidige tijd, dat dus deze apostolaten zo bij elkaar komen en dat ze ook zo belangrijk zijn. Nou, waarom vraag ik het dan? Waarom denkt u dat het zo belangrijk is? Hij zegt, Het is gewoon eigenlijk heel eenvoudig om daarop te antwoorden. Dat is Jezus. Jezus is namelijk het antwoord op alles. En waar is hij het meest aanwezig? In alle tabernakels over de hele wereld. In de Eucharistie tot zijn wederkomst. En juist het geloof aan die werkelijke aanwezigheid, dat is wat ontbreekt in onze wereld bij heel veel mensen. En dat is, noemt hij ja, echt ook wel het grootste probleem wat er is. Hij zegt, ja, als je in de Bijbel kijkt naar wie wordt er nou wel en wie wordt er nou niet genezen. Ja, Jezus zegt het eigenlijk zelf. Je geloof heeft je genezen. Dus waarom de kerk, of ja, nog meer de wereld, zegt diaken Patrick, momenteel in zo'n verwarrende periode is of zit, is dat we eigenlijk de essentie van de ware, ja, de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie zijn verloren. En ja, je kan zeggen, het heeft wat ontbroken aan leiderschap in de kerk misschien. He, dat we dat diepe begrip ook niet meer hebben. Er is ook niet voldoende catechese over gegeven. We weten het eigenlijk ook niet voldoende. En daarom is juist dit apostolaat zo essentieel. Het is vitaal. Van vitale betekenis voor ons, maar ook voor de kerk. Ja, ja. And you explained that one of the things the apostolate is doing is spreading the work and the faith, of course, of Carlo Acutis. I went to the website. There's a website also of this apostolate. First of all, I saw this beautiful text of John Paul II, especially on the family. But there's also a recording on an English saint about the faith, the belief in the real presence. Can you explain what is this apostolate? What is it doing?
1: Sure. So the essence of this apostolate is to educate. So the full title of it can be a mouthful. So it really is the real presence, education, adoration, apostolate, right? Mm. So it's not just adoring the Eucharist, but it's educating, it's learning about the real presence. And that's why Cardinal in his wisdom said, you know, the real presence and the Marian catechist, they're a marriage. They're two sets of lungs to our Lord's heart, right? And so the Marian catechist, that is, it's going to be one side of the lung that's going to catechize, but the real presence is really going to like hone in. It's going to focus on where? Well, his heart, the Eucharist. And if you know anything about the Eucharistic miracles, the bulk of the miracles are the miracles that are that have occurred where the consecrated host has been once the host is consecrated, it has turned to a piece of flesh. Well, through the science now that we have, when those are examined, even from Lanciana, the miracle of Lanciana, which took place in 750 AD, when that's compared to the miracle down to Buenos Aires in 1996, when that's given to the scientist, you know, it's just given to him. He's not told where it comes from, right? And when he looks at the sample from Lanciana from 750 AD, he goes, "Oh, I can tell you exactly what this is." And if I want you to hear this, it's a cross-cut section of the left ventrix of a human heart. He said, "I can tell you it's suffering and it's under duress," right? Where did you get this? Well, this is a consecrated host from 750. He goes, "It's unbelievable." Well, first of all, he was atheist as a scientist. Mm-hmm. I am proud to say he's now Catholic, right? Because how do you deny this now? How if you're hearing this, how can you deny the fact that the real presence is the real presence?
0: Yes.
1: When you have an ordained Catholic priest consecrate with the intention of making this the body, blood, soul, and divinity of our Lord, It takes place,
0: yes,
1: people.
0: Yes,
1: it does. And whether you believe it or not, doesn't change the fact that it still happens.
0: Ja. Een wat uitgebreider stuk uit het interview. Ik vraag aan de diaken dat inderdaad, zeg maar, het werk van Carlo Acutis door dit apostolaat wordt opgenomen en wordt verspreid. En dat ook op de website, als je daar naartoe gaat, dat daar echt prachtige dingen ook staan. Maar ja, ik vraag toch, wat is nou precies het doel van dit apostolaat? Nou, hij zegt allereerst de naam van het volledige apostolaat, dat is echt wel een mond vol, is, en dan zal ik het eerst in het Engels toch even zeggen en dan een vertaling, dus The Real Presence Education and Adoration Apostolate. Nou, we zouden dat in het Nederlands kunnen vertalen als het apostolaat voor educatie en aanbidding van de werkelijke aanwezigheid. Hij zegt dus, het gaat niet over het aanbidden zelf, wat natuurlijk ook gestimuleerd wordt, maar het gaat juist ook over het onderwijzen erover. Het mensen leren wat dus die werkelijke aanwezigheid van Christus is.

0: van Christus is. Nou, volgens kardinaal Burke, zegt diaken Patrick, zijn de twee apostolaten die van de vorige keer dat catechisten project en dit apostolaat over de werkelijke aanwezigheid als twee longen van het hart van Jezus. De ene long verzorgt de catechese, maar om het echt in te laten dalen heb je ook de aanbidding zelf nodig. En het is dus heel goed, zegt hij, om daarbij die kennis te hebben over eucharistische wonderen. En dan vertelt hij daar kort over. Hij zegt, ja, het is, als je kijkt naar het grootste gedeelte van de eucharistische wonderen, hebben plaatsgevonden tijdens de eucharistie, meteen na de consecratie. En het zijn moderne wetenschappers die ontdekt hebben dat, ja, zo'n geconsecreerde hostie die dus na de consecratie is veranderd in een, ja, in een stuk weefsel, in een stuk, ja, lichaam zou je kunnen zeggen, dat is onderzocht zonder dat die wetenschappers daarvan afwisten en dat ze tot de conclusie kwamen dat het menselijk vlees was en echt menselijk bloed. En er is ook een wetenschapper geweest die heeft op een gegeven moment een vergelijking gemaakt. Hij wist niet waar het vandaan kwam. Tussen twee van die eucharistische wonderen, er was hem dus wat weefsel gegeven. Eén kwam van een eucharistisch wonder uit Lanciano. Dat is een eucharistisch wonder van 750 na Christus, dus heel oud. En de ander kwam uit Argentinië, uit Buenos Aires, waar in 1996 ook een eucharistisch wonder heeft plaatsgevonden. En deze wetenschapper zegt, nou, ik zie het eigenlijk al vrij snel. Dit weefsel is een dwarsdoorsnee van de linkerhartkamer van een mens. En je ziet heel duidelijk dat deze mens pijn leed en dat het hart dus ook in stresstoestand verkeerde. En hij vroeg van, ja, hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, pas toen werd hem verteld dat het dus ging om een geconsecreerde hostie eigenlijk. En deze wetenschapper, die eerst atheïst was, is intussen katholiek geworden. Maar diaken Patrick die gaat dus door op dit wat hij vertelt. Hij zegt, ja, hoe kun je, als je dit hoort, ja, hier nou eigenlijk omheen of ontkennen dat hij, Christus, werkelijk aanwezig is? Wanneer een gewijde dienaar dus de consecratiewoorden spreekt met de intentie om de hostie, het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van onze Heer te maken. En dan zegt hij, het is echt wel heel Amerikaans, hij zegt dat echt zo van, ja, mensen, het vindt gewoon echt plaats. En of je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt toch. And the apostolate itself is telling this through publications or by readings or lectures.
1: Correct,
0: or
1: yes. Yep. So a lot of people come to the website just to read. And so there's a Father John Harden archive site that we are actually redoing. The old site, we're actually redoing all of the files, over 7,000 items that Father John has. We're working with an IT team, and they're, I don't know all the terms, but they're scrubbing it, they're updating it, and they're going to make it all brand new for us, which is going to be fantastic. But we're also in the mission of trying to move the cause of Father John Harden so he can become canonized at some point in the future, because his work is so beautiful. I mean, he is servant of God right now, but we want to try to get him to be blessed, and it's just going to take some time. But we are having this cause to try to get him canonized.
0: Yeah.
1: So part of this is just to be able to get out to inform people, just like we're doing today, about his work and about his love of the Eucharist, and how St. Carlo now is involved with this whole thing. I don't know if St. Carlo ever knew Father John Harden.
0: No.
1: You know? And if Father John Harden knew Carlo,
0: no,
1: right?
0: No. Did Cardinal Burke meet Carlo Acutis? Yes.
1: Yeah,
0: that's beautiful, yeah. And these apostolates, especially maybe this one, is something I think the Cardinal is carrying with him all over the world, wherever he is coming.

0: for sure. No, for sure. No, I mean, that is probably the number one thing we have to educate people on is the essence of the real presence.
1: Yeah.
0: And if we can change the hearts of people, you know, for the lack of a better word, you know, there's so many St. Thomases out there that I won't believe until I see it. Well, Jesus says this, blessed are those who believe who have not seen, right? We are all those, you know, I will admit, I'll be the first one to admit, I probably shouldn't do this, but I sit in adoration. I sit at Mass, and during the elevation of the Eucharist, after it's been consecrated, or during the doxology, you know, behold the Lamb of God, right? I always say kind of in my mind or my heart, I say, oh, Jesus, just show a sign to the people here, right? You know, we all want that sign. But in essence, he says, blessed are those who have not seen. And that we can take comfort in that.
1: Yeah. Ik vraag aan de diaken hoe dan het apostolaat, ja, die rijkdom over de kennis over de eucharistische wonderen, maar ook de liefde voor de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, hoe ze die dan verspreiden. Nou, hij zegt, heel veel mensen gaan naar de website toe en daar vinden ze eigenlijk die grote rijkdom. Daar staat namelijk filmpjes, geluidsfragmenten en heel veel wat deze priester John Harden heeft geschreven. Dus daar kunnen mensen dat op zich vinden. En er is op het moment een team bezig, een technisch team, om dit allemaal nog veel beter te ontsluiten en echt heel mooi en heel goed toegankelijk te maken. Maar hij zegt, een ander doel van het apostolaat is ook om de zaak van Pater John Harden te behartigen. Dat wil zeggen, ze proberen om hem eigenlijk heilig verklaard te krijgen. Hij is officieel al dienaar van God. Dus dat is de officiële beginfase van een heiligverklaring. Maar de missie is dus ook om dit verder te brengen. En ja, met eigenlijk te proberen zijn zaak te ondersteunen voor een heiligverklaring, ook zijn werk meer en meer bekend te maken. En ja, onbewust doet Carlo Acutis daar dus ook aan mee, omdat zijn werk is opgenomen in dit apostolaat. Dan zegt de diaken Patrick, op mijn vraag van ja, het zullen wel de apostolaten zijn waar kardinaal Burke graag over spreekt over de hele wereld. Ja, zegt hij. Hij neemt het inderdaad overal met zich mee, want het is zonder twijfel het meest belangrijk, juist dit, dat we de mensen moeten leren. We moeten ze onderwijzen wat de essentie is van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. En dan verwijst hij naar de heilige Thomas. Hij zei, we zijn eigenlijk allemaal een beetje zoals de heilige Thomas. Hè? Eerst zien en dan geloven. Maar Jezus zegt juist zelf, gezegend zij die geloven en niet hebben gezien. Ja, dat moet ik toegeven, zegt hij. En hij moet er zelf ook een beetje om lachen. Dat hij, wanneer hij in aanbidding zit of vlak na de consecratie, als de hostie wordt opgeheven, of bij de doxologie, dat hij echt bidt, o God, geef de mensen toch alsjeblieft een teken van uw werkelijke aanwezigheid. Maar goed, Jezus zegt natuurlijk juist, gezegend zij die niet hebben gezien en toch geloven. En daar zegt diaken Patrick, daar mogen we ook onze hoop en onze bemoediging eigenlijk uit putten.
2: It's beautiful how you said that Jesus said to all those people in the scripture that you are healed because of your faith. It's not because of what they did or what they denied or what no, because of their faith. And the same thing is Jesus telling us also today, I think.
0: Correct. Oh, that is so correct. And of course his voice here on earth is Pope Leo. Right, and the College of Cardinals that Cardinal Burke is also part of, and that's why Cardinal Burke travels all over, not only just the U.S. but he's coming to your country as well, and he goes all over the place, and I know he will always be the first one to talk about Our Lady's role that leads us to her son.
2: Hmm.
0: All roads lead to her son, and all roads lead to the Eucharist, because that is where we will discover our Lord. St. Carlos said it beautifully. He said, you can't be any closer to our Lord here and now than in the afterlife is when you receive him from the priest. At the moment of that reception, when he says, you know, the body of Christ, and we respond, amen, proclaiming our belief, you can't be any closer to our Lord until your death. Imagine that.
2: Yeah.
0: Well, imagine, that's what heaven meets earth. And why do people not understand that?
2: No. And it takes time to realize that by being in the adoration. I mean, if you go to Mass, time is going so fast.
0: Right. Another facet of the real presence is the adoration part. Mother Teresa said, you can't do your work without spending time in front of our Lord. And she would spend up to 3 hours a day in adoration. Well, people might say, well, I don't have 3 hours a day. Well, then you have to ask yourself, how much time do you have? And who's the creator of that time? That is God. You give him 30 minutes of time. And even if it's not full-blown exposition, but you probably pass a Catholic church on your way to work or whatever. You know, take just a few moments, go in and say hello, and just sit in his presence. Tell him that you love him. St. Carlo, even at the age of 3, his mother told me, they'd be walking through Milan, Italy, and he would see the church, and he'd grab her hand and say, let's go see Jesus. And she said he would plop himself down in that front pew and said he would sit there for hours. At the age of 3.
2: Yeah.
0: You might think, well, what's wrong with my child? But, you know, he didn't ask what the Eucharist was. He never asked that question. For Carlo, it's not what is it, it's who is it. It's the person. Who is it? Well, you know, we all proclaim, well, at least we should, that we want to go to heaven one day.
2: Mm-hmm.
0: We want to spend eternity with our Lord. But yet when we're here and now, we don't have time for it. How on earth are we going to spend eternity with him if we don't give him time now?
2: Yes.
0: And when you really think about that, it's such a foolish thing on our part, is it not? I mean, when you hear it said out loud, you might say, oh, man, that's me.
2: Yeah.
0: You know, why do I think that way? Well, we've been deceived by Satan and all of his lies and the world and all that we have to accomplish.
2: Yes.
0: Right? And to try to gain. And Jesus is saying, here I am. This is all that you need. Here I am. It's me.
2: Yeah.
0: Choose me.
2: In het gesprek gaan we nog eventjes door over kardinaal Burke, die inderdaad eigenlijk deze apostolaten, maar gewoon wat er ook allemaal in zit, meeneemt overal naartoe, waar hij ook naartoe gaat. Dus in de Verenigde Staten, maar ook als hij dus naar Nederland komt. En hij zegt, diaak Patrick zegt, de kardinaal zal ook altijd spreken over de rol van ons lieve vrouw, die ons naar haar zoon leidt. Alle wegen leiden naar haar zoon en alle wegen leiden naar de Eucharistie. Want daar zullen we hem ontdekken. Dan verwijst hij weer naar de heilige Carlo Acutis. Hij zegt, ja, hij zei het zo mooi. We kunnen in het hier en nu niet dichter bij ons lieve Heer zijn dan op het moment dat we hem ontvangen uit de handen van de priester bij de communie. Die dus zegt, het lichaam van Christus, en wij daarop antwoorden, amen. En we drukken daarin natuurlijk ook ons geloof uit, juist in die werkelijke aanwezigheid. Je kunt niet dichter bij de Heer zijn dan op dat moment, dan tot je sterft natuurlijk. Maar stel je toch eens voor, eigenlijk Op dat moment, als je ons lieve Heer ontvangt in de communie, hemel en aarde raken elkaar aan. En diaken Patrick zegt, ja, dat mensen dat toch niet begrijpen. Nou, ik vraag hem dan van ja, is het ook belangrijk om dan in aanbidding, zeg maar, dit besef toch wel meer en meer door te laten dringen? Want in de Eucharistie, de tijd gaat soms toch wel snel, ja. Nou ja, hij antwoordt daar heel bevestigend op. Ja, ja, ja, zeker, zeker, precies. En dat is dus ook een ander belangrijk facet van dit apostolaat, van de werkelijke aanwezigheid, om de aanbidding zelf natuurlijk ook te verzorgen en te promoten. En dan verwijst hij naar moeder Teresa, die zei, ja, je kunt je werk niet doen zonder tijd voor de Heer door te brengen. Echt bij hem te zijn. En ze kon soms wel tot 3 uur lang in aanbidding blijven. Nou, heel veel mensen die ja, zullen zeggen, ja, ik heb echt geen 3 uur per dag. Nou, zegt diaken Patrick, we moeten ons dan toch wel afvragen, hoeveel tijd heb ik wel? En wie is eigenlijk de schepper van de tijd? Ja, dat is God. En misschien kunnen we toch 30 minuten van onze dag aan hem geven. En misschien is dat niet in één stuk, maar ja, zo door de dag heen. En hij neemt dan als voorbeeld de kerk. Hij zegt, nou, misschien als je op weg bent naar je werk, kom je wel langs een katholieke kerk. Ga gewoon even naar binnen. Ga zitten in zijn aanwezigheid. Zeg gewoon even hallo. En vertel hem dat je van hem houdt. En dan haalt hij ook een verhaal aan over de heilige Carlo Acutis, die dan, althans het verhaal komt natuurlijk van zijn moeder, dat hij zelfs als 3-jarige jongen met zijn moeder door Milaan liep. En ze passeerde ook een kerk en hij trok zo bij zijn moeder aan de hand van, kom mam, laten we eventjes Jezus gedag gaan zeggen. En dan gingen ze naar binnen en Carlo ging op de eerste bank zitten en hij kon daar uren blijven zitten. En je zou je kunnen afvragen, wat is er met mijn kind aan de hand? Maar Carlo heeft ook nooit gevraagd van, ja, wat is de Eucharistie? Want voor hem was eigenlijk altijd vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat het niet om een wat ging, maar om wie. Wie is het? Het ging om de persoon. En dan maakt diaken Patrick toch wel een heel scherpe opmerking. Hij zegt, ja, we zeggen allemaal, of we zouden het minstens moeten zeggen, dat we naar de hemel willen en dat we in de eeuwigheid bij ons lieve Heer willen zijn. Maar als het om het hier en nu gaat, oh boy, nee, dan hebben we eigenlijk geen tijd voor hem. Ja, hoe? Hoe willen we in hemelsnaam een eeuwigheid met hem doorbrengen als we hier op aarde geen eens tijd voor hem hebben? Als je daar echt over nadenkt, zegt hij, ja, dan, nou, dat is eigenlijk toch wel heel raar van ons. En ook, als je dit nu hardop hoort zeggen, dan denk je misschien wel, oh, dat ben ik. Nou ja, hoe komt dat, zegt hij. We worden verleid door Satan en zijn leugens. En ook door de wereld. En door alles wat we zouden moeten bereiken of wat we zouden moeten verkrijgen. En Jezus zegt gewoon, hier ben ik. Ik ben alles wat je nodig hebt. Kies mij. Really beautiful. What you said, it's so simple, but it's really an eye-opener. We want to spend our eternal life there, but we don't have time here for him.
0: Right.
2: Is there something about the apostolate that I forgot to ask?
0: Just the work that we're doing. I mean, we need supporters. We need people to help us. Not just financially, but spiritually. Go onto the site, look through it, read the numerous articles by Father John Harden. Begin to study the Marian Catechist work. Get to know our Lord intimately within the Eucharist. You can't love him until you know him, and you can't serve him until you know him. So that's why he says, we are called to know, love, and to serve him. But the first one is to know.
2: Yeah.
0: You have to know him in order to love him. In order to love him, then you're willing to serve him. And you do it with a joyful heart.
2: Yes, yeah.
0: One thing that maybe I forgot to add was just to our priest out there, that they are not alone, that this is a program that will aid their work in evangelizing. If they can get a few people in their parish to consider taking this course and consider, you know, discern to become consecrated, he will have a workforce behind him then that he can trust. And because he can't do it himself. And I think that's sort of the fear with a lot of our priests, that they're overworked. And I think that's a ploy of Satan as well,
2: is
0: to make them overwhelmed. Well, this is part of that, the remedy, right? For our priests, you know, we all have people in our parish that are willing to do this. We just have to ask, how can we help?
2: Yeah, right? That's right. I would like to thank you, Deacon Patrick, for this beautiful interview on the Real Presence Apostolate, but also the other ones, of course. Here at Radio Maria, we will listen to even more interviews on things that Cardinal Burke is involved in, so we get a whole picture of what is so important for him and the way he feels he should share with the world. And, well, thank you very, very much.
0: No, thank you for the work that you're doing. It's so vital, Yvonne. It's just, I can't thank you enough, and I pray that God will bless your work there.
2: Yes. Well, thank you again. Thank you very much, and till next time.
0: May God bless you. Take care. Bye-bye now.
2: Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
1: Ja, en u hoorde dat ik nog even teruggreep aan het begin van dit fragment naar wat diaken Patrick dus zegt, hè, over, ja, we willen in de eeuwigheid wel bij ons Lieve Heer zijn, maar hier hebben we dan misschien maar af en toe tijd voor hem. Nou, echt wel een eye-opener noem ik het dan. En vervolgens vraag ik ook of er nog iets is wat hij graag over het Real Presence Apostolate, het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid, wil zeggen. Ja, zegt hij, we hebben natuurlijk hulp nodig. En dat bedoelt hij niet zozeer financieel, maar ook spiritueel. En hij nodigt dan inderdaad eigenlijk de luisteraars uit om naar de website te gaan. En ik zal zo direct de website ook apart nog even opnoemen. Hij zegt, je kunt daar zoveel vinden van al die artikelen die door deze pater John Harden, die jezuïet, geschreven zijn. Maar ook over het catechistenproject, waar we dus een eerder interview over hebben gehad. Hij zegt, bestudeer het en kijk of het misschien wel iets is voor jou. Leer ook ons Lieve Heer kennen, misschien nog wel beter kennen. Maar dan ook, ja, wees in zijn nabijheid, in de Eucharistie. Want je kunt niet van hem houden totdat je hem echt kent. En je kunt hem ook niet dienen totdat je hem echt kent. En wij zijn immers geroepen, zegt hij, om hem te kennen, lief te hebben en te dienen. Maar je moet hem dus eerst echt leren kennen voordat je van hem kunt houden. En pas dan kun je ook met je wil en met je verstand hem dienen. En dat doe je dan ook met een heel vreugdevol en een blij hart. En dan zegt hij, ja, misschien wat ik toch ook nog wel graag wil opnoemen, is dat het voor priesters ook heel goed is om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Want ja, ze hebben vaak veel wat op hen afkomt. Het kan hen zelfs een beetje overweldigen. Maar juist, zeg maar, deze apostolaten van de werkelijke aanwezigheid, maar ook dat catechistenproject, ja, dat kan een prachtige, een hele sterke, een goede hulp voor hen zijn bij de evangelisatie. En als mensen zich bijvoorbeeld opgeven voor een cursus via de website, die ook online en zo te volgen is, dan kunnen ze een groep van toegewijde mensen die ze helemaal, ja, kunnen vertrouwen, waar ze echt een soort van, ja, workforce, hè, aan hebben, die, daar kunnen zij dan hulp van verwachten. En dat is voor priesters heel belangrijk om inderdaad te weten dat ze er niet alleen voor staan. Nou, dan dank ik diaken Patrick natuurlijk voor het interview. En zeg dat wij hier bij Radio Maria nog een aantal andere
2: interviews of ook uitzendingen hebben over de apostolaten waar kardinaal Burke zich voor inzet en dat we hem op deze manier ook nog beter zullen leren kennen. En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk jullie ook danken, dus Radio Maria, voor het ontzettend belangrijke werk dat jullie doen. En ik kan jullie eigenlijk niet genoeg bedanken, zegt hij. En ik bid dat God jullie werk daar in Nederland ook zal zegenen. En ik bedank hem dan nog een keer. Zo gaat het aan het eind van een interview. En hij zegt dan ook, nou, mogen God jullie zegenen. En daarmee komen we aan het eind van dit interview, wat ik heb mogen houden met diaken Patrick Breugen, die dus in La Crosse in Wisconsin in de Verenigde Staten de coördinator is en ook betrokken is bij de diverse apostolaten in het heiligdom, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat dus door kardinaal Burke ooit is opgezet en waarvan alles zich concentreert. De websites die ik nog even zou noemen zijn de volgende. Er is een website waar alles bij elkaar staat. En dat is de website van dus dit heiligdom dat aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe is gewijd. En die website heet www.guadeloupe. Nou, dat schrijf je dus Guadalupe. Guadeloupe Shrine, dat is het Engelse woord. S-H-R-I-N-E, shrine.org. En vanaf daar kun je ook doorklikken naar dus allemaal die verschillende apostolaten en andere activiteiten. Je kunt ook rechtstreeks naar de website van het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. En dat adres is www.realpresence.org. Op zijn Engels natuurlijk geschreven. En we zullen het ook in de bij de beschrijving van dit programma op de website plaatsen. En mensen die nog wat meer willen weten over dat catechistenprogramma, daarvan is de website www.mariancatechist.com. Dus mariancatechist.com, allemaal aan elkaar geschreven. Maar het makkelijkste is om via de hoofdpagina dus van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te gaan. Ik wil u danken voor het luisteren naar dit programma. En we gaan natuurlijk verder deze zomer nog met andere uitzendingen. En laten we ook in gebed natuurlijk al deze apostolaten meenemen.
3: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

0: Het is 3:00 en we willen graag de Rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. We vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer,

Ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. En dan gaan we nu luisteren naar het lied Welcome Home van John Nuttall.

0: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, kom Heilige Geest en leid ons in gebed. En dank u wel dat u hier aanwezig bent. Amen.
0: Amen. Dank u wel, Heer, voor deze gelegenheid om te bidden. Vul ons met uw liefde. Vul ons met uw geest van liefde, van top tot teen. Amen.
1: Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons in onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u heel bijzonder ook bescherming geven aan de vaders die het moeilijk hebben. De vaders die te kampen hebben met ziekte of depressie. En ook alle kinderen die het moeilijk hebben. Wilt u hen in het bijzonder beschermen, Heer? Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik vraag u ook bescherming voor alle gezinnen waar moeilijkheden zijn, dat de liefde komt, dat er verzoening komt. En Vader, wilt u bij die gezinnen zijn waar het moeilijk is, waar problemen zijn. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. En Heer, ik vraag u ook bijzonder voor de huwelijken die het moeilijk hebben, de huwelijken die onder druk staan. Dat we de gezinnen die onder druk staan, de huwelijken die onder druk staan, ook vooral uw geest van vrede mogen ontvangen voor meer harmonie in de gezinnen en voor meer geduld. Amen.
1: Amen.
0: Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. We danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, dank u Vader voor de prachtige kleuren van de lente, de bloesem, het mooie weer. En ja, dank u dat u voor het wonder van uw schepping waar we zo van mogen genieten. Dank u daarvoor Vader in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, dank u Heer dat u voor ons uit de dood bent opgestaan. Dat u de dood hebt verslagen voor ons allemaal. En dank u dat wij bij u mogen komen in gebed. Dat u ons, dat u zichzelf laat kennen in gebed. Dank u wel voor alle zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: We zingen een loflied. We zingen het lied Heer, u bent mijn leven.
2: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

uit de maagd. Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo

tijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u.

0: ons weer uit om het zaad te zijn van Gods rijk.
1: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwige leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
2: En nemen we enige ogenblikken om ons geweten te onderzoeken, zodat we leren zien waar fouten en of zonden hadden kunnen vermeden hadden kunnen worden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen.
1: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
2: Amen. Schriftlezing. We lezen een fragment uit de Bijbel, ja, die op ons pad is gekomen.
1: Ja, het gaat om Handelingen hoofdstuk 2, vers 36 tot en met 41. Voor heel het huis van Israël moet dus onopstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? Petrus gaf hun ten antwoord: bekeert u en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle die verre zijn, zovele de Heer onze God roepen zal. Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af en hij vermaande hen: red u uit dit ontaarde geslacht. Die zijn woord aannamen en lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten.
2: Woord van de Heer, wij danken God.
1: Wij danken God.
2: Ja, mooie lezing die ja, ook heel mooi laat zien in mijn ogen van: als je even niet weet wat je moet doen, dan is er gewoon het antwoord: bekeert u. Bekeert u en keer u naar God, keer je naar God. Keer je in gebed naar Jezus. En eigenlijk is in mijn ogen daardoor ook ieder gebed eigenlijk een soort mini-bekering. Eigenlijk een klein wondertje van bekering.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik vind het heel mooi, want bekering is gewoon het allerbelangrijkste. Eigenlijk het niet meer voor jezelf leven, maar voor God en je naaste. En ook een andere manier van denken, metanoia, dat je echt, ja, als het ware, een nieuwe manier van denken krijgt. En dat, ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die Petrus op dat moment ook laat weten. Een prachtige ja, lezing en meteen 3000 mensen die zich aansloten. Dus dat heeft een enorme indruk gemaakt.
2: Nou en af, moet een enorm feest zijn geweest,
1: ja,
2: daar,
1: absoluut.
2: Die dag.
1: Ja, zeker weten. Ja,
2: 3000
1: ja,
2: mensen ja, hebben zich laten dopen.
1: Ja, ja, ja, fantastisch. Ja. Dus, ja.
2: En ja, zij mooi. Hebben dus ook de Heilige Geest ontvangen. Hè? Zoals ja, de belofte, nogmaals hier staat benadrukt. Gij zult als gave de Heilige ja, Geest ontvangen.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet niks.
1: Nee.
2: Dat is niet niks.
1: Nee, nee, heel mooi stuk. En het, ja, het laat ons zien hoe belangrijk het is, die eerste tijd. En ja, hoe ongelooflijk dedicated, wat voor toewijding ze toen hadden. En ja, dat kan ons alleen maar enorm inspireren als we dit lezen voor hoe is het nu om in deze tijd christen te zijn? En ja, dan is het echt zo inspirerend om dit te lezen en te zien hoe het toen was, in het begin.
2: Ja, het is ook bemoedigend ergens. Hè?
1: Ja.
2: Van,
1: ja.
2: Red u uit dit ontaarde geslacht. Ja, hoe actueel is dat? Hoe kunnen we ook soms nu denken van, ja, wat voor tijd leven we eigenlijk in?
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat het belangrijkste is om niet steeds naar de wereld te kijken, maar vooral naar hem, naar boven. Dat staat zo mooi in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 2, van richt je gedachten op datgene wat boven is. En als ik dit soort dingen lees, denk ik van ja, we kunnen ons zo laten leiden door wat er in de wereld gebeurt en daar word je niet altijd vrolijk van. Maar dat is dan zo belangrijk en dat is natuurlijk het gebed zo fijn en zo essentieel om je gedachten, maar ook je naar boven te kijken. En dat van hem te verwachten in plaats van andere mensen of van jezelf. Dus ja, dit stuk inspireert mij enorm.
2: Ja, ja, heel mooi. Mooie lezing, ja. We gaan verder met het volgende gebed. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid. Om mensen te worden die lief hebben zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik bid u echt dat ik steeds op u gericht ben en zodat ik een afspiegeling kan zijn van uw liefde. Ja, Vader, dat kan ik niet op eigen kracht. Ik heb u heel hard nodig. Dus ik bid u, wilt u echt mij helpen om op u gericht te blijven gedurende de dag. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen. Heer, ik bid u dat ik als vader in het gezin mag blijven voorgaan in gebed. Dat ik mag groeien naar heiligheid, niet alleen voor mij, niet in de eerste plaats voor mijzelf, voor mijn eigen redding, maar voor het opbrengen, het opgroeien van de kinderen. En dat ik ook hun mag helpen om het geloof te vinden, om u te vinden, Heer. Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle bindende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
2: Amen. Ja, Heer, wilt u mij ook helpen? Wilt u alle vaders helpen om voldoende tijd vrij te maken om door te brengen met de vrouw en de kinderen? Om ook de kwaliteit tijd samen door te brengen. Ook zo belangrijk in alle drukke werkzaamheden en het werk en de kerk, andere dingen. Hobby's, sport, alles wat er tussendoor kan fietsen. Maar help ons om ook juist de focus op de kinderen en op het gezin te blijven houden. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik bid u dat voor een luisterend hart, om echt ook de tijd te nemen, maar ook te luisteren. Echt met heel mijn hart naar wat de kinderen nodig hebben. Wat ze op dat moment willen horen, wat ze op dat moment willen. En Vader, leid mij daarin, want dat kan ik niet altijd op eigen kracht. Ik heb je daarvoor heel hard nodig. Amen.
2: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe. En we beloven dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed. En dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien. Mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft. Veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
2: Amen. We gaan nu de namen van die we op de rondjes hebben staan in het mandje leggen. Dat zijn de namen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen daarbij knielen of staan. We kunnen een tijdje bidden in stilte voor hen die we lief hebben. Tijdens het individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon, terwijl er in die mogelijk rustige instrumentale muziek opstaat. En om die reden zullen we nu ook gaan luisteren naar muziek. Welke hadden we nu bedacht?
1: We hebben uitgekozen het lied The Throne Room van Kim Walker.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Aanvullende gebeden voor vaders. Geborgen in God. Bladzijde 20. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u speciaal dat het vertrouwen zal groeien. En dat we echt ook steeds meer uw aanwezigheid mogen ervaren, ook als vaders, als we aan het bidden zijn. En ik dank u daarvoor, Vader, voor elke ontmoeting met u, elke ervaring die we met u hebben. En ik bid u daar, ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, mogen we steeds meer beseffen dat we alles van u hebben gekregen, Heer. Dat we ons leven hebben te danken aan u. Dat u bent gestorven voor ons, om ons te redden. Gestorven aan het kruis, al het lijden hebt doorstaan. En mogen we steeds meer en meer dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. En ook daarop focussen en u danken. En ook een geest van dankbaarheid ook uitdragen en meenemen en naar andere mensen toebrengen. En steeds minder focussen op dat wat nog niet goed genoeg gaat of dat wat jammer is. Ja, Heer, help ons pessimisme uit te bannen in deze wereld. Amen.
2: Amen. Dan heb ik nog een ander aanvullend gebed wat ik graag zou willen bidden. Dat heet de helpende hand. Het gaat als volgt. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u voor een helpende hand om echt uit te reiken en oog te hebben voor hen om ons heen, die ook andere vaders in onze groepen of in andere groepen die problemen hebben, dat we echt ook de tijd ervoor nemen om er voor hen te zijn, om voor hen te bidden, om met hun te bidden. Maar bovenal om echt een tijd te nemen om die mensen die het moeilijk hebben, om die te helpen. Dat kan op allerlei manieren. Maar ik dank u, Vader, dat u ons helpt, ons de kracht geeft om er echt voor de ander te kunnen zijn. Ook al zijn we misschien moe, ook al denken we veel aan onszelf door werk of door andere dingen waar we mee bezig zijn. Vader, geef ons de bereidwilligheid en de kracht en ook de ruimte om er constant en ook onophoudelijk voor de ander te kunnen zijn als dat nodig is. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u ons helpen om het besef dat andere mensen ook ons nodig hebben. Dat we zelf niet alleen kunnen. Dat we ook uitreiken naar anderen. Naar onze naasten, naar onze broeders. Naar onze zusters. Dat we om hulp durven vragen. Maar ook de hulp bieden. En ook elkaar vasthouden. Elkaars hand vasthouden. Een schouder op de hand leggen. Een bemoedigend woord te spreken. Een troostend woord te spreken. Of soms gewoon een luisterend oor te bieden. Dank u wel, Heer. Amen.
2: Amen. Dan zou ik willen nog een gebed willen, een van mijn favoriete gebeden. Op het laatste in het boekje staat het gebed van overgave van heilige Theresia van Lisieux. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed en leer mij in te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
0: Amen. Ja, prachtig gebed. Ik wil ook nog het gebed bidden gehoorzaamheid namens een van de andere vaders in onze gebedsgroep die altijd dit gebed kiest. Bladzijde 21. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen, maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
2: Amen. Ja, prachtig, mooi gebed. Doet me ook altijd denken aan, staat in het Spreuken zo mooi, van de persoon die zichzelf beheerst, die zichzelf kan beheersen, is sterker dan de man die steden inneemt. Dus er staat ook, geduldig mens is beter dan een sterk mens. Dus het zelfbeheersen is zo belangrijk. En ja, moet ik altijd aan denken als ik dit gebed hoor.
0: Ja, ja, het is een kracht die we kunnen ontwikkelen. Maar des te meer is het misschien ook juist een gave. Een gave van de geest om te groeien naar de Heer.
2: Ja, dat vind ik zo mooi van Spreuken. Want het gaat het echt om karakter, vorming. En daar hebben we natuurlijk allemaal als vaders nog mee te maken.
0: Amen.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Legato. En we zijn ook met het zomerprogramma bij Radio Maria bezig. En zo gaan we ook Legato in deze zomermaanden wat anders doen als dat u van ons gewend bent. Ik heb een gast in de studio en daar ben ik heel erg blij mee. En die gaat vandaag de muziek bij Legato bepalen. We gaan luisteren naar zijn muziekkeuzes en hij zal daar ook wat over vertellen. De gast die ik in de studio heb, dat is Vincent Verbier. En die is heel bekend bij de luisteraars. In ieder geval zijn stem is bekend.
3: Ik ben heel blij dat ik eindelijk mijn eigen muziek mag draaien.
2: Ja, nou, ja. Dat is dan de kans van je leven. Ja. Je bent al heel lang bij Radio Maria.
3: Hè? Ja, 6 jaar. In mei volgend jaar 7 jaar dus. Ja.
2: 7 jaar.
3: 1 mei, 6 jaar.
2: Dat is dus bijna vanaf het begin.
3: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar net een jaartje bezig.
2: Ja, ja. Ja.
3: Dus was nog met Jeroen, de technicus, en Marieke en Monsieur van Kalster. Ja. Dat was het zo ongeveer.
2: Ja. Ja, maar hoe kwam het dan zo dat jij bij Radio Maria verzeild
3: raakte? Dat vraag ik mezelf ook nog steeds af, elke dag. En laten we zeggen dat ik een bekeringsmoment heb gehad. Ik ben heel hard weggelopen uit de katholieke kerk. En op een gegeven moment vond God het genoeg en zei van, nou, kom dan maar weer eens terug, want we missen je. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil het getijdengebed bidden. Mm-hmm. Dat wil ik elke dag doen. Maar niemand kon mij echt goed uitleggen hoe dat nou werkte. Ik vond het heel ingewikkeld. En toen vroeg ik aan iemand, van, kun je nou echt niet uitleggen wat ik dan moet doen? Welke pagina's ik moet hebben? En zei, nou, dan moet je gewoon naar Radio Maria luisteren. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus op een avond om 5:30 doe ik de radio aan. AM, nou even zoeken natuurlijk. En toen werden de pagina's even voorgelezen van de Vespers. En toen begonnen we te bidden. En nou, dat was een geweldige ervaring, want ineens voelde ik van, ja, de hele kerk bidt mee en ik mag ook meedoen. En zo voelde dat echt.
2: Hetzelfde gebed, hè?
3: Ja, hetzelfde gebed.
2: De hele kerk bidt hetzelfde gebed, ja.
3: En dat vond ik zo ontroerend. En toen ben ik eens gaan kijken, wat is dat toch voor een zender? Zouden ze een website hebben? Ja, ze hebben een website.
2: Oh. Dat was toen ook al.
3: Ja, dat was toen ook al.
2: Zo.
3: Zag er niet uit, moet ik zeggen. Maar kan ik nu zeggen, want Lars heeft een hele mooie website gemaakt.
2: Ja, dat is waar.
3: En ik ga je kijken bovenaan in de website. Er zijn allemaal knopjes en er stond een knopje vacatures. Toen denk ik, nou, ga ik eens even kijken. En toen zochten ze een redactiemedewerker. Ik geloof dat er een 10-puntenlijst was en... Nou, de eerste 7, ik denk, wow, dat kan ik. En bij, de 7, 8e of de 8e, 9e, 10e puntje dacht ik van, nou, ik kan het niet, maar misschien kan ik het leren. Nou ja, ik was toen freelance tekstschrijver, maar ik was toch wel geïntrigeerd. Mm-hmm. En toen heb ik ze gebeld. Ik zei, nou, ik weet het niet. Misschien is het iets voor mij en, wederzijds. Nou ja, dat is dus, inmiddels zit ik hier.
2: Ja, alweer heel wat jaren. Hm? Ja.

0: Ja, Farinelli, Il Castrato. Ik ben een paar weken op vakantie geweest en dan vind je altijd dingen, hè, in winkeltjes. En dit was een cd. Ik heb eerst de dvd gevonden voor een paar euro. Dan ben ik gaan kijken en ik vond het een fantastische film. Een film van Gérard Corbillot. En dat gaat over een jongen die gecastreerd wordt om een mooie stem te krijgen. Nou ja, we zitten dan in de 17e eeuw. Dat wordt gelukkig niet meer gedaan. Maar wat was het resultaat van die castratie? Dat namelijk de hele stem, de klankkast vervormd wordt. En een castraat kon tot wel 3 octaven zingen. Nou, als je daar een film over wil maken, dan iemand vinden die 3 octaven zingt, dat kan niet. Zelfs de beste countertenor die haalt dat niet. Mm-hmm. Nou, en ik was zeer onder de indruk, zeker toen ik bij een dvd is altijd, kun je ook zien hoe die film gemaakt wordt. Nou, er zijn dus 2 mensen gezocht, wiens stem heel veel op elkaar leken. De ene was een sopraan, die dus heel hoog kan zingen. Mm-hmm. En de andere was een countertenor. Die dus wat lager zong. Maar die stemmen leken op elkaar. En ze hebben eigenlijk gewoon die stemmen aan elkaar geplakt. Ze hebben dus zowel de man als de vrouw dezelfde tekst laten zingen. Mm-hmm. En vervolgens zijn ze gaan luisteren. En hebben ze gemonteerd. En we hebben het over 2004. Hè? Dus al bijna de begintijd van de computers. Dus zoveel konden ze nog niet. En ze bleven maar horen wanneer de man en wanneer de vrouw. Dat werkte dus niet. Toen zijn ze gaan monteren. Ik denk dat Dirk dat ook wel geweldig zou vinden om dat te zien. Mm-hmm. Daar hebben ze 7 maanden over gedaan.
1: Zo.
0: 7 maanden om uiteindelijk die stemmen zo te krijgen. Dat als je dan naar de acteur kijkt, die zingt op het toneel.
1: Dan hoor je
0: dat de illusie echt compleet is. Je hoort 1 man. Nou, dat is echt fantastisch.
1: Dat is heel knap werk.
0: Ja, en dan zie je, hij krijgt ook een staande ovatie. En ja, je leeft helemaal mee daarin. En ja, ik vond dat zo mooi. Dat ook dat er dus zoveel mensen zo bezeten zijn om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En daar zoveel maanden aan werken. Echt fantastisch. Farinelli heet het.
1: Ja, en die 2 die zingen, die dus tot 1 stem gemixt zijn. Wie zijn dat?
0: Wie dat zijn? Hoe die heette? Nou, eens even kijken. Dat is Ewa Malas-Godlewska. Zij is sopraan. En Derek Lee Reagan. Dat is een countertenor.
1: Ja.
0: Maar je moet het niet andersom bekijken. Eerst de making of en dan de film. Want dan is de illusie weg.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Je moet dus gewoon even naar die film kijken. Dan heb je niet door dat het de stemmen van 2 mensen zijn. Nee. Nou ja, dan zit ik meteen met het thema van de muziek. Dat is toch eigenlijk de menselijke stem. Die zoek ik altijd op.
1: Ja. Nou, daar gaan we dadelijk zeker nog meer over horen. Zij worden trouwens begeleid door Le Talon Lyrique. Onder leiding van Christophe Rousset.
0: Ja.
1: En het is muziek van Riccardo Brossi.
0: Dat klopt, dat is de componist.
1: Dat is de componist. En dat is een Erde Arbak.
0: Ja, uit de opera die meneer Hasse heeft gemaakt.
1: Ja. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En laten we dan nog eens wat verder daarna luisteren.
0: Ja, nu, even de illusie compleet maken.
1: Ja, nu weten we hoe dat nou gegaan is.

0: Ja, mijn gast is dus Vincent hier in de studio. En Vincent, je hebt net al een mooi verhaal verteld over de muziek die we net gehoord hebben. En toen had je het ook al over dat je altijd dus erg geïntrigeerd wordt door de stem op zich. Nou, dan mag je ons gaan uitleggen wat je daar nou precies mee bedoelt.
1: Ja, ja. Nou, dat is voor mij ook een ontdekkingstocht geweest. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk nu pas achter aan het komen dat dat een thema is in mijn muzikale leven, moet ik zeggen. Ik ben de middelbare school, kreeg een muziekles. En daar werd natuurlijk het symfonieorkest behandeld. Ja, nou, saaier
0: kun je niet voorstellen.
1: Ik vond het verschrikkelijk. Mm-hmm. En nou, dan komt natuurlijk de Moldau, hè, van Smetana. Ja, prachtig muziekstuk.
0: Tovenaarsleerling.
1: Ja, ook dat. En, nou ja, en dan allemaal verhalen. Die muziek die beeld dus de dingen uit. Hè. Die rivier die stroomt en dan hoor je de bruiloft. En, het boeide me totaal niet. Nou, toen Mussorgsky met de schilderijen tentoonstelling. Ik vond het alleen maar onrust. Ik denk, wat moet ik daarmee?
0: Is niks voor jou.
1: Het is helemaal niks voor mij. En dat is eigenlijk zo gebleven. Dat is niet voor mij weggelegd om behalve dan misschien de zoveelste van Beethoven. Daar kan ik nog wel een jingle van maken, maar daar blijft het dan bij. Mm. Nee, ik moet de stem horen. En dat is denk ik begonnen met het feit dat ik op een katholieke lagere school. En dan heb je natuurlijk een kerkkoor en ik was daar jongenssopraan. Mm-hmm. En dat heeft ook bepaald de keuze van het volgende nummer. Dat is een jongenssopraan. En ja, dat is natuurlijk mooi, maar waarom heb ik nou juist dit nummer uitgezocht? Omdat in dit nummer hoor je eigenlijk de geboorte, als ik dat zo kan mm-hmm. zeggen, van de polyfonie, de meerstemmigheid. Je hoort dus eerst een jongenssopraan, heel zuiver, heel mooi, zo mooi heb ik nooit gezongen. Mm-hmm. Maar hè, in gedachten zing je wel zo mooi, hè, in je dromen. Mm-hmm. En dan ineens denk je, oh, en dan vallen andere stemmen in. En dan krijg je dus een meerstemmigheid van een schoonheid. En denk je van, nou, kijk, dat moet in mijn muziekprogramma. En dat is uit het Requiem van Johannes Ockeghem, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is het Sanctus waar we naar gaan luisteren. En vooral dan bij het Benedictus, dan komt dus de koorknaap, die komt dus dan, die zingt het Benedictus in.
1: Ja, het begint natuurlijk met Sanctus. Je hoort er verder helemaal geen muziek. Je hoort alleen maar die stem die zegt Sanctus. En hetzelfde gebeurt bij het Benedictus.
0: Ja, ja. Nou, nog
1: hemels
0: wel,
1: vind ik dat.
0: Ja. Als de luisteraars nog wilden weten, Johannes Ockeghem, dat is al heel lang geleden, een aantal eeuwen. Namelijk plus minus 1420 is hij geboren en in 1497 is hij overleden. We gaan nu luisteren naar het ensemble Organum. En dat staat onder leiding van Marcel Perez. En u hoort daar dus ook dus de koorknapen uit de kapel, hoort u daarbij.

We gaan nu luisteren naar een adagio van Wilhelm Friedemann Bach, gespeeld door de Nieuwe Philharmonie van Utrecht.

0: SMS luisteraars, dit is eigenlijk dus een intro voor het Stapelmaten van Percolesi, waar we dadelijk naar gaan luisteren wat Vincent dus uitgekozen heeft.
1: En om in de sfeer te komen, hè?
0: Ja, in welke sfeer?
1: De sfeer van het lijden.
0: Mm-hmm. Ja, want dat is het Stapelmaten is dus eigenlijk het gebed, het lied. Waar de tekst dus van is, wanneer Maria onder het kruis staat.
1: Ja.
0: Ja. Jij staat ook wel eens onder een kruis.
1: Oh, voortdurend.
0: Maar we zien dat je er vandaan komt.
1: Ja, nee, alle gekheid op een stokje. Het is heel bekend dat het Stabat Mater van Pergolesi.
0: Ja.
1: En iedereen vindt dat altijd zo mooi. Nou, ik heb altijd moeite met het woord mooi. Want mm-hmm. Wat zegt dat nou? Ja, het raakt je dus. Maar mooi, dat zou je niet meteen willen koppelen aan lijden. En als ze het dan ook nog in prachtig Italiaans zingen, dan denk je, goh, wat is dat toch mooi allemaal. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ondertussen weet je allang niet meer waar het over gaat. Mm-hmm. En volgens mij is dat niet de bedoeling van een tekst, zeker niet van een gezongen tekst, om het alleen maar mooi te laten zijn. Mm-hmm. Zeker in die tijd dat het geschreven is, had dat echt gewoon een functie. En om iets van die functie weer terug te krijgen, nou, misschien moeten we het dan wel gewoon in het Nederlands horen.
0: Ja.
1: Je
0: hebt de Nederlandse versie.
1: Ja, van Willem Wilmink. Nou, mm-hmm. Dat vind ik geweldig hoe hij met zijn taal omgaat. Heel ongekunsteld en heel direct. Mm-hmm. En dat komt over. Zal ik een stukje voorlezen?
0: Ja, we laten dadelijk dus het eerste gedeelte horen van het Stabat Mater. En dan mag jij de tekst, want het is natuurlijk niet helemaal goed te verstaan.
1: Nee, daarom.
0: Dan is het fijn
1: altijd
0: als
1: makkelijk
0: je
1: om het boekje erbij te hebben.
0: Ja, en dan...
1: Je wilt dat ik het ga voorlezen als ze zingen?
0: Nee hoor, nee, dat mag je nu doen.
1: Oké.
0: Anders hoor je dadelijk helemaal niks meer.
1: Nee, precies, ja. Goed. Smart had moeders hart bevangen. Tranen stroomden langs haar wangen, waar haar zoon gekruisigd hing. Zo afschuwelijk was haar lijden, of een zwaard haar kwam doorsnijden, dat dwars door het lichaam ging. Hoe verdrietig en verloren was de eens toch uitverkoren moeder, die hem het leven gaf.

0: was het eerste stukje van de Stabat Mater van Percolesi. Dan gaan we nu, blijven wel een beetje, Vincent, een beetje in de sfeer toch. We gaan namelijk naar de Matthäus Passie.
1: Ja, daar heb je ook
0: een nummer uitgekozen. En daar heb je vast een bedoeling bij gehad. We hebben het net al even ook over de stem gehad, waar jij erg mee bezig bent. En dat is misschien ook wel de reden waarom je ook dit nummer gekozen hebt.
1: Ja, nou, de stem, dat moeten we even iets breder trekken, denk ik. Want ook een orkest heeft een stem als geheel. En ook de opname heeft een stem. En ik ben niet zo'n fan van die Matthäus Passion. Ik snap dat ook niet, die mensen die daar uren in die kerk in Barn gaan zitten in hun beste kloffie, om daar die mooie muziek te gaan beluisteren. Mm-hmm. Daar zul je mij niet zien. Daar heb ik het geduld niet voor. Dus dan hoor je af en toe uit de Matthäus op de radio. En dat maakte ook al geen indruk. En ik weet niet waarom. Het was altijd alsof ik in een doos watten zit. En dan, gebeurt er een hele hoop om me heen. Maar ja, het komt niet over. Totdat ik deze cd hoorde, deze opname, en ineens hoorde ik de Matthäus Passion. Ik hoorde instrumenten en die kon je goed horen. En ik hoorde stemmen en ik kon ze verstaan. En ja, en volgens mij is dit, ik heb er geen verstand van, maar volgens mij is dit een fantastische opname van een meneer McCreesh. En ja, dat is de eerste keer dat ik dacht van, misschien moet ik daar iets meer van gaan beluisteren van die Matthäus Passion. Nou, ik kan het hier volhouden, niet in één ruk, maar dit is toch mijn Matthäus dan.
0: Nou, we gaan ook maar naar een heel kort deel gaan we luisteren, namelijk Du lieber Heiland. Dat is uit de Matthäus, het is een recitatief en dat wordt gezongen door de alt Magdalena Cosena met de Gabriela Players. Ja. Gabrieli Players.
1: Precies.
0: Onder leiding van Paul McCreesh.
1: Nou, laten we gaan luisteren.
0: Doen we.

0: We zijn nu in Duitsland geweest, Johann Sebastian Bach. En nu gaan we heel wat anders, we gaan naar Spanje toe.
1: En naar Armenië.
0: En Armenië,
1: ja.
0: Ja. En dat is een hele bijzondere cd, heb ik gemerkt. Heb je ernst op de kop getikt?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment iemand ontdekt. Hè. Dan hoor je muziekstuk en dan, dan raakt me ergens een instrument. En wil ik weten, wat is dat voor instrument en wie bespeelt dat? En dat was de viola di gamba. Dat komt heel dicht bij de menselijke stem. Hè? Want steeds weer zoek ik die stem. En ook in de instrumenten. En die viola di gamba die werd bespeeld door Kim Kaskasian. Mm-hmm. En zij komt uit Armenië. Alle namen die op Ian eindigen. Mm-hmm. Hè? Charles Aznavourian. Mm-hmm. Hè? Dat was ook een Armenier. Mm-hmm. En ja, jij noemde Spanje. Op een gegeven moment, haar vader luisterde op zo'n oud pick-upje naar muziek van, hoe heette die?
0: De Valle.
1: Ja, precies. En dat is denk ik 50er jaren of zo met die Spaanse zangeressen. En, prachtig en dramatisch. Mm-hmm. En die muziek bleef bij haar in haar hoofd spelen. Maar zij kan niet zingen, maar ze kan wel met die viola di gamba aan de gang.
0: Is eigenlijk de voorloper van de cello.
1: Ja. En uit eerbetoon aan haar vader en de muziek van haar vader, wilde ze die liedjes uit haar jeugd nog een keer ten gehore brengen. En een van die liedjes, dat was Nana, en dat is een kinderliedje.
0: Mm-hmm. Een wiegeliedje.
1: Ja, een wiegeliedje. Ja. Uit eerbetoon aan haar vader. En ik hoor daar gewoon iemand zingen.
0: Ja.
1: Ook al is het dan een instrument.
0: Ja. Ja, en ze wordt begeleid door Robert Levin en dat is de pianist.
1: Precies, die zit aan de vleugel en ook dat is weer prachtig samen.
0: Ja.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Doen we.

0: Zonde, om dat weg te draaien.
1: Ja. Nou, laat hem dadelijk nog wel verder horen.
0: Okay.
1: Ja. Het klinkt wat Slavisch.
0: Ja, Dvorak, hè?
1: Dvorak.
0: Ja.
1: En dat is een lento uit een strijkkwartet.
0: Jij zegt het.
1: Ja. Ja. En
0: hoe kom ik daar nou weer aan, wou je vragen?
1: Dat ben ik zeer benieuwd naar.
0: Nou, ik ben een keer uitgenodigd, ja, schrik niet, voor een high tea.
1: Zo.
0: En ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Maar kijk, mijn vrouw is gek op zelfgemaakte taartjes en zo. Dus die had iets van, ja, daar moeten we gewoon heen. En de buren gingen ook. Dus, en het was in een prachtig oud landhuis, precies zoals het hoort. En daar zou ook een concert gegeven worden rondom de high tea. En dit nummer werd gespeeld. En dit werd gespeeld door 4 hele jonge mensen. 3 meisjes en een jongen van het plaatselijke gymnasium. En toen bedacht ik me, ja, dat is ook de stem. Hè? Die mensen moeten hun eigen stem zien te vinden. Van wat ga je doen in je leven? En ja, dit was zo fantastisch mooi. En die jonge mensen die dus hun stem gevonden hadden in de instrumenten en in het professioneel muziek maken. Ik was er echt danig van onder de indruk. Mijn kopje thee en zo.
1: Was dat buiten of binnen?
0: Nee, dat was binnen.
1: Binnen toch?
0: Ja, het was een hele grote kamer. Die was helemaal leeggehaald. Daar zaten die jonge mensen. En ik mocht daarnaar kijken. Ik vond het fantastisch. Sterker nog, ik ben later heb ik gebeld en heb ik gevraagd of ik hun mocht interviewen. Ik werkte toen nog niet voor Radio Maria, maar ik had een soort bijbaantje. Ik was tekstschrijver, maar ik kwam erachter dat als je de plaatselijke krant van Kopij voorzag, dan kon je ook een paar tientjes verdienen. Dus ik denk, die ga ik interviewen. Dus ik ben in de pauze van het gymnasium daar naartoe gegaan. En daar zaten ze natuurlijk ook weer te spelen. Ja. Want als je iets in de muziek wil bereiken, ja, dan moet je gewoon de hele dag spelen. Dus ik denk dat ze het studeren er gewoon bij deden. En dan heb ik dat hele verhaal ook in de krant gekregen. En erg mooi.
1: Ja, nou, dan gaan we heel graag daar nog verder naar luisteren. Hier speelt dus het Prazak-kwartet.

0: Nou, Vincent, we hebben de high tea even verlaten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we hebben. Het was het langzame deel uit een kwartet van Dvorak. En nu even heel wat anders.
1: Heel wat anders. We dalen inderdaad af in de spelonken van de hel, zou ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Toch is het ook weer heel mooi gezongen.
0: Ja.
1: En ja, met stemmen kun je natuurlijk ook zingen en bidden. Hè? Ik heb gekozen voor een litanie. En die wordt gezongen door het Schola Cantorum Carolus Magnus.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we hebben daar ook een programma over gehad hier bij Radio Maria. De cd heet The Martyred Virgins. En het gaat dus over de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. En dat is in vroegere eeuwen, maar natuurlijk ook nu.
0: Ja, nog steeds. Hè?
1: En de litanie wordt in het Latijn gezongen. Nou, daar staat bijvoorbeeld A labore puerorum. En dat staat natuurlijk voor kinderarbeid.
0: Mm-hmm.
1: Concussione et paupertate, van economische uitbuiting en armoede. A commercio feminarum, van vrouwenhandel. Mm-hmm. En dat gaat maar zo door. Van valse beschuldigingen, van oneerlijke processen. En dan steeds libera nos, verlos ons daarvan. Van vrijheidsberoving, van eenzame opsluiting, ga maar door. Van eervraak, van foltering, marteling, huiselijk geweld, geestelijke mishandeling. Nou, je wordt er niet vrolijk van.
0: Nee.
1: Maar misschien, om dat toch even te laten horen, dat
0: is heel mooi.
1: Als gebed.
0: Ja. Ja, zoals Augustinus zegt, bidden, zingen is dubbel bidden.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan wordt hier dus wel heel goed gebeden. Ja. En kunnen wij eigenlijk ons daarbij aansluiten en de Heer blijven smeken dat wij toch verlost zullen worden. Ja.

0: En dit was de Litanie, waar wij verlost mogen worden van allerlei kwaad.
1: Ja, mooie Radio Maria muziek, hè?
0: Ja, zeer zeker. Ja, we zijn weer helemaal in de sfeer. En
1: maar daar gaan we niet mee afsluiten.
0: Nee, we zijn nou toch ook al bijna gekomen aan het einde van dit programma. Maar we hebben nog een uitsmijter wil ik het niet noemen.
1: Dat is een beetje wel.
0: Het is even totaal wat anders. En Vincent die zal vertellen wat het dan wel allemaal is.
1: Ja, over de menselijke stem. Die kan natuurlijk ook heel dramatisch zijn. Nou, ik heb een stuk uitgekozen van Lorena McKennitt. Die kennen we. Dat is, die zingt Keltisch, Iers. Ze komt zelf uit Canada. En ze heeft ook weer een slaapliedje gemaakt. Nou ja, dat slaapliedje dat begint met een onweersbui, naar vooruit. En zij zingt dan toch het kind toe van ga nou maar lekker slapen. Maar dan ineens komt er een stem en die zegt oh for a voice like thunder. Dus een stem als een donderwolk. Nou, het is een van de prachtigste, ik bedoel, je kent, hoe heet die ook alweer, die Engelse acteur Richard Burton. Fantastische stem, maar deze mag er ook zijn. En hij declameert een gedicht van William Blake. Nou, dat is uit de 17e eeuw. Een schilder, tekenaar, dichter. Hij had ook visioenen. Een soort 18e eeuwse hippie. En wat hij allemaal gezegd heeft, dat moet je maar met een korreltje zout nemen. Het zit in ieder geval niet in de katholieke kanon. The road of access leads to the palace of wisdom. Nou ja. Dat was het adagio van de Amerikaanse groep The Doors met Jim Morrison. Mm-hmm. Misschien weet je dat. Nou, in ieder geval wat je dus allemaal met die stem kunt doen. En als voorlezer van Narnia vind ik dit toch wel een prachtige stem. En het gaat ook over de oorlog en de... eens even kijken. 17e eeuw, de rozenoorlogen in Engeland. En ook over de verantwoordelijkheid van waar begint dat nou? En op een gegeven moment zegt hij toch, maar uw ministers zijn ook verantwoordelijk. Ergens komt het punt dat je de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is dan zeg maar de inhoud van deze uitsmijter.
0: Mm-hmm. Nou, daar gaan we graag naar luisteren. Schrikt u dus niet van het begin met een onweer.
1: Dat is heerlijk.

0: En beste luisteraars, wanneer u dit programma hoort, dan, of deze muziek hoort, dan weet u, het is weer ten einde met Legato. Nou, vandaag was het heel fijn dat we Vincent hier in de studio erbij hadden. Daar was ik heel blij mee en ook heel dankbaar. Ik heb erg genoten van je muziekkeuze en ook de uitleg die je erbij gegeven hebt. Reuze bedankt, Vincent.
1: Heel graag gedaan, Gonnie.
0: Ja.
1: Het was mij ook een genoegen.
0: Nou, dat klinkt dan goed. Nou, luisteraars, bedankt in ieder geval voor uw luisterend oor. Fijn dat u bij ons was. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld In dialoog met God door de Schrift. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In de catechese van vandaag staan we stil bij de diepe en levensnoodzakelijke band tussen het woord van God en de kerk, zoals die wordt verwoord in het 6e hoofdstuk van de conciliaire constitutie Dei Verbum. De kerk is de eigenlijke woonplaats van de Heilige Schrift. Onder de bezieling van de Heilige Geest is de Bijbel voortgekomen uit het volk van God en bestemd voor datzelfde volk. In de christelijke gemeenschap vindt zij haar leefruimte. In het leven en het geloof van de kerk ontvouwt zij haar betekenis en openbaart zij haar kracht. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk de goddelijke schrift altijd heeft vereerd, zoals zij ook het lichaam van de Heer vereert, vooral in de heilige liturgie, waar zij onophoudelijk het brood des levens ontvangt en aan de gelovigen aanbiedt van zowel de tafel van Gods woord als van het lichaam van Christus. Bovendien heeft zij de Heilige Schrift steeds samen met de Heilige Overlevering beschouwd en beschouwt zij haar nog steeds als de hoogste norm van het geloof. De kerk blijft voortdurend nadenken over de

waarde van de Heilige Schrift. Na het concilie was een bijzonder belangrijk moment de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2008, gewijd aan het thema Het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten ervan samengebracht in de postsynodale exhortatie Verbum Domini. Daar schrijft hij: De innerlijke band tussen het woord en het geloof maakt duidelijk dat een authentieke Bijbelse hermeneutiek alleen mogelijk is binnen het geloof van de kerk, dat zijn model vindt in het fiat van Maria. De schrift wordt ten diepste begrepen binnen het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift de ruimte om haar eigen taak te vervullen en haar doel te bereiken, Christus bekendmaken en de dialoog met God openen. De heilige Hieronymus heeft dit kernachtig verwoord. Onwetendheid van de schrift is onwetendheid van Christus. Deze uitspraak herinnert ons aan het uiteindelijk doel van het lezen en overwegen van de schrift. Christus leren kennen en door hem binnengaan in een levende relatie met God. Die relatie kan worden verstaan als een gesprek, een ware dialoog. Dei Verbum presenteert de openbaring precies in die zin. God spreekt tot de mensen als tot vrienden. Wanneer wij de Bijbel lezen met een innerlijke houding van gebed, komt God ons tegemoet en treedt Hij met ons in gesprek. De Heilige Schrift, toevertrouwd aan de kerk en door haar bewaard en uitgelegd, vervult een actieve rol. Door haar kracht en werkzaamheid ondersteunt en versterkt zij de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden geroepen om te putten uit deze bron, vooral in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. Liefde voor de Heilige Schrift en vertrouwdheid ermee moeten richtinggevend zijn voor alle die het dienstwerk van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens en catechisten. Het werk van exegeten en van hen die de Bijbelwetenschappen beoefenen is van onschatbare waarde. De schrift neemt dan ook een centrale plaats in binnen de theologie, die haar fundament en haar ziel vindt in het woord van God. De kerk verlangt vurig dat het woord van God alle gelovigen bereikt en hun geloofsweg voedt. Tegelijkertijd drijft datzelfde woord de kerk naar buiten en opent het haar steeds opnieuw voor de zending naar allen. Wij leven te midden van talloze woorden, maar hoeveel daarvan blijven leeg? Soms horen wij zelfs wijze woorden die ons diepste bestaan niet raken. Het woord van God daarentegen beantwoordt onze dorst naar betekenis en naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God, is onuitputtelijk en blijft ons zijn rijkdom schenken. Dierbare vrienden, in de kerk leert men dat de Heilige Schrift volledig gericht is op Jezus Christus. Daarin ligt de diepe reden van haar waarde en haar kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat mens is geworden. Heel de schrift verkondigt zijn persoon en zijn heilzame aanwezigheid voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Laten wij daarom ons hart en ons verstand openen om deze gave te ontvangen, naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de kerk. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit deel 5 van Dei Verbum, met de titel In dialoog met God door de Schrift. Volgende keer gaan we verder met de serie Catecheses.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Kushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Caroline klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was ze er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Caroline boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kende ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde vereffenen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Caroline streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Kushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Caroline herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht voordat hij had gezegd: ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng. Streng in de zin dat hij veel regels heeft, had ze gevraagd. Ja, dat en nog meer. Hoezo meer? Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt. Ja, je grootvader zou waarschijnlijk aanstoot aannemen en je zonder eten naar bed sturen. Dat klinkt niet aardig. Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis. Maar dat bleek niet het geval. Caroline was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Caroline zette de herinnering van zich af en zei: toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelde mijn grootouders dat mijn vader was gestorven en ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen. Voorzichtig zette Carilliné haar bokaal op de tafel. Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld? Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven. Carilliné deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. Jullie moeten morgen terugkomen, zei Galerius. Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken. Theo huurde een overdekt rijtuig en Carilliné zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde, terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Carilliné vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd, met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Carilliné een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Carilliné heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen. Bij Jupiters bolle ogen, en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken. Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia, zei Carilliné. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscillius' binnenplaats met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten, was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Carilliné zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries. En daar werd ze zo zeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen. Vitruvia stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Carilliné was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met mirte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Caroline proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Caroline. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Caroline verbaasd. Vitruvius veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd. Caroline grinnikte. Dat kan ik begrijpen. Vitruvia nam haar schattend op. Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders pronkstuk de basilica bezoeken. Stel je mijn verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek. Caroline lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. 7 dienaars door de apostelen uitgekozen. In die dagen, toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders en zusters, naar 7 mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Op die tijd brak een hevige vervolging los tegen de kerk in Jeruzalem. Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen. Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondigden het woord van de blijde boodschap. Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg, en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Tweede lezing uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Hij bediende het heilig bloed van Christus. De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals je al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van Christus. Daar ook vergoot hij voor de naam van Christus zijn bloed. De heilige apostel Johannes geeft een duidelijke uitleg van het mysterie van de maaltijd des Heren, waar hij zegt: zoals Christus voor ons zijn leven gegeven heeft, zo ook moeten wij ons leven geven voor onze broeders. Dit, broeders en zusters, heeft de heilige Laurentius begrepen. Hij heeft het begrepen en gedaan. Wat hij heeft ontvangen aan die tafel, dat heeft hij helemaal verwezenlijkt. In zijn leven heeft hij Christus lief gehad. In zijn dood heeft hij hem ook nagevolgd. Laten wij ook dan, broeders en zusters, hem navolgen, als wij hem waarachtig beminnen. Want wij kunnen geen betere vrucht van onze liefde terugschenken dan het voorbeeld van onze navolging. Christus heeft voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Het lijkt alsof de apostel Petrus in deze zin besluit dat Christus alleen geleden heeft voor hen die in zijn voetstappen treden, en dat het lijden van Christus van geen nut is dan alleen voor wie in zijn voetstappen treden. Hem zijn de heilige martelaren gevolgd tot in het vergieten van hun bloed, tot in de gelijkenis met zijn lijden. Hem zijn de martelaren gevolgd, maar zij niet alleen. Want nadat zij over de brug waren getrokken, is deze niet afgebroken. Of nadat zij hadden gedronken, is de bron niet uitgedroogd. De tuin van de Heer, broeders en zusters, bezit immers niet alleen de rozen van de martelaren, maar ook de lelies van de maagden, de klimop van de gehuwden en de viooltjes van de weduwen. Ja, niemand, geliefde, moet aan zijn roeping wanhopen. Voor allen heeft Christus geleden. In waarheid staat van hem geschreven: Hij wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Laten we dan inzien hoe de Christen, ook zonder het vergieten van zijn bloed, ook zonder het gevaar van het lijden, Christus moet volgen. De apostel zegt, wanneer hij spreekt over Christus de Heer: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Wat een majesteit! Maar hij heeft zich ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Wat een nederigheid! Christus heeft zich vernederd. En gij, christenen, gij klampt u vast aan wat ge hebt. Christus is gehoorzaam geworden. Waarom zijt ge dan trots? Nadat Christus door deze vernedering is heengegaan en de dood heeft geveld, is hij opgestegen ten hemel. Laten wij hem volgen. Laten we luisteren naar de apostel die zegt: Als ge met Christus ten leven zijt gewekt, zoek wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Ingezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Maandag 10 augustus. De kerk viert vandaag het feest van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Wij nodigen u samen uit om God te loven door het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. We nemen de paginacijfers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1609. De hymne en het volgende vinden we op bladzijde 1378. We nemen de psalmen en de lofzang van zondag van de eerste week, 780, of op uw losse kaart. De smeekbede op 1615 en het afsluitend gebed op 1379. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de uitnodiging vindt u op de binnenomslag 1. En de psalmen zondag van de eerste week op bladzijde 53. Niet alle teksten staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig, als eens in Meriba, zoals de massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 1378. De martelaar van Christus, die wij eren, omdat zijn sterven hem deed triomferen, heeft al zijn aardse goederen weggegeven, ja zelf zijn leven.
1: Daar hij het aardse ijdel wist als dromen, heeft hij bewust de weg des heils genomen en gaf hij al zijn goederen aan de armen in groot erbarmen.
0: De vrede vlammen konden hem niet deren. Zijn hart ontbrandde in lieflijk begeren. Naar één volmaakter wereld, waar het kwade niet meer kan schaden.
1: Als overwinnaar is hij thuis gekomen en in het koor der engelen opgenomen. Hij bidt voor ons, zo lenigt Hij het lijden en helpt ons strijden.
0: Sta, sterke martelaar, ons dan terzijde en kom bij God almachtig tussen beide, opdat Hij ons vergiffenis wil geven en eeuwig leven.
1: Laat ons de Vader in het licht daarboven, laat ons de Zoon met ons onze liederen loven, laat ons de Geest die eeuwig zal regeren, met hymnen eren.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u, want mijn lichaam is voor u, mijn God, door het vuur verteerd. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendkloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waar dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen, zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u, want mijn lichaam is voor u, mijn God, door het vuur verteerd.
0: De Heer heeft zijn engel gezonden om mij te redden uit het vuur, en de hitte deerde mij niet. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
0: Looft hem, wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
0: looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en domme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardige, vrome, ootmoedige, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria en Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: De Heer heeft zijn engel gezonden om mij te redden uit het vuur,
1: en de hitte deerde mij niet.
0: De zalige Laurentius bad: ik dank u, Heer, dat ik uw poorten mag binnengaan. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijne.
1: Israël, juich is een schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw leger plaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De zalige Laurentius bad: ik dank u, Heer, dat ik uw poorten mag binnengaan.
0: Korte schriftlezing. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden. Dankzij de troost die wij van God ontvangen, want wij delen volop in het lijden van Christus, maar door Christus gewoord ons ook overvloedige vertroosting.

0: Mijn kracht is de Heer. Hij is mijn lofzang.
1: Mijn kracht is de Heer. Hij is mijn lofzang.
0: Hij heeft mij redding gebracht.
1: Hij is mijn lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn kracht is de Heer. Hij is mijn lofzang.
0: Wees niet bevreesd, mijn zoon, want ik ben bij u. Als gij door het vuur gaat, zullen de vlammen u niet deren, en de rook zal u niet schaden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit, om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees niet bevreesd,
1: mijn zoon, want ik ben bij u.
0: Als gij door het vuur gaat, zullen de vlammen u niet deren, en de rook zal u niet schaden. De smeekbede op bladzijde 1615. Laten wij onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren, die omwille van het woord Gods zijn gedood, belijden wij.
1: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
0: Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid, omwille van uw martelaren, die uit vrije wil de dood hebben aanvaard om te getuigen van hun geloof.
1: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
0: Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof omwille van uw martelaren, die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed.
1: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
0: Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen, omwille van uw martelaren, die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen.
1: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
0: Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen, omwille van uw martelaren, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam.
1: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed op bladzijde 1379. Laat ons bidden. God, in zijn vurige liefde tot u, heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de martendood verheerlijk. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u deze morgen live verbonden vanuit de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 10 augustus viert de kerk als feest, en dus met gloria, de gedachtenis van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Laurentius was diaken in een tijd toen het diakenschap bezig was te veranderen van een functie ten behoeve van de armen in de kerkgemeenschap naar een functie ten bate ten behoeve van de bisschop. Het ambt was ontstaan doordat er behoefte was aan een familie en een functie, de armenzorg. In Rome had men de stad verdeeld in 7 wijken en met in elke wijk een diaken aan het hoofd. Laurentius was er één van. Ja, nu kunnen we de armen pas echt goed bereiken. Maar oppassen dat we nu niet in 7 kerken uiteenvallen. En daarom werd de verbondenheid met de bisschop meer in het bijzonder benadrukt. Voor Laurentius was die bisschop paus Sixtus II. Deze werd 4 dagen van tevoren terechtgesteld, op 7 augustus, samen met 4 diakens, Januarius, Vincentius, Magnus en Stephanus. Deze Stephanus komt ook voor in de Romeinse kanon. Een van de verdrietigheden van Laurentius was dat hij niet samen met zijn bisschop werd terechtgesteld. Hij is namelijk al zoveel als de oppasser, de adjudant van de bisschop. En wat elke volgeling van Jezus is, knecht die er altijd bij is om te zien wat hij voor zijn Heer kan doen. Jezus is als een rondtrekkende missionaris. Om hem van dienst te kunnen zijn, moet je hem volgen. Laurentius deed dit in zijn marteldood, getuigenis afleggen voor de heidenen. Maar hij deed het ook in zijn dienst, in zijn diaconie als diaken. Dat is ook een vorm van getuigenis geven. Dat is ook een vorm van martelaarschap, maar dan van een onbloedig martelaarschap. Het is een vorm van zijn leven geven. Dienen zoals Jezus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De openingstekst luidt vandaag: de heilige Laurentius heeft zich volledig gegeven voor de dienst van de kerk. En daarom onderging hij de dood van bloedgetuigen en is hij met vreugde opgegaan naar zijn Heer Jezus Christus. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het begin. Dat betekent niet meteen beginnen. Eerst de instelling controleren. De goede instelling is graag bij hem willen zijn. Wil je hem dienen in het gebed? Dan moet je hem volgen in zijn lijden. Dus eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog. Door zijn offerdood is Jezus onmiddellijk voor iedereen present. Vanaf het kruis trekt hij iedereen tot zich, ook mij. En als ik er niet in slaag bij hem te zijn met mijn aandacht, hij heeft er geen moeite mee om met zijn aandacht vol liefde bij mij te zijn. Ik beantwoord zijn liefde met een gebaar. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. En in deze houding

vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Elk tafereel uit Jezus' leven heeft iets al van een icoon. Er wordt heiligheid door uitgestraald. Alleen al het voor de geest halen van zo'n tafereel is weldadig voor mijn ziel. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Net hebben de volksleiders nog gezegd: kijk maar, de hele wereld is hem achterna gelopen. Of daar melden zich enige Grieken om Jezus te spreken. Door middel van de apostelen Filippus en Andreas melden de eerste heidenen zich aan. Het antwoord lijkt onthutsend. Geen audiëntie, maar een soort alleenspraak over het uur dat nu is aangebroken, het uur van de heerlijkheid. Want dan pas zou Jezus allen tot zich kunnen trekken met het vuur van zijn liefde, van zijn liefdesdood. Allen dus ook de heidenen. Want als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voor. Pas als Jezus in de aarde gevallen is, dan pas kunnen zij Jezus bereiken in zijn eigenlijke identiteit, als de verheerlijkte Zoon van God. Ik kan mijn gesteltenis nog beter afstemmen op het geheim wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit gebeurde. Jeruzalem, waarheen enige Grieken optrokken ter aanbidding. In elk geval is het goed om me de plaats van de kruisiging voor te stellen. Golgotha, waar Jezus allen tot zich zal trekken. Is er door de inleiding een verlangen gegroeid om in dit geheim te mogen worden ingewijd, dan is dit het moment om te vragen om die bijzondere genade. Jezus beter te leren kennen, niet in zijn aardse werkelijkheid, maar in zijn bovenmenselijke heerlijkheid en in zijn betekenis voor allen, in zijn betekenis voor mij. De overweging. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Eenvoudige woorden. Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Glashelder, maar ook glashard. Als je voorkomt te staan, in tijden van geloofsvervolging bijvoorbeeld, zoals de heilige van vandaag meemaakte. In Rome op 7 augustus was zijn bisschop terechtgesteld, paus Sixtus II, samen met 4 diakens. En nu was hij aan de beurt. En hij stond voor de keuze: of onderduiken, zijn hachje redden, door deel te nemen aan de staatsgodsdienst, zoals de keizer Valerianus nu eiste, of standhouden, zijn leven in deze wereld haten. Dat wil zeggen, als het tot een keuze komt, je geloof of je leven, Jezus of jezelf. Hoe gemakkelijk kiezen mensen dan niet voor dit leven, het leven bewaren dat ze nu al hebben. Mensen kunnen dit ook al hebben in dit leven, wanneer er iets van hen gevraagd wordt, waarin zij zichzelf moeten loslaten, een gewoonte, een neiging, een hebbelijkheid. En er komt iets op je pad, op je werk, in de omgang. Kortom, iets waarin je je eigen wil zich heeft vastgezet. En nu word je door de omstandigheden gevraagd om dat los te laten. Jezelf op te geven, je te overwinnen, je eigen wil te verloochenen. Het rode martelaarschap, zeggen ze, begint bij het witte. Het bloedige bij het onbloedige. De slag met het zwaard wordt voorbereid door kleine speldenprikken. Theresia de Kleine zegt: we moeten eerst sterven door kleine speldenprikken, voordat we kunnen sterven door de slag van het zwaard. En soms is dat bloedige martelaarschap lang niet zo erg
als dat martelaarschap van de kleine speldenprikken. Dat bloedige kan soms zelfs iets hebben van een genade, een genadeslag. Of je hoort een stem in je binnenste, doe dit nu eens voor mij alleen. Dat betekent dat je er in deze wereld hoegenaamd niet beter van wordt. En voor je gevoel ook niet slechter, als je het niet doet. Zoiets kunnen mensen alleen opbrengen wanneer er iets van liefde, iets van een genegenheid is, die iemand meer van die ander doet houden dan van zichzelf. En dat is dan ook wat er in het tweede deel van dit zeer korte evangelie wordt gezegd. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eren? Eren waarmee? Eren met een goed geweten. De eer van de mensen is de uitwendige eer. De inwendige eer is de eer van een goed geweten. En dat is de eer van de Vader. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is een heel bijzondere eer. Want daardoor ontstaat er een inwendig vuur. Een vuur van binnen. Een binnenbrand van liefde. Een brand van liefde die niet overwonnen kan worden, niet geblust kan worden, door welke macht van buiten ook. Toen Laurentius op het rooster gelegd werd, hield hij vol in zijn belijdenis. In zijn dienen van hem die hij volgde. De liefde van Christus kon niet overwonnen worden door de vlam. Het vuur dat van buiten schroeide was trager dan het vuur dat van binnen gloeide. De glans van de rijkdommen van deze wereld verbleekt bij de schittering van de inwendige rijkdommen, de geestelijke schatten van de kerk. De rechter eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de kerk zou tonen. Laurentius zei, ga maar mee. En hij voerde de rechter naar de arme wijken, de sloppen van Rome. Hier zijn de schatten van de kerk. Hebben wij ook zo'n schat? Jazeker. Jezus zegt tot de rijke man, ga verkopen wat je bezit, je vele goederen en geef het aan de armen. Daarmee zul je al een schat in de hemel bezitten. En dat is de liefde van God in de hemel. In je eigen hart. Met de kleinste zelfoverwinning kan je de grootst mogelijke vreugde in de schoot vallen. Zo kan bijvoorbeeld een economische crisis ook beleefd worden. In plaats van met tegenzin, met verdriet, zou zo'n terugslag ook met vreugd beleefd kunnen worden. Omdat er daardoor iets van die muur wordt afgebroken tussen jou en de armen. En daarom ook tussen jou en de arme Jezus. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals vrienden onder elkaar, vertrouwelijk. En bij dat gesprek niet te veel mijn best willen doen, maar letten op wat er zich in mijn binnenste aandient aan verlangens en neigingen. En omdat wij weten dat de Vader zelf allen in ere houdt die Jezus dienen, zullen we ons met vrijmoedigheid ook tot de Vader wenden. Bij hem ons hart uitstarten. En onze Vader bidden en daarin alle eer aan de Vader geven.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer

0: of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: En een hartelijk goedemorgen hier bij Radio Maria. Het is altijd geweest zelfs om de Rozenkrans te gaan bidden. Dus dat willen we hier inderdaad gaan doen, ook samen met u. En de intenties die doorgekomen zijn via WhatsApp, die zullen we ook zeker nu meenemen hier bij deze ochtendrozenkrans. En ik nodig u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Oh. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan deze rozenkrans bidden voor een aantal intenties en de vaste meebidder, ik denk dat er met de lijn iets niet goed is gegaan, dus misschien kunt u zelf bellen naar de live studio om mee te bidden. Dat is 073-687-2001. En we willen graag deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor alle mensen die Gods barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dat, ja, dat strekt zich uit echt over alle mensen. Ook willen we graag bidden voor bekering van een gezin en een bestendige genezing van kleinzoons en ook van een van de luisteraars. Graag willen we ook bidden dat kinderen goed thuiskomen na een vakantie. Zo'n goede en een veilige terugreis weer mogen hebben. Moeder Maria, we bidden om moed, kracht en dat ook een medische behandeling blijft aanslaan. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we vragen om alle zegeningen. Nee, uit dankbaarheid bidden we voor alle zegeningen die we dagelijks weer mogen ontvangen van ons lieve Heer. En we bidden uit dankbaarheid aan moeder Maria van altijd durende bijstand dat de gebeden verhoord zijn.

0: Heer, we willen ook graag bidden voor rust in het hoofd van een luisteraar en gewenning in de nieuwe woonplaats. En we vragen dat deze nieuwe week weer vrede mag brengen en rust in ons hart. Graag willen we ook bidden voor het slagen van een operatie van een zus vandaag. Dat de handen van de overledene mogen worden overledene. Excuus, dat de handen van de artsen mogen worden gezegend. En dat alles goed mag gaan. Ook bidden we op voorspraak van Moeder Maria van de Heilige en de Heilige Familie om bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor de kinderen na een scheiding. En op voorspraak van Pater Pio willen we graag bidden om dit te kunnen dragen. Heer, we vragen ook om gebed voor de zielenrust. Daar bidden we voor van een mede-parochiaan. We bidden voor eerherstel en een vruchtbare rosary rally in Amsterdam op 5 september. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor alle genade en voor de bisschoppen en priesters, voor zwangere moeders om een prachtig gezond kind of kinderen. En ook bidden wij voor de zieken dat al deze mensen natuurlijk de nodige genade mogen ontvangen die ze nodig hebben. En we gaan nu de rozenkrans bidden en inmiddels hebben zich 2 meebidders aangemeld waarvoor. Al heel veel dank. We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, wees voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde, blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En dank voor het meebidden en ook het inbellen om mee te bidden. En er gingen zelfs nog meer lijntjes, maar toen waren we al in gebed. Ik had ook niet hard opgenoemd dat we in ieder geval ook alle intenties die natuurlijk in de stilte van uw hart leven ook altijd insluiten bij het Rozenkrans gebed. We gaan hier even nog muziek draaien. En dan is het direct tijd voor de Eucharistieviering. En die zal komen vanuit de Sint-Servaas-basiliek. Nou, u weet dat waarschijnlijk inmiddels. Dat kan een paar minuutjes over 9 zijn. Voordat de Eucharistieviering ook daadwerkelijk begint. Maar we sluiten daarbij aan. En ik hoop dat u ook kunt meevieren. Net mogen bidden natuurlijk samen. Nou, mooi mee. Het zou mooi zijn als u dus ook kunt meevieren. Heeft u andere bezigheden, dan wens ik u natuurlijk een heel fijne, gezegende ochtend. We gaan hier gewoon door. U hoorde het, normaal zit natuurlijk Christina hier op de maandagochtend. Maar die is nu van vakantie aan het genieten. En we gaan er een mooie week van maken samen. Eerst muziek en dan zo direct de Eucharistieviering. Dus vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Tot zo.

We schakelen zo over naar de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht, waar net de aanbidding is beëindigd, die altijd inderdaad voorafgaand aan de Eucharistie daar wordt gehouden. En we zullen dan aansluiten bij de Eucharistievering.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 1114. 1114 couplet 1 en 12 en 13. Couplet 1, 12 en 13.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Een bijzonder welkom voor alle luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren wij de heilige Laurentius. Laurentius was diaken in Rome. Hij diende de kerk, maar vooral de mensen die arm, kwetsbaar en vergeten waren. Hij gaf niet alleen wat hij had, maar gaf hij uiteindelijk ook zichzelf. Zijn leven werd als een graankorrel die in de aarde viel en veel vruchten droeg. Dat is ook de boodschap van Jezus in het evangelie van vandaag. Het christelijke leven gaat niet alleen over wat wij ontvangen, maar ook over wat wij durven geven. Onze tijd, aandacht, liefde, vergeving en soms zelf onszelf. Laurentius heeft dat op een bijzondere manier beleefd. Hij bleef trouw aan Christus, ook toen dat zijn leven kostte. Zijn leven herinnert ons eraan dat kleine daden van liefde, dienstbaarheid en trouw nooit verloren gaan. Juist daarin kan Gods liefde vandaag vrucht dragen. Lieve mensen, laten we daarom aan het begin van deze Eucharistieviering eerlijk naar onszelf kijken. Waar zijn we tekortgeschoten in liefde, vergeving en dienstbaarheid? Laten we de Heer om zijn barmhartigheid vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar. En uw broeders en zusters, voor mij te bidden door de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lieve mensen, het is de feestdag vandaag. Daarom zingen wij de loofzang Gloria van het bladzijde 1010. 1010.

Laat ons bidden. God, gij hebt het vuur van uw liefde doen branden in de heilige Laurentius, die een stralend licht is geworden door zijn trouwe dienst als diaken en door zijn glorievolle marteldood. Doe ons liefhebben wat gij heeft liefgehad en metterdaad volbrengen wat gij heeft geleerd door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, bedenkt, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang. Want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven, hij heeft overvloedig gegeven aan de armen. Zijn milddadigheid zal immer blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. Woord van de Heer. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent.

0: De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft gij alleen, maar als gij sterft, brengt gij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld had, zal het een eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet gij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Woord van de Heer.
1: Amen.

0: Broeders en zusters, laten wij nu met vertrouwen bidden tot God.
1: Voor alle christenen, dat zij met een blij hart hun medemensen in nood helpen. Laat ons bidden.
2: Geef ons, God, wij bidden u van ons.
1: Bidden wij voor de tallozen die in armoede leven, dat zij meer steun en liefde gaan krijgen. Laat ons bidden.
2: Geef ons, God, wij bidden u van ons.
1: Bidden wij om meer vrede in de wereld, en denken wij daarbij vooral aan hen die te midden van oorlogsgeweld moeten leven. Laat ons bidden.
2: Heer ons, God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen, onze familieleden, vrienden, bekenden, mensen die wij missen. En bijzonder bidden wij voor Annie Willem Schuins, dat haar uitvaart vindt vanmiddag om 2:00 in de Annakerk. Dat zij voor eeuwig Gods goedheid mogen ondervinden. Laat ons bidden. Een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. Bidden wij ook voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het gebed van uw volk en geef ons wat wij u vertrouwvol vragen door Christus onze Heer.
3: Amen.
0: Zingen wij samen 1216.

Bid broeders en zusters dat mijn aan u offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard goedgunstig de gaven die wij met vreugde aanbieden op dit feest van de heilige Laurentius. Mogen wij hierin steun ontvangen op onze weg naar het heil, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar, heilige Laurentius, heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ons plooien. En maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Zijn dood en verrijzenis in daadig God, bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig huurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilig dienstwerk verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één heilige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, en Cornelis onze bisschop, evenals zijn goede bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, in het bijzonder voor Annie Willem Schijns. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Laurentius en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbegagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht is zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

0: Nu de priester de heilige communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
1: Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Laat ons bidden. Heer, nu gij ons hebt gevoed met uw heilige gaven, vragen wij u ootmoedig. Mogen wij op het feest van de heilige Laurentius, de viering van de eredienst die wij u verschuldigd zijn, ervaren als vermeerdering van uw verlossende genade door Christus onze Heer. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God aan jullie, jullie familie, kinderen, kleinkinderen, alle mensen jullie deze dagen of deze week ontmoeten. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

voor de Eucharistieviering waren wij verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. En ik wachtte eigenlijk nog op de eindbel. Maar die is er niet. Of hij komt zo laat dat het toch inmiddels... dat de stream in ieder geval het niet meer oppikt. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie ook. En fijn dat we op deze manier ook verbonden konden zijn. Door samen natuurlijk het mysterie van Gods aanwezigheid te mogen vieren. We gaan hier bij Radio Maria verder. We gaan eerst luisteren naar muziek. En dan is het direct om 10:00 tijd voor de heilige van de dag. En daarna is het om 10:15 tijd voor een paar mooie getuigenissen. Zo tijdens deze zomervakantie om de dag. Dan zenden we een aantal van die getuigenissen uit. Ze komen uiteindelijk van over de hele wereld. Zijn vertaald dan in het Nederlands en voorgelezen door onze vrijwilligers. En het is prachtig mooi om te horen hoe Radio Maria in de levens van mensen echt iets mag en kan betekenen. En dat mag ook weer ter bemoediging zijn en ook aanmoediging. Misschien om Radio Maria nog wel wat meer bekend te maken. Dus eerst muziek, dan de heilige van de dag, de getuigenissen. Natuurlijk de lezingen uit de lezingendienst om 11:15 is dat. En dan om 11:00, dan is het tijd voor het programma Geloofsvorming. En vandaag kunt u gaan luisteren naar een mooie voorlezing die hier zal worden gedaan door Gonnie. En Ricky ook, die is er ook bij. Zij gaan een mooie abdijbrief voorlezen over de heilige Bernardus van Clairvaux. Maar eerst dus nog muziek en de andere programma's. Tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: 14 augustus, het verhaal van de heilige Laurentius van Rome. Diaken en martelaar. Ja, op de website van Pater Dries van den Akker, heiligen.net, vindt u heel veel pagina's die betrekking hebben op deze heilige Laurentius. En de gegevens die zijn genomen uit de beroemde Legenda Aurea. Dat is een boek met heilige legende uit het jaar 1296. En dat werd geschreven door Jacobus de Voragine. En dit werk heeft een grote invloed gekregen op de vroomheid en de kerkelijke beeldende kunst van de late middeleeuwen. Nou, Pater Dries die heeft het complete verhaal van Laurentius op die website gezet. Maar dat zou te lang worden om voor te lezen, dus we beginnen met een inleiding. Puur historisch gesproken horen we in de bronnen voor het eerst iets over Laurentius tegen het einde van de 4e eeuw. Dus ruim 100 jaar na de veronderstelde datum van zijn dood. De bekendste bron is bisschop Ambrosius van Milaan. Ook bij enkele tijdgenoten van Ambrosius horen we iets over Laurentius, zoals bij paus Damasus en de christelijke dichter Prudentius. Hij woonde in Spanje. Van daaruit ondernam hij in de jaren 402 of 403 een pelgrimstocht naar de martelaarsgraven in Rome en vervolgens schreef hij over hen een hymneboek, Pieri Stefanon, en dat betekent over de zegenkransen. Zij allen weten te vertellen dat Laurentius diaken was, in dienst van de toenmalige bisschop van Rome, Sixtus II. En het verhaal over deze Sixtus II, de paus, heb ik voorgelezen op 7 augustus en dat kunt u terugvinden in Uitzending Gemist. Als bisschop van Rome staat Sixtus op de lijst van pausen, maar de term paus wordt pas een paar eeuwen later aan de bisschop van Rome toegekend. Hij zou op dit moment historisch gesproken dus onjuist zijn Sixtus als paus te betitelen, dit terzijde. Zij moeten dit verhaal hebben opgetekend uit mondelinge overlevering, want in geschreven bronnen horen we daar nog niets over. Zo schreef bisschop Cyprianus van Carthago een brief over Sixtus' martelaarschap. Dat was vlak na diens dood. Hij vertelt daar hoe Sixtus tijdens een eredienst in de catacombe door overheidsambtenaren wordt overvallen en met 4 diakens ter dood wordt gebracht. Tot die 4 behoort Laurentius niet. De naam Laurentius valt nergens in dat verslag. Een maand later zal Cyprianus zelf de marteldood ondergaan. Van Laurentius nog geen spoor in de geschreven bronnen. Zoals gezegd duikt hij pas op tegen het einde van de 4e eeuw. En dan wordt hij ons gepresenteerd als aartsdiaken van bisschop Sixtus. Volgens die bronnen zou Laurentius zijn droefheid hebben geuit dat hij afscheid moest nemen van Sixtus. Sixtus zou hem hebben verzekerd dat hij hem binnen 3 dagen zou volgen in het martelaarschap. Intussen zou hij hem op het hart hebben gedrukt zorg te dragen voor de schatten van de kerk. En daarop zou Laurentius in de dagen erna de heilige vaten hebben verkocht en de opbrengst ervan onder de armen hebben verdeeld. Toen de keizer naar de schatten van de kerk kwam vragen, misschien kent u dit verhaal al, bracht hij de armen bijeen en noemde hen de schatten van de kerk. Een grapje, maar wel diepzinnig. Omdat de keizer dit gebaar niet kon waarderen, veroordeelde hij Laurentius tot de foltering op een gloeiend rooster, als was hij een stuk gebraden vlees. Ook daarover zou Laurentius een grapje hebben gemaakt. Maar uit historisch onderzoek blijkt dat Laurentius de doodstraf inderdaad heeft ondergaan, maar in zulke omstandigheden was dat onthoofding door het zwaard. En het was zijn collega diaken Vincentius van Zaragoza die geroosterd werd. En kennelijk is dat verhaal op Laurentius overgegaan. In de jaren 530-532 verschijnt er een geschiedenis van de pausen, de bisschop van Rome. Daarin wordt verteld dat Laurentius een paar dagen na Sixtus de marteldood zou hebben ondergaan, samen met 4 andere geestelijken. Nog weer later weet men te vertellen dat Laurentius uit Huesca in Spanje afkomstig was. Zelfs de namen van zijn ouders zijn bekend, Orentius en Paciencia. Paus Sixtus zou volgens dit verhaal op weg geweest zijn naar het concilie van Toledo. En bij die gelegenheid maakte hij kennis met de jongeman Laurentius. Deze maakte zoveel indruk op hem dat hij hem uitnodigde bij hem in Rome diaken te worden. Maar ja, de eerste bisschoppenvergadering van Toledo vond plaats in het jaar 589, 50 jaar later. Wellicht was hij naar een andere bisschoppenvergadering onderweg. Moeilijk om de waarheid te achterhalen. Maar hoe dan ook, de vertellers van toen waren niet zozeer geïnteresseerd in een objectieve weergave van de feiten. We mogen aannemen dat hun verhaal vaak een afspiegeling is van hun geloofsovertuiging. Laurentius lijkt op Christus. En zo moet zijn verhaal dan ook worden verstaan. Goed, de rest van deze hagiografie van diaken Laurentius, die kunt u vinden op heiligen.net. Heilige Laurentius, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozou, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live Rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Zeven dienaars door de apostelen uitgekozen. In die dagen, toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders en zusters, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Op die tijd brak een hevige vervolging los tegen de kerk in Jeruzalem. Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen. Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondigden het woord van de blijde boodschap. Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Tweede lezing uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Hij bediende het heilig bloed van Christus. De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals je al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van Christus. Daar ook vergoot hij voor de naam van Christus zijn bloed. De heilige apostel Johannes geeft een duidelijke uitleg van het mysterie van de maaltijd des Heren, waar hij zegt: zoals Christus voor ons zijn leven gegeven heeft, zo ook moeten wij ons leven geven voor onze broeders. Dit, broeders en zusters, heeft de heilige Laurentius begrepen. Hij heeft het begrepen en gedaan. Wat hij heeft ontvangen aan die tafel, dat heeft hij helemaal verwezenlijkt. In zijn leven heeft hij Christus lief gehad. In zijn dood heeft hij hem ook nagevolgd. Laten wij ook dan, broeders en zusters, hem navolgen, als wij hem waarachtig beminnen. Want wij kunnen geen betere vrucht van onze liefde terugschenken dan het voorbeeld van onze navolging. Christus heeft voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Het lijkt alsof de apostel Petrus in deze zin besluit dat Christus alleen geleden heeft voor hen die in zijn voetstappen treden, en dat het lijden van Christus van geen nut is dan alleen voor wie in zijn voetstappen treden. Hem zijn de heilige martelaren gevolgd tot in het vergieten van hun bloed, tot in de gelijkenis met zijn lijden. Hem zijn de martelaren gevolgd, maar zij niet alleen. Want nadat zij over de brug waren getrokken, is deze niet afgebroken. Of nadat zij hadden gedronken, is de bron niet uitgedroogd. De tuin van de Heer, broeders en zusters, bezit immers niet alleen de rozen van de martelaren, maar ook de lelies van de maagden, de klimop van de gehuwden en de viooltjes van de weduwen. Ja, niemand, geliefde, moet aan zijn roeping wanhopen. Voor allen heeft Christus geleden. In waarheid staat van hem geschreven: Hij wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Laten we dan inzien hoe de Christen, ook zonder het vergieten van zijn bloed, ook zonder het gevaar van het lijden, Christus moet volgen. De apostel zegt, wanneer hij spreekt over Christus de Heer: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Wat een majesteit! Maar hij heeft zich ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Wat een nederigheid! Christus heeft zich vernederd. En gij, christen, gij klampt u vast aan wat ge hebt. Christus is gehoorzaam geworden. Waarom zijt ge dan trots? Nadat Christus door deze vernedering is heengegaan en de dood heeft geveld, is hij opgestegen ten hemel. Laten wij hem volgen. Laten we luisteren naar de apostel die zegt: Als ge met Christus ten leven zijt gewekt, zoek wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.

0: En vandaag in het programma Geloofsvorming mogen we u heel graag een brief voorlezen. En die is uitgegeven door de abdij Saint-Joseph de Clairval in Frankrijk. En vandaag mogen we dan lezen over de heilige Bernardus. Nou, daar horen we dadelijk een heleboel over. En dan mogen we daar ook nu naar gaan luisteren. Bernardus is geboren in 1090 op het kasteel van Fontaine-lès-Dijon in een adellijke familie van Bourgogne, als derde van 7 kinderen, 6 jongens en een meisje. Zijn vader, Desselin, heer van Fontaine, is vazal van de hertog van Bourgogne. En zijn moeder, de zalige Alais de Montbard, is verwant met de hertogen van Bourgogne. Rond 1100 was Bernardus op de kanonieke school van Saint-Forle de Châtillon-sur-Seine geplaatst, waar hij een goede kennis verwerft van de Bijbel. De kerkvader en Latijnse schrijvers zoals Horatius, Cicero, Virgilius en Seneca.
1: Op de leeftijd van ongeveer 16 jaar wordt Bernardus sterk getroffen door de dood van zijn moeder. Hij leidt dan een werelds leven, doch bemerkt vrij vlug een roeping tot het religieuze leven. Op zijn 22e beslist hij de jonge gemeenschap van de abdij van Citeaux te vervoegen, 30 kilometer ten zuiden van Dijon. Dat klooster was in 1098 gesticht door de heilige Robert en enkele gezellen van de abdij van Molesme. Zij wilden terugkeren naar de strikte regel van de heilige Benedictus, met nadruk op een evenwichtig leven dat deze regel eigen is, op armoede, handenarbeid en het gemeenschapsleven. Kort nadien moet de heilige Robert echter terugkeren naar Molesme. Zijn opvolger, de heilige Alberic, was er overleden. De heilige Stephen Harding zal dan de abdij besturen vanaf januari 1108 als derde abt van Citeaux. Er hadden zich toen nog geen roepingen gemeld. Wanneer Bernardus zich in 1112 aanbiedt, wordt hij echter vergezeld door een dertigtal andere jonge edelen, onder wie 3 van zijn broers.
0: Ondanks zijn adellijke afkomst neemt Bernardus deel aan alle activiteiten van de monniken, ook de meest manuele. Doch zijn gebrek aan ervaring en zijn gezondheid beletten het hem soms. Hij wijdt zich ook aan de studie van de Heilige Schrift en de kerkvaders. In 1114 doet hij zijn kloostergelofte. Sinds zijn komst kent Citeaux een toevloed aan roepingen. In 1113 kan de abdij zelfs een stichting doen in La Ferté en in 1114 in Pontigny. Vervolgens zendt Stephen Hardy hem in 1115 aan het hoofd van een groep van 12 monniken voor de stichting van een nieuw klooster in Champagne, dat Clara Vallès, heldere vallei, genoemd wordt. De naam die Clairvaux zal worden. Bernardus, die door Guillaume de Champeaux, bisschop van Chalon, weldra tot priester wordt gewijd, zal er abt zijn tot aan zijn dood. In hetzelfde jaar zwerpt Citeaux uit naar Morimont.
1: De beginjaren van Clairvaux zijn niet simpel. Enerzijds legt de jonge abt een heel strenge discipline op, omdat hij een ascetisch ideaal nastreeft dat niet in ieders bereik ligt. Doch geleidelijk aan zal Bernardus de juiste maat vinden, rekening houdend met zijn eigen beperkingen en die van zijn broeders. Anderzijds zijn de inkomsten van de gemeenschap ontoereikend. De monniken eten boekweitbrood en soep van beukenbladeren. Op een dag vraagt Bernardus zijn broer Gérard, die econoom is, hoeveel geld er nodig is voor de behoeften van de gemeenschap. 12 pond, antwoordt deze. Ze hebben echter niets. Op de vraag van de abt zet iedereen zich aan het bidden. Kort nadien komt een vrouw. Ik zou willen dat u voor mijn man bidt die op sterven ligt, zegt ze. Hier is 12 pond. Als hij thuis komt, is haar man genezen. De abt, die veel andere wonderen zal doen, staat weldra bekend als wonderdoener en velen zoeken hem op.
0: Bernardus dus trekt heel zijn familie aan. Ook zijn vader, Tesselin, en zijn 2 andere broers zullen in Clairvaux monnik worden. Op een dag krijgt hij bezoek van zijn zuster, Aubeline, opgesmukt zoals het een jonge edelvrouw met haar gevolg past. De abt weigert haar te zien onder het voorwendsel dat hij haar niet kent. Deze belediging doet Aubeline nadenken. Zij verandert haar leven en gaat binnen in de priorij van de Benedictinesse van Jules le Nomain. In 1119 neemt Bernardus deel aan het eerste algemeen kapittel van de Cisterciensers, dat definitief vorm geeft aan de orde en het handvest van liefde en eenparigheid goedkeurt. Dat werd opgesteld door de heilige Stefan Harding. Dit document legde de interne organisatie van de Cisterciensers vast, zodat de abdijen een eenheid vormen. Bernardus zal in heel Europa 72 abdijen stichten. Bij zijn dood in 1153 zullen 160 abdijen die veel heiligen voortbrengen van Clairvaux zijn uitgegaan.
1: De gestrengheid van de Cisterciensers. Sinds Bernardus abt is, schrijft hij verhandelingen, pamfletten en homilies, doorweven met citaten uit de schrift. Hij buigt zich met voorliefde over het Hooglied en de werken van de heilige Augustinus. Zo komt het dat sommigen in hem de laatste kerkvader zien. Bij de gestrengheid van de Cisterciensers voegt Bernardus de zorg om alles te vermijden wat de geest kan verstrooien. Voor de Benedictijner monniken van Cluny is schoonheid echter inspiratie voor het gebed. Zij maken in hun ruime kerken gebruik van rijke liturgische versieringen, mooi beeldhouwwerk en schitterende glasramen, in ware catechese in beeld. Maar in zijn apologie van Willem van Saint-Thierry rond 1123 tot 1125 verdedigt Bernardus met kracht de Cistercienservorming en gaat hij in tegen de monniken van Cluny. Hij is van mening dat rijke versieringen de geest van de monnik afleiden bij het overwegen van de goddelijke werkelijkheden. Petrus, de eerbiedwaardige abt van Cluny, zal de kritiek van Bernardus krachtig bestrijden om de praktijk in Cluny te rechtvaardigen en de hoogmoed van de nieuwe monniken aan te klagen. Toch, ondanks hun meningsverschillen, blijft vriendschap beide mannen verbinden.
0: De zienswijzen van Bernardus en Petrus te eerbiedwaardigen lopen uiteen. Maar, zoals onze Heer zegt, in het huis van de Vader is ruimte voor velen. Zo vertelt het evangelie over de verontwaardiging van de leerlingen wanneer een vrouw heel dure balsem over Jezus' hoofd uitgiet. In zijn commentaar bij dit citaat doet de heilige Johannes Paulus II opmerken dat de kerk, zoals deze vrouw, nooit bang is voor prachtig eerbetoon aan haar Heer en dat zij de verhevenheid en schoonheid van liturgische voorwerpen of gewaden nooit als verspilling heeft beschouwd.
1: Bernardus geeft zijn ijver voor de heiliging van de geestelijkheid en de gelovigen de vrije loop in een omvangrijke briefwisseling, meer bepaald naar bisschoppen, om hen aan te sporen de tuchtmaatregelen onder de geestelijke te hervormen. Sinds zijn noviciaat leidt hij een leven dat door boetedoening is getekend. Zijn verstervingen gaan evenwel zo ver dat ze zijn gezondheid ondermijnen en maagkwalen veroorzaken, waar hij heel zijn leven mee behept zal zijn. Guillaume de Champeau kan Bernardus niet overtuigen te matigen, maar verkrijgt dat hij een jaar lang aan hem wordt toevertrouwd. Hij laat buiten het slot een bescheiden woning voor hem bouwen en verbiedt hem de regel over het vasten toe te passen. Ondanks deze maatregelen verbetert de gezondheid van de abt amper. De zalige Willem, abt van de Cluny-abdij van Saint-Thierry bij Reims, komt hem dikwijls bezoeken. Bekoord door het charisma van Bernardus, maar tegen het advies van deze laatste, verkrijgt hij van zijn overste de toelating om in 1135 Cisterciënser te worden.

0: Jezus lezen. Jezus horen. Wat jongeren aantrekt, is een mengeling van zachtheid, tederheid, hartstocht, vurigheid en medeleven. Dat vinden zij in zijn voorbeeld en woorden. En zo brengt Bernardus een menigte zondaars op de rechte weg van het geestelijk leven en leidt hij vele zielen naar de heiligheid. Wij onderrichten, schrijft hij, dat elke ziel, ook een ziel die met zonde belast is, die verstrikt is in het net van de ondeugden, verleid door hun bekoorlijkheid, die gevangen is en verbannen, die de gevangene is van het lichaam, dat elke ziel, zeg ik, die al dus erkent schuldig en hopeloos te zijn, dat zij in zich kan ontdekken wat haar in staat stelt om niet alleen te hopen op vergeving en barmhartigheid, maar ook te durven verlangen naar de bruiloft van het woord en niet bang te zijn om vertrouwelijk om te gaan met God. De liefde van Bernardus voor Jezus is innig. Als geschrijft heb ik er geen smaak in, als ik er Jezus niet in lees. Als ge praat, interesseert het mij niet, als ik er Jezus niet in hoor. Jezus is honing voor mijn mond, een melodie voor mijn oren, jubel voor mijn hart, maar ook een remedie. Is iemand van u bedroefd? Moge Jezus in zijn hart komen en vandaar op zijn lippen. Niets is beter dan dat deze naam de drift van woede beteugelt, opgeblazen hoogmoed tot bedaren brengt, de kwetsuur van jaloezie geneest.
1: Ook zijn genegenheid voor de Heilige Maagd, aan wie alle Cisterciense kerken zijn toegewijd, is innig. Aan de ingang van het domein van Trefontane bij Rome, waar de heilige apostel Paulus de marteldood vond en Bernardus in klooster sticht, staat een beeld van de heilige maagd, dat Bernardus bij elk voorbijgaan met een Ave Maria groet. Op een dag antwoordt de maagd hem, Ave Bernardus. De twee delen van deze ontroerende dialoog worden in de steen gebeiteld. Een traditie kent aan Bernardus de laatste aanroepingen toe van het Salve Regina. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Ondanks zijn verlangen om ver van de bewoonde wereld te leven, doen andere abten, kerkelijk hoogwaardigheidsbekleders, vorsten en edelen op Bernardus beroep om raad of de oplossing van een conflict. Zo komt het dat hij Europa zal doorkruisen. Er zijn geestelijken die echter menen dat een monnik zich niet met tijdelijke zaken moet bezighouden. Doch Bernardus schrijft, niets wat van God aangaat is mij vreemd. Bernardus van brief aan kardinaal Amerik en aan de koning van Frankrijk. Wij, zonen van de kerk, wij zullen opstaan en strijden voor onze moeder, de kerk. Indien nodig tot de dood. Met passende wapens, niet met schild en zwaard, maar met gebed en smeekgebed tot God. Een brief uit 221. Bernardus heeft een grote verering voor de stoel van de heilige Petrus. In 1145 zal een Cisterciënzer, afkomstig uit Pisa, en een leerling van hem tot paus worden gekozen, onder de naam Eugenius III. Bernardus zal hem met raad bijstaan. En indien nodig, zal hij zelfs pausen of prinsen terechtwijzen. maar hij zal zijn aangeboren levendigheid dan met een nederige toon matigen. Wanneer koning Lodewijk de VI, de aartsbisschop van Sens, uit zijn ambt wil ontzetten, noemt hij hem niettemin een nieuwe Herodes.
0: De ware paus erkennen. Na de dood van Honorius II in 1130 kiezen twee groepen kardinalen elk een paus. Kardinaal Aymeric, die de naam Innocentius II aanneemt, en kardinaal Pierre Lione, die Anacletus II wordt. Deze laatste krijgt de steun van Roger II, hertog van Puglia en Calabria. In Frankrijk roept Lodewijk VI in Estampes een synode bijeen en vraagt Bernardus om deel te nemen. Deze verklaart zich voorstander van Innocentius II, die volgens hem geschikter is, heiliger en gekozen door de evenwichtigste groep kardinalen. De koning van Frankrijk en zijn geestelijke erkennen dan Innocentius II, die zich in Frankrijk terugtrekt omdat de stad Rome onder toezicht staat van aanhangers van Anacletus. De Duitse keizer Lotharius III erkent op zijn beurt Innocentius II en leidt in 1133 een expeditie om de paus in Rome te installeren. Bernardus begrijpt hem. In 1134 roept Innocentius II in Pisa een concilie bijeen, waar Bernardus een vurige toespraak houdt. Vervolgens onderhandelt hij over de aansluiting van de stad Milaan bij de paus. Dat wordt zo gunstig onthaald dat magistraten, geestelijken en het volk hem tot hun aartsbisschop willen maken. Doch hij weigert. Maar door de vele wonderen die hij bewerkt, wordt de herstelde eenheid bevestigd. In 1137 probeert Bernardus Roger II tot rede te brengen en de tegenpaus de rug toe te keren. Echter tevergeefs. Er moet gewacht worden tot de dood van Anacletus in januari 1138. Dan maakt het tweede ecumenische concilie van Lateranen, dat bijeengeroepen wordt door Innocentius II, definitief een einde aan het schisma.
1: Bernardus neemt ook deel aan theologische debatten. Hij schrijft: God is wijsheid en wil bemind worden, niet alleen met zachtheid, maar ook met wijsheid. Meer nog, een dwalende geest verderft iedere geloofsijver als hij de wetenschap verwaarloost. En de bedrieglijke vijand heeft geen doeltreffender middel om de liefde uit het hart van de mens te roven dan door hem in de liefde te doen wandelen zonder voorzichtigheid en zonder leiding van de reden. Over het Hooglied, een sermoen uit 1907. Pius de XII zal schrijven dat voor Bernardus de wetenschap geen laatste doel is, maar eerder een weg die naar God leidt. Geen koele keuze die de geest werkeloos maakt. Zij wordt echter door de liefde bewogen, gedreven en geleid. De heilige Bernardus, die door meditatie, contemplatie en liefde van deze wijsheid is doordrongen, heeft hem daarom de hoogste top van de muzieke, mystieke wetenschap bereikt. Bernardus kan zich meer bepaald tegen Abelard. Deze briljante geest en dokter kreeg in 1114 het regentschap over de kathedrale school van Parijs. Zijn van wordt ongehoord. Toch zijn er fouten in zijn leer. En Bernardus zal ze op een concilie, dat plaats heeft in Sens in 1140, doen veroordelen. Abélard wordt in Cluny door Petrus de eerbiedwaardige opgenomen en zal er sterven, verzoend met de kerk en Bernardus.
0: Op het einde van de 11e eeuw wil de eerste kruistocht het graf van Christus in Jeruzalem bevrijden en verkrijgen dat christelijke pelgrims zich daar vrij kunnen bewegen. Na de kruistocht zijn de christenen ter plaatse gebleven en hebben zij er staten opgericht, waaronder het hertogdom Edessa. De val van dat hertogdom, dat in 1146 door de moslims wordt heroverd, brengt het Frankische koninkrijk van Jeruzalem in gevaar en wordt de aanleiding voor een tweede kruistocht. Paus Eugenius III vraagt aan Bernardus die kruistocht te prediken. Deze spreekt op paasdag 31 maart 1146 de menigte toe aan de voet van de heuvel in Vizelay. Hij vraagt aan de ridders nederigheid, gehoorzaamheid en offerbereidheid. Hij preekt ook in Spire, momenteel Duitsland. Uiteindelijk vertrekken Lodewijk de VII, koning van Frankrijk, en Koenraad de III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, op kruistocht. Maar het loopt uit op een mislukking. Iedereen stelt Bernardus verantwoordelijk, terwijl de echte redenen te zoeken zijn in de oneenigheid en wereldse geest van de kruisvaders. Bernardus draagt de kritiek met geduld. Onderworpen aan de paus aanvaardt hij zich zelfs in te zetten voor de derde kruistocht die feitelijk niet zal doorgaan.

0: zonder hoogmoed nog haat. Een van de beletselen der christen, dat christenen in het oosten blijven, ligt in het voorlopig karakter van de aanwezigheid van de ridders. Eens dat hun dienst aan hun opperleenheer is verlopen, verlaten zij het heilig land en keren terug naar huis. De Saracijnen maken er gebruik van om hun stellingen terug in te nemen. Om dit voorlopig op te lossen, stichten 9 ridders, onder wie André de Montbard, een oom van Bernardus, in 1129 in orde van religieuze soldaten, die de orde van Tempeliers zal worden. De Tempeliers vragen aan Bernardus een regel voor hen op te stellen, die een aanpassing wordt van de regel van de heilige Benedictus. In het begin was de orde even heldhaftig als winstgevend, omwille van de kruistochten. In 1130 richt Bernardus een brief aan de ridders van de tempel. Hij herinnert eraan dat een tempelier een gedisciplineerd strijder is, zonder hoogmoed en haat. De ketterij van de Katharen kent een grote opgang in het zuiden van Frankrijk. Bernardus weerlegt hun verkeerde leerstellingen. Meer bepaalt het bestaan van 2 goden, waarvan de ene geest schept en de andere, die slecht is, de materie. In 1145 verzelt hij Albrecht van Ostia, een legaat van paus Eugenius III, in de Landoc en predikt er, doch zonder succes. Men zal moeten wachten op het apostolaat van de heilig Dominicus en de predikheren om de ketterij grondig neer te slaan. Door het mysterie van de drie-eenheid met menselijke redeneringen uit te leggen, maakt ook Gilbert de Lapoiré van 1076 tot 1154, bisschop van Poitiers, grove fouten. Hij maakt een artificieel onderscheid tussen God en de Godheid. Om hem terug bij de waarheid te brengen, richten zijn aartsdiakens zich tot paus Eugenius III, die in 1148 de kwestie ter sprake brengt op een concilie in Reims, waaraan hij zelf deelneemt. Bernardus beschuldigt Gilbert de Lapoiré formeel van ketterij. De stellingen van de bisschop worden veroordeeld en deze trekt zich publiek terug.
1: In 1152 wordt Bernardus zwaar ziek. Iedereen denkt dat zijn einde naakend is. Maar de bisschop van Metz vraagt hem met aandrang op te treden in zijn bisdom waar burgeroorlog heerst. Gedreven door medelijden staat de stervende op en vertrekt. Als zijn opdracht vervuld is, keert hij uitgeput terug naar de abdij. Zijn monniken staan rond zijn bed en smeken hen niet te verlaten. Ik weet niet aan wie van beiden ik mij moet overgeven, antwoordt hij. Aan de liefde voor mijn kinderen die aandringen dat ik hier blijf, of aan de liefde voor mijn God die mij naar boven trekt. Het zijn zijn laatste woorden. Op deze 20 augustus 1153, dag waarop hij zijn ziel teruggeeft aan God, op de leeftijd van 63 jaar. Bernardus van Clairvaux wordt in 1174 door Alexander III heilig verklaard en in 1830 door Pius de VIII uitgeroepen tot kerkleraar.
0: Kijk naar de ster. De heilige Bernardus heeft in een beroemd geworden homilie op een prachtige manier de lof gezongen van Maria, waarin hij zegt: als de winden van de bekoring heviger worden, als u zich te midden van de klippen en de rotsen van de beproeving bevindt,

0: ze van de beproeving bevindt, kijk naar deze ster. Smeek Maria om hulp. Als u onrustig wordt gemaakt door de golven van de hoogmoed, van de ambitie, van de begeerte en de miskenning, richt u dan naar deze ster. Roep de naam van Maria aan. Als de woede, de gierigheid en het gebrek aan zelfbeheersing het schip van uw ziel doet wankelen, werp de ogen dan op deze ster en roep: Maria! Als u in verlegenheid gebracht wordt door de grootte van uw misdaden, verbaasd bent over de armzalige toestand van uw geweten, schrikt van de gestrengheid van de oordelen van God, weemoedig en wanhopig wordt, denk dan zo snel mogelijk aan Maria. In gevaren, in onrust, in nood, in de uiterste, herinner u Maria. Vraag Maria om bescherming, dat haar naam nooit uit uw mond gaat, dat haar herinnering nooit uit uw hart gaat, en hou nooit op haar voorbeeld na te volgen, opdat zij uw gebeden zou verhoren. Door haar na te volgen, zult u niet verloren gaan. Door tot haar te bidden, zult u buiten gevaar en wanhoop zijn. Door aan haar te denken, zult u niet in de fout gaan. Als zij de goedheid heeft om u bij te staan, zult u geen misstappen zetten. Als zij u vereert met haar bescherming, moet u niets vrezen. Als zij de moeite doet om u te begeleiden, zult u zonder bezorgdheid wandelen. En als zij u wel gezend is, zult u gered worden.
1: De reden om God te beminnen, zegt de heilige Bernardus, is God zelf. De maat is beminnen zonder maat. Paus Pius XII schrijft: ook al kan niet iedereen de top van de contemplatie bereiken, waarover Bernardus spreekt, ook al kan niet iedereen zich zo innig met God verenigen dat men zich door de banden van een hemelshuwelijk verenigt, weet met het hoogste bezit, toch kan en moet iedereen zijn ziel op dezelfde manier van deze aardse werkelijkheden verheffen, tot die van de hemel. En moet hij de hoogste gever van alle weldaden met een heel actieve wil beminnen. Bovendien, telkens wij zijn liefde niet met onze liefde beantwoorden en wij zijn vaderlijke geduld niet eerbiedig erkennen, valt de banden van de broederliefde op een ongelukkige manier uiteen. Oneenigheid, tegenstellingen, vijandigheden duiken helaas op en kunnen zelfs de fundamenten van de mensengemeenschap ondermijnen en omverwerpen.
0: Paus Pius XII zegt dat de werken van de heilige Bernardus, de dokter Mellifluus, degene uit wie honing vloeit, aandachtig moeten worden overwogen. Uit hun zinspreuken, die trouwens uit het evangelie voortvloeien, kan zich een nieuw bovennatuurlijk kracht verspreiden, zowel voor ieders privéleven als voor de samenleving. Een kracht die de zeden van de burgers kan beteugelen en in overeenstemming brengen met de christelijke voorschriften. Zij zouden gepaste remedies kunnen zijn bij voor de zoveel en zo grote kwalen die onze samenleving verwarren en teisteren. Laten wij nieuwe bovennatuurlijke kracht putten uit de werken van de heilige Bernardus en deze kostbare raad van Pius XII volgen.

0: En mogen we dan tenslotte nog een stukje, ook in een gebed van Bernardus en zijn regel, voorkomen, die ook wat uitgegeven is ook door de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Wij spreken tot God wanneer wij bidden, maar wij luisteren naar hem wanneer wij de Heilige Schrift lezen, zegt de heilige Ambrosius. Deze mooie uitnodiging vindt een officieel weerklank in de dogmatische constitutie Deo Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie. Alle gebed moet gepaard gaan met de lezing van de Heilige Schrift, opdat er een dialoog ontstaat tussen God en de mens. Het is precies dit evenwicht dat de heilige Benedictus aan zijn monniken voorstelt. Een hoofdstuk 48 van zijn regel organiseert hij de dagelijkse tijdstelling indeling door deze te verdelen tussen golk of visie, de lezing van de dingen van God en het handwerk. Met wijsheid en discretie waakt hij erover dat geen van deze activiteiten de andere verstikt, zodat de monnik zich kan ontplooien in een vertrouwvolle en vredige relatie met God.
1: In de Lectio Divina, deze biddende, overwegende en gestage lezing van de Heilige Schrift, opent de monnik en iedere christen die zich hierin oefent, het woord van God. Hij voedt zich ermee en laat zich erdoor omvormen, want het woord van God is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt over de gedachten en de overleggingen van het hart. In dergelijk luisteren vraagt om innerlijke stilte en nederigheid. Het maakt de ziel bereidwillig om zich naar de wil van God te voegen.
0: Gelezen in het licht van de traditie van de kerk, de kerkvaders, kerkleraren en katholieke spirituele auteurs, volgt de aanbeveling van de heilige Benedictus en verlicht door de geleefde evangelie van heiligen wordt het woord van God de bron van een voortdurend gebed. Het verenigt dan het gehele bestaan en geeft zijn volle betekenis aan de bekende Benedictijnse spreuk Ora et Labora, bid en werk.

En zo hebben we mogen luisteren naar een brief die uitgegeven is door de abdij Saint-Joseph de Clerval in Frankrijk. En we hebben mogen vertellen over de heilige Bernardus. Heel veel dank voor uw aandacht en uw luisteren. En we wensen u nog een goede dag.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte welkom op dit middaguur. Tijd ook om het middaggebed te gaan bidden. Natuurlijk voorafgegaan door het Angelus. En ik geef u graag ook de pagina's in het groot en het klein tijdenboek, zodat u met ons kunt meebidden met dit middaggebed op het feest, 10 augustus, het feest van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. We gaan direct beginnen, dus na het Angelus, in het groot getijdenboek met de hymne op bladzijde 758. Dan vindt u de psalmen en de antifonen op pagina 1018, allemaal in het groot getijdenboek natuurlijk. En even een klein beetje bladeren, want de korte schriftlezing die staat op bladzijde 1617 in het groot getijdenboek. En het speciale slotgebed passend bij het feest, dat vindt u op bladzijde 1379, allemaal in het groot getijdenboek. En in het klein getijdenboek, daar is het wat eenvoudiger, daar kunt u in ieder geval de hymne meebidden op bladzijde 286. Bladzijde 286 in het klein getijdenboek. En vanaf daar kunt u blijven meebidden met dus de psalmen. Het slotgebed staat dan verder niet in het klein getijdenboek opgenomen. Ik wens u heel veel devotie.
2: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, heilige moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
3: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast.
3: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. Zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.
2: Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient u.
3: Had ik in uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang aan ellende vergaan.
2: Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten. Omdat gij mij daardoor leven schenkt.
3: Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt.
2: De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent.
3: In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ik tracht te volbrengen, Heer, wat gij beveelt, omdat gij mij daardoor leven schenkt. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
3: Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp.
2: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest.
3: Bevrijd mij, mijn God, uit de handen van zondaars. De vuist die mij wreed omklemt.
2: Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
3: Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn vroegte. Op u heb ik altijd vertrouwd.
2: Voor velen ben ik een teken geworden. Omdat gij mij krachtig gesteund hebt.
3: Mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat.
2: Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken.
3: Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren, maken mij plannen.
2: God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer.
3: Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom haastig te hulp.
2: Dat zij verwacht op de vlucht staan. Die mij naar het leven staan.
3: Met schaamte en schande bedekt. Zij die mijn kwade wensen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Maar ik blijf steeds vol vertrouwen. Draag elke dag bij tot uw lof.
3: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Uw bijstand de hele dag.
2: Gods macht zal ik alom verhalen. En uw gerechtigheid loven, Heer.
3: Van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden.
2: Wanneer ik eens oud en grijs ben. Verlaat mij dan niet, mijn God.
3: Zolang ik uw macht nog verkondigen zal. Uw kracht aan allen die mij nakomen.
2: Uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren.
3: Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond.
2: Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun.
3: Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met zietspel Israëls heilige loven.
2: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u die mij hebt verlost.
3: Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen. Omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet, mijn God.
3: Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben.
2: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Laat ons bidden. God, in zijn vurige liefde tot u, heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft lief gehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

En na dit middaggebed gaan wij hier bij Radio Maria over een paar minuutjes verder met de rozenkrans, waarvoor u natuurlijk van harte uitgenodigd bent om mee te bidden. En u weet het, tijdens de muziek tussen de tientjes door kunt u ook bellen naar de live studio. Maar dat wordt dan opnieuw nog een keertje natuurlijk opgenoemd.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En het is 11:45, dus wij mogen samen de troosthoedje gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: En dan mogen we bidden. Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We mogen voor het eerste tientje alweer een aantal intenties meenemen. En dan bidden we voor de intentie van de paus voor de maand augustus. En dan mogen we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar ook vandaag, Heer, komen we vragen om uw zegen. En dan vragen we uw zegen over allen die bij Radio Maria betrokken zijn. En dat bent u dus ook, luisteraars. Dus ook voor u willen we bijzonder bidden. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Dan gaan we ook bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden ook voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Dan mogen we ook gaan bidden voor dat er regen mag komen en dat de vruchten van de aarde toch niet gaan bederven. Nou, Heer, u bent de Heer van de schepping. Wij vragen u, u weet hoe hoog de nood is. Wij willen daar in het eerste tientje ook graag over bidden. Dan gaan we ook bidden voor een petekind en haar gezin, dat zij toch een nieuw huis mogen vinden. En ja, Sint-Jozef, dan komen we bij u aankloppen. En we mogen ook bidden om de verhoring van een specifieke intentie. Maar we blijven u ook bidden uit dankbaarheid. En bidden we om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. Dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje bidden. Maar ik zet u even de muziek aan, want er is hier technisch iets wat niet helemaal in orde is.

0: En dan is het probleem hier opgelost. Dus mogen we het eerste tientje gaan bidden. En overwegen we op de maandag de blijde geheimen. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk het tweede tientje gaan we bidden. En dan mag u weer, want we gaan dus live, kunt u bellen als u graag dus een tientje van de Rozenkrans wil meebidden. Maar ook als u dus nog intenties heeft en u weet, wij hebben die heel graag, want we bidden daar ook heel graag voor met elkaar. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp, die staat open. En dat is 06-200-19670.

En dan gaan we naar nog verschillende andere technische problemen. Hebben we alles overwonnen. En gaan we gewoon bidden, want dat is het beste wat we kunnen gaan doen. En dan gaan we ook de intenties meenemen. En dan mogen we bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven. Maar ook het godgewijde leven van mensen die in de wereld leven. En ook, ja, als we aan de priesters denken, dan denken we ook aan de bisschoppen natuurlijk. Maar bijzonder ook aan de paus die ons gebed nodig heeft. En dat de Heer hem steeds mag zegenen met alles wat hij nodig heeft. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ja, we weten dan niet of ze ziek zijn, maar ze zullen er zeker zijn en we bidden voor u allen. Maar ook vandaag, Heer, komen we in een nieuwe week weer vragen om uw vrede in de harten van alle mensen. Heer, we houden niet op, maar we zijn ook vol vertrouwen dat u toch onze gebeden zult verhoren. En dan blijven we bidden voor Oekraïne en voor het Midden-Oosten, voor Iran, voor Israël en zoveel andere oorlogsgebieden. En dat alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid

0: gevraagd uit dankbaarheid. Dankbaarheid, Heer, voor zoveel wat we van U mogen ontvangen en wat we niet altijd bewust zijn. Maar wij danken U, Heer. U bent voor ons altijd een hele goede Vader. En we brengen ook een mevrouw bij U die allerlei problemen heeft. Maria, sla uw mantel om haar heen en wil haar helpen. En we bidden ook dat een reis die gepland is, maar die ja, toch wacht op voldoende aanmelding. We bidden ervoor dat dat toch allemaal door mag gaan. Wij gaan dan ook bidden voor twee zieke zussen en voor een zieke zwager. Dat ons lieve Heer hen wil bijstaan en dat ze ook van hem alles ontvangen wat ze nodig hebben. Wij vertrouwen daarop. Bidden we ook uit dankbaarheid voor een huwelijk van een dochter en een schoondochter. Dat dat bijzonder gezegend mag worden. En ook voor de bekering van een zoon op de voorspraak van de heilige Monica en Chabel. Daar bidden we ook voor. Nou, nemen we nog één mee, want er staan een aantal nog in de WhatsApp. Maar bij dit tientje willen we ook bidden op de voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi. Dat er een spoedige genezing mag zijn van een linkeroog. En ook daar willen we heel graag voor bidden. Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van

0: genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
2: En heel veel dank voor het meebidden. Dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En dan mag u weer uw intenties opgeven. Maar ook natuurlijk mag u bellen als u graag een tientje mee wil bidden. En u weet dat we dat altijd heel fijn vinden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp. Er staan er nog verschillende. We gaan ze straks allemaal meenemen. Verdeeld over de tientjes. En dan mag u dan doorgeven op 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het derde tientje. En dan willen we heel graag bidden voor twee zieke bisschoppen. De bisschop van Breda, dat hij toch voor de derde keer helemaal beter mag worden. We blijven voor hem bidden, maar ook voor de hulpbisschop van Den Bosch, dat hij ook weer helemaal mag genezen. We bidden uit dankbaarheid, Heer. Er is zoveel om voor te danken en het is fijn dat we dat met elkaar ook mogen doen. En het is ook heel mooi dat we vaak ook terugkrijgen dat mensen ook, dus ook verhoord zijn. Ja, daar kunnen we alleen maar u voor danken. En we bidden ook dat er de wereldvrede mag komen. Heer, het gaat ons allen zo na aan het hart als we zien hoeveel ellende daarmee ook is. We vragen u, Maria wil de harten van de mensen openen, dat er toch vrede mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een oudste zoon. Ik denk dat hij al vaak ziek is geweest, maar nu dus de wens aan u, Heer, dat hij toch niet meer opnieuw ziek gaat worden. Maar ook bidden we en danken we samen met een luisteraarster dat zij een heel goed mooi weekend heeft gehad. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we u echt alles mogen toevertrouwen. Dan is ons gebed gevraagd en wij vragen daarbij de voorspraak van de Heilige Drie-eenheid voor een ernstig zieke broer van een vriendin. En dat hij toch gesterkt en genade mag ontvangen, Heer, als het uw wil is, dat hij toch ook door u wordt genezen. En dat hij dan ook geholpen mag worden in zijn lijden. En dat je ook de kracht krijgt om het op te dragen. Mogen we ook bidden om rust in mijn hoofd, vraagt iemand ook daar. Dat nemen we mee in het derde tientje. En we bidden om zegen bij de start van het nieuwe schooljaar. Ja, het is alweer bijna voor een gedeelte van Nederland alweer zover. En dat ook speciaal de leidinggevende, dat zij toch ook geholpen mogen worden. En we vragen daarbij de voorspraak van Sint-Jozef. Maar we brengen ook een ernstig zieke 15-jarige acolyet bij u, Heer. En dat hij heeft uitgezaaide kanker. Heer, wilt u hem bijzonder uw handen opleggen? Als het u wil is, wil hem dan helemaal genezen. Hij is nog zo jong en een leven voor zich. Maar dat u wil mag geschieden. Overwege het derde geheim van het licht. Jezus wordt geboren in de stal te Bethlehem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid nevenhoeden. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we het zo dadelijk naar het vierde tientje. Ook dan heeft u alle gelegenheid om uw intenties op te geven. Maar ook natuurlijk als u graag mee wil bidden. Dat heel graag. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp, er staan nog verschillende, we gaan ze allemaal meenemen. Maar als u in de WhatsApp nog een intentie wil aangeven, dan is dat het nummer 062-001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. We mogen dan bidden bij dit vierde tientje dat de harten van de mensen die abortus overwegen, dat zij toch tot inkeer mogen komen. Maria wil bijzonder meebidden voor hen. Bidden we ook om kracht en genezing na een ernstig auto-ongeluk van een mevrouw, dat zij toch weer helemaal mag genezen. Heer, wilt u haar uw handen opleggen? Dan brengen we ook bij u, Heer, 5 ernstige zieken. Wij bidden voor hen om kracht en genezing. We brengen ook de verslavingen bij u, bij kleinzonen, dat dat toch mag stoppen. Maria wil heel bijzonder hen bij u brengen en wil voor hen meebidden. U bent ook hun moeder. En mogen we ook bidden dat tieners en jongeren, dat ze geestelijk gezond mogen opgroeien en zich mogen ontwikkelen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een van onze vrijwilligsters. Dat zij toch alles van de Heer mag ontvangen wat zij nodig heeft. En dat zij bijzonder gezegend mag worden. En we bidden nogmaals over uit dankbaarheid. Dank, Heer, we kunnen u niet voldoende danken. Bijzonder ook voor al die dingen die we van u krijgen en die we ons vaak niet bewust zijn. Ons gebed wordt ook gevraagd voor een huwelijk van een zoon. En we vragen dan op de voorspraak van de heilige Jozef dat het allemaal goed mag gaan. Graag willen we ook gaan bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van Maria, koningin van hemel en aarde. En ook het heilige huisgezin willen wij vragen om hun voorspraak. Dan mogen we ook dankbaar zijn voor al het moois en het goede van iedere dag. Heer, we zijn het ons vaak niet bewust, maar we willen u daar eens heel bijzonder voor bedanken. Bidden we ook voor eerherstel en een vruchtbare rosary rally in Amsterdam op 5 september. Maria wil daarvoor nu al met ons meebidden. En bidden we ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. En we brengen 2 zussen en een broer bij u, dat ze goed mogen herstellen. Bidden ook voor een neef na een zware hartoperatie, dat het toch met hem helemaal goed mag komen. Dat ook de bloeduitslagen goed mogen zijn. Maar we blijven u danken, Heer, voor alles. Dank u ook dat we met alles bij u mogen komen. En we bidden ook om steun en een voorspoedig herstel van een jonge vrouw die een hersenletsel heeft opgelopen. Ook voor haar willen wij heel bijzonder in dit tientje bidden. En overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen. En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En ja, heeft u nog één keer de kans om mee te bidden. En ook de litanie van Maria gaan wij dadelijk ook bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook natuurlijk uw intenties nemen we ook mee. En de WhatsApp staat ook nog open. Dat is 06-200-1960. 7-0.

0: En dan hebben we nog een aantal intenties voor het laatste tientje. We mogen bidden om kracht en rust voor een mevrouw. En we bidden ook voor twee jongeren die op zoek zijn naar God. Dat zij geraakt mogen worden door zijn liefde. En dat ze ook andere jongeren mogen ontmoeten die hen daarbij kunnen helpen. Bidden we ook om zegen over een prochie. En ook de activiteiten die dadelijk gaan komen. En dan brengen we ook nog een buurman bij u die zwaar beproefd wordt. En voor zijn jonge kinderen. Heer, we brengen dit gezin bijzonder bij u. En Maria en ook u, Sint-Jozef, wil bijzonder voor dit gezin bidden. Dat zij gesterkt mogen worden. En dat ze vooral ook de liefde van u zullen mogen ontvangen. Bidden we ook om dat de zenuwpijn in de rug mag minderen. En we bidden ook voor een financiële oplossing. Sint-Jozef, daar zijn we weer. Help daar ook. En we brengen bij u kinderen en kleinkinderen. En dat we willen alle kinderen bij u brengen, Heer. Vooral ook de kinderen in de oorlogsgebieden die het zo moeilijk hebben. En zo jong al beproefd worden. Maria, u bent ook hun moeder. Wil voor hen bidden en hen helpen. Voor alle ongelovigen brengen we ook bij u dat zij God op hun pad mogen tegenkomen. Ons gebed wordt ook nog gevraagd voor kinderen die op vakantie zijn. En dat ze een fijne tijd mogen hebben en ook veilig weer mogen thuiskomen. En we brengen ook nog bij u, Heer, een mevrouw die op vakantie gaat, dat zij toch bijzonder gezegend mag worden en dat het ook allemaal goed mag gaan. We bidden voor een jongetje in het ziekenhuis is gekomen in de vakantie en dat hij toch de probleem met zijn oren, dat het toch mag opgelost worden. En ook voor zijn moeder bidden we. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een vruchtbare week van een zoon bij de paters. En ook voor een veilige reis. Dan brengen we ook bij u, Heer, een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft. En ook bidden we voor haar familie. Heer, sta haar bij en Maria wil voor hen bidden. Bidden we ook uit dankbaarheid voor een geslaagde familiedag gisteren. Heer, het is zo goed als we als familie dit ook mogen ervaren. En we danken u, vooral ook u, Maria en Sint-Jozef, het Heilig Huisgezin. Bidden we ook om een vruchtbaar gesprek van een vader met een dochter. Dat het allemaal goed mag verlopen. En mogen ook bidden om heel veel zegen voor een diamanten huwelijk. Dat God dit gezin mag blijven zegenen. Maria bidt voor hen. Dan mogen we ook nog bidden voor Bart die leukemie heeft, dat het toch allemaal wat beter mag gaan en dat hij dus toch niet te veel last krijgt van bloedingen. En we gaan dan ook nog bidden voor een intentie van een broer die alcoholist is, denk ik dat er staat. En dat toch ook dat hij toch geholpen wordt en dat het ook mag stoppen. Nou, mochten we er toch nog niet doorheen zijn gekomen, want het was hier echt wel heel druk, dan mag u weten dat we alle intenties van alle luisteraars in dit tientje meenemen. En dan overwegen we het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: eer aan de Vader,
1: en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan mogen we vandaag de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden. Dat is de litanie van Loreto. Heeft u het gebedenboekje van Radio Maria, dan kunt u dat vinden op bladzijde 25. Of als u het katholiek gebedenboek hebt op 1132. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de kerk,
1: bid voor ons.
0: Moeder van barmhartigheid,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de goddelijke genade,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de hoop,
1: bid voor ons.
0: Allerreinste moeder,
1: bid voor ons.
0: Sierkuise moeder,
1: bid voor ons.
0: Maagdelijke moeder,
1: bid voor ons.
0: Onbevlekte moeder,
1: bid voor ons.
0: Beminnelijke moeder,
1: bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige moeder,
1: bid voor ons.
0: Moeder van goede raad,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de schepper,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de zaligmaker,
1: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste maagd,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardige maagd,
1: bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd,
1: bid voor ons.
0: Machtige maagd,
1: bid voor ons.
0: Goedertierenmaagd,
1: bid voor ons.
0: Getrouwe maagd,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid,
1: bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid,
1: bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap,
1: bid voor ons.
0: Geestelijk vat,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardig vat,
1: bid voor ons.
0: Heerlijk vat van godsvrucht,
1: bid voor ons.
0: Mystieke roos,
1: bid voor ons.
0: Toren van David,
1: bid voor ons.
0: Ivoren toren,
1: bid voor ons.
0: Gouden huis,
1: bid voor ons.
0: Ark van het verbond,
1: bid voor ons.
0: Deur van de hemel,
1: bid voor ons.
0: Morgenster,
1: bid voor ons.
0: Heil van de zieken,
1: bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars,
1: bid voor ons.
0: Troost van de migranten,
1: bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden,
1: bid voor ons.
0: Hulp van de christenen,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de hemel, engelen,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de profeten,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de belijders,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de maagden,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen,
1: bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen,
1: bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans,
1: bid voor ons.
0: Koningin van het gezin,
1: bid voor ons.
0: Koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons, op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En heel veel dank voor het meebidden. Ja, zoals u misschien van ons gewend bent, we zijn weer uitgelopen. Maar we gaan gauw verder met het programma. Dat wil zeggen, om 1:15 zou dat moeten zijn. Dat gaan we dadelijk meteen doen. Dan is dat de heilige van de dag. En om 2:30 is dan Juweel van de Nijl. En dat is een boek wat we aan het voorlezen zijn. Om 2:00 is het programma met de Ladder van Jacob met Theo Palevliet. Om 3:00 bidden we het Rozenhoedje van Barmhartigheid. Om 4:30 zitten we aan tafel met iemand. En dan om 4:30 is weer Pater Bots met het woord van God elke dag. 5:00 bidden we de Rozenkrans en om 5:30 de Vespers. Om 6:00 het Angelus en om 6:05 een luistertip uit het archief. En dat gaat over de mystieke lectuur, meditatie en contemplatie. En om 7:00 hebben we de Eucharistie vanuit de Gerardus Majellekerk in Utrecht. En vanaf 8:00 dan gaan we alle programma's van deze dag herhalen. Dus heeft u nog een keer de kans. We wensen u een hele goede dag en heel graag tot een volgende keer.
1: Zo.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: 10 augustus, het verhaal van de heilige Laurentius van Rome. Diaken en martelaar. Ja, op de website van Pater Dries van den Akker, heiligen.net, vindt u heel veel pagina's die betrekking hebben op deze heilige Laurentius. En de gegevens die zijn genomen uit de beroemde Legenda Aurea. Dat is een boek met heilige legende uit het jaar 1296. En dat werd geschreven door Jacobus de Voragine. En dit werk heeft een grote invloed gekregen op de vroomheid en de kerkelijke beeldende kunst van de late middeleeuwen. Nou, Pater Dries die heeft het complete verhaal van Laurentius op die website gezet. Maar dat zou te lang worden om voor te lezen, dus we beginnen met een inleiding. Puur historisch gesproken horen we in de bronnen voor het eerst iets over Laurentius tegen het einde van de 4e eeuw. Dus ruim 100 jaar na de veronderstelde datum van zijn dood. De bekendste bron is bisschop Ambrosius van Milaan. Ook bij enkele tijdgenoten van Ambrosius horen we iets over Laurentius, zoals bij paus Damasus en de christelijke dichter Prudentius. Hij woonde in Spanje. Van daaruit ondernam hij in de jaren 402 of 403 een pelgrimstocht naar de martelaarsgraven in Rome en vervolgens schreef hij over hen een hymneboek, Peri Stephanon, en dat betekent over de zegenkransen. Zij allen weten te vertellen dat Laurentius diaken was, in dienst van de toenmalige bisschop van Rome, Sixtus II. En het verhaal over deze Sixtus II, de paus, heb ik voorgelezen op 7 augustus en dat kunt u terugvinden in Uitzending gemist. Als bisschop van Rome staat Sixtus op de lijst van pausen, maar de term paus wordt pas een paar eeuwen later aan de bisschop van Rome toegekend. Hij zou op dit moment historisch gesproken dus onjuist zijn Sixtus als paus te betitelen, dit terzijde. Zij moeten dit verhaal hebben opgetekend uit mondelinge overlevering, want in geschreven bronnen horen we daar nog niets over. Zo schreef bisschop Cyprianus van Carthago een brief over Sixtus' martelaarschap. Dat was vlak na diens dood. Hij vertelt daar hoe Sixtus tijdens een eredienst in de catacombe door overheidsambtenaren wordt overvallen en met 4 diakens ter dood wordt gebracht. Tot die 4 behoort Laurentius niet. De naam Laurentius valt nergens in dat verslag. Een maand later zal Cyprianus zelf de marteldood ondergaan. Van Laurentius nog geen spoor in de geschreven bronnen. Zoals gezegd duikt hij pas op tegen het einde van de 4e eeuw. En dan wordt hij ons gepresenteerd als aartsdiaken van bisschop Sixtus. Volgens die bronnen zou Laurentius zijn droefheid hebben geuit dat hij afscheid moest nemen van Sixtus. Sixtus zou hem hebben verzekerd dat hij hem binnen 3 dagen zou volgen in het martelaarschap. Intussen zou hij hem op het hart hebben gedrukt zorg te dragen voor de schatten van de kerk. En daarop zou Laurentius in de dagen erna de heilige vaten hebben verkocht en de opbrengst ervan onder de armen hebben verdeeld. Toen de keizer naar de schatten van de kerk kwam vragen, misschien kent u dit verhaal al, bracht hij de armen bijeen en noemde hen de schatten van de kerk. Een grapje, maar wel diepzinnig. Omdat de keizer dit gebaar niet kon waarderen, veroordeelde hij Laurentius tot de foltering op een gloeiend rooster, als was hij een stuk gebraden vlees. Ook daarover zou Laurentius een grapje hebben gemaakt. Maar uit historisch onderzoek blijkt dat Laurentius de doodstraf inderdaad heeft ondergaan, maar in zulke omstandigheden was dat onthoofding door het zwaard. En het was zijn collega diaken Vincentius van Zaragoza die geroosterd werd. En kennelijk is dat verhaal op Laurentius overgegaan. In de jaren 530-532 verschijnt er een geschiedenis van de pausen, de bisschop van Rome. Daarin wordt verteld dat Laurentius een paar dagen na Sixtus de marteldood zou hebben ondergaan, samen met 4 andere geestelijken. Nog weer later weet men te vertellen dat Laurentius uit Huesca in Spanje afkomstig was. Zelfs de namen van zijn ouders zijn bekend, Orentius en Paciencia. Paus Sixtus zou volgens dit verhaal op weg geweest zijn naar het concilie van Toledo. En bij die gelegenheid maakte hij kennis met de jongeman Laurentius. Deze maakte zoveel indruk op hem dat hij hem uitnodigde bij hem in Rome diaken te worden. Maar ja, de eerste bisschoppenvergadering van Toledo vond plaats in het jaar 589, 50 jaar later. Wellicht was hij naar een andere bisschoppenvergadering onderweg. Moeilijk om de waarheid te achterhalen. Maar hoe dan ook, de vertellers van toen waren niet zozeer geïnteresseerd in een objectieve weergave van de feiten. We mogen aannemen dat hun verhaal vaak een afspiegeling is van hun geloofsovertuiging. Laurentius lijkt op Christus. En zo moet zijn verhaal dan ook worden verstaan. Goed, de rest van deze hagiografie van diaken Laurentius, die kunt u vinden op heiligen.net. Heilige Laurentius, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Kushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Caroline klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was ze er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Caroline boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kende ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde vereffenen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Caroline streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Kushitische vriend

Ik had een Kushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Karinne herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht, voordat hij had gezegd: "Ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng." "Streng in de zin dat hij veel regels heeft," had ze gevraagd. "Ja, dat en nog meer." "Hoezo meer?" "Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt." "Ja." "Je grootvader zou er waarschijnlijk aanstoot aan nemen en je zonder eten naar bed sturen." "Dat klinkt niet aardig." "Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis." Maar dat bleek niet het geval. Karinne was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Karinne zette de herinnering van zich af en zei: "Toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelden mijn grootouders dat mijn vader was gestorven. En ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen." Voorzichtig zette Karinne haar bokaal op de tafel. "Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld?" "Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven." Karinne deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. "Jullie moeten morgen terugkomen," zei Galerius. "Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken." Theo huurde een overdekt rijtuig en Karinne zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde, terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Karinne vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd, met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Karinne een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Karinne heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen. "Bij Jupiters bolle ogen, en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken." "Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia," zei Karinne. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscilius' binnenplaats,

0: Met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Caroline zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries. En daar werd ze zo zeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen. Vitruvia stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Caroline was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met mirte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Caroline proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Caroline. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Caroline verbaasd. Vitruvia veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd. Caroline grinnikte. Dat kan ik begrijpen. Vitruvia nam haar schattend op. Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders sprongstuk de basilica bezoeken. Stel je mijn verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek. Caroline lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren.
1: U luisterde
0: naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede uitzending in een serie van 3 over de Engelse historicus Christopher Dawson. We hebben in de eerste uitzending een korte schets van zijn jeugd en zijn sociale afkomst gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een Anglicaans en aristocratisch milieu afkomstig was. Grootvader, Anglicaans geestelijke, vader, officier in het Brits leger. Een moeder met grote belangstelling voor literatuur. Een enorme familiebibliotheek. Na als jong kind huisonderwijs gehad te hebben, wordt hij naar internaten gestuurd, public schools, en gaat dan later naar Oxford, waar hij geschiedenis studeert. In Oxford begint Dawson zijn weg naar de katholieke kerk. In 1914 wordt hij na jarenlange studie en overweging in de katholieke kerk opgenomen. Vervolgens hebben we als inleiding in zijn werk gesproken over de relatie die hij ziet tussen cultuur en godsdienst. Een van zijn kerngedachten: alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, een transcendente werkelijkheid. Vervolgens hebben we met behulp van de catechismus van de katholieke kerk de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Een idee dat we ook bij antieke denkers konden aantreffen. We zagen als voorbeeld een gedachte van Aristoteles. Dat is ook de basis waarop de cultuuropvatting van Dawson stoelt. Maar dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag hoe het met het huidige Europa gesteld is. En ooit de bakermat van een christelijke cultuur ziet Dawson een proces van secularisering optreden. Hier niet alleen in de betekenis van ontkerkelijking, maar vooral ook in de betekenis van gescheiden worden van de christelijke godsdienst en de cultuur. We hebben een paar voorbeelden gegeven uit de sfeer van de Europese Unie. In deze uitzending willen we het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich verder heeft ontwikkeld. Voordat we wat uitvoeriger ingaan op het beeld dat Dawson ons schildert van de vroege middeleeuwen, het tijdvak waarin in Europa een christelijke beschaving ontstaat, is het goed om eerst zijn visie op de middeleeuwen in een breder perspectief te plaatsen. Want Dawson polemiseert in zijn werk impliciet met 2 opvattingen. In de eerste plaats kunnen wij zijn werk zien als kritiek op een school van rationalistische historici die in het verlengde van Renaissance en Verlichting de middeleeuwse geschiedenis zagen als een periode van louter intellectuele duisternis, van sociale stagnatie, een doelloze 1000-jarige zwerftocht in de wildernis tussen de wereld van de klassieke cultuur en het beloofde land van de moderne verlichting en de moderne vrijheid. Het is overigens niet moeilijk te begrijpen hoe dit beeld ontstaan was. De vroege middeleeuwen waren economisch inderdaad een periode van stagnatie of achteruitgang zelfs. Politiek waren er tijden dat de staat praktisch weggesmolten leek, samen met de klassieke traditie van burgerschap en publiek recht. Ook intellectueel was er het nodige verloren gegaan. Maar Dawson laat ons zien dat ondanks dit alles de zich vormende westerse cultuur een verbazingwekkende geestelijke energie kende, onafhankelijk van politieke macht of economische voorspoed. Tegenwoordig zien we in de media voortdurend nog een soort populaire neerslag van die rationalistische school. Alles wat de moderne mens met afschuw vervult, wordt al snel als middeleeuws gebrandmerkt. Of nu gaat om jihadisten die mensen onthoofden, of mensen die dieren slecht behandelen, of wat men maar afschuwelijk noemt, het wordt met het grootste gemak middeleeuwen genoemd. En soms worden zaken middeleeuws genoemd die helemaal niet uit de middeleeuwen stammen. Hè, zoals de bekende heksenvervolgingen die veel meer een fenomeen vormen uit de 16e en 17e eeuw. Maar gelijktijdig is het van belang te benadrukken dat Dawson's visie op de middeleeuwen ver weg blijft van romantische idealisering of religieuze propaganda. Zijn werk laat zich niet lezen als een neogotisch platenboek waarin de katholiek weg kan zwijmelen in een ideale katholieke wereld. Zijn boeken over deze periode dienen nu juist gezien te worden als een noodzakelijke correctie op het werk van veel katholieke schrijvers in de 19e eeuw, die in een reactie op het beeld van de duistere eeuwen, als een periode van gotische barbaarsheid en onwetendheid, van die geschiedschrijving vooral een apologetische bezigheid gemaakt hadden. Het feit dat de Europese cultuur gedurende meer dan een millennium een christelijke genoemd kan worden, mag ons volgens Dawson niet blind maken voor het feit dat de doordringing van die cultuur door het christendom nooit volledig is geweest. Zeker, het christendom schiep in Europa een nieuwe wereld en het verschafte voor zeer lange tijd de belangrijkste geestelijke impuls in die nieuwe beschaving, maar het valt er nooit volledig mee samen. Het oude conflict tussen de kerk en de wereld blijft ook dan voortduren. En de pogingen van de kerk om oude barbaarse elementen te kerstenen lukken vaak maar ten dele. Het is heel wel mogelijk bijvoorbeeld in de kruistochten een poging van de kerk te zien het agressieve ethos van de Germaanse barbaar te verzoenen met de morele idealen van het christendom. Een slechts gedeeltelijk geslaagde poging. De agressieve instincten van de Germaanse krijgsman te sublimeren in termen van religieus idealisme. In dit verband schrijft Dawson bijvoorbeeld over de kruistochten dat zij, en ik citeer, het hoogste en het laagste in de middeleeuwse samenleving hebben uitgedrukt. Zowel de agressieve hebzucht van een Karel van Anjou als ook de heroïsche zelfverloochening van een Lodewijk de Heilige. In dit verband benadrukt Dawson dat geen enkele historische periode, ook de middeleeuwen niet, het recht heeft zich christelijk te noemen in een absolute zin. De enige verdienste van een christelijk tijdperk als de middeleeuwen is dat het een geestelijk tekort erkent en openstaat naar God en de geestelijke wereld. Daar waar onze huidige cultuur zich steeds meer afsluit voor God en die geestelijke wereld. Met andere woorden, Dawson is een serieus en genuanceerd denkend historicus die zich in zijn werk zowel verzet tegen een idealisering van de middeleeuwen, maar ook tegen het beeld van een louter donkere middenperiode tussen oudheid en moderne tijd in. In de korte pauzes van deze uitzending hoort u dit keer wereldlijke muziek en wel pianocomposities van de Catalaan Frederic Mompou. De muziek van Mompou, overleden in 1987, is de laatste jaren steeds bekender geworden. U gaat luisteren naar I Font y la Campana uit de bundel Paisajes, Landschappen. De pianist is Adolf Mompou.

Nu gaan we kijken naar de meer specifieke opvattingen van Dawson over het ontstaan van de christelijke cultuur in Europa. En komen dan meestal terecht bij wat zonder meer het bekendste boek van hem is geweest. The Making of Europe. Ooit hier vertaald als De Schepping van Europa. In dit boek laat Dawson zien hoe de identiteit van Europa gevormd wordt in de periode tussen circa 400 en 1000 na Christus. Dat was dus in de periode die in de geschiedschrijving stevast werd aangeduid als de duistere eeuwen. Het betreft hier inderdaad niet een periode van politieke stabiliteit, van grote welvaart, van indrukwekkende artistieke prestaties of van belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen. Dawson schetst het ontstaan van de Europese beschaving vooral als een intern organisch proces dat zich niet primair uit in opzienbarende uiterlijke prestaties. De nadruk die hij zoals altijd legt op de geestelijke elementen in de cultuur maakt het hem mogelijk zo helder en doordringend voor ons te schilderen hoe alle kenmerken die wij als fundamenteel zien voor ons begrip van een Europese identiteit al in de 11e eeuw aanwezig zijn. In The Making of Europe onderscheidt Dawson vier fundamentele elementen die cruciaal zijn geweest voor het ontstaan van onze beschaving. Daar is op de eerste plaats het Romeinse Rijk. Het is het Rome waaraan wij schatplichtig zijn voor het bewaren en doorgeven van de beschaving van het antieke Griekenland, waaruit Europa geput heeft voor haar meest onderscheidende prestaties op het gebied van wetenschap, filosofie, literatuur, kunst en politiek denken. Het is ook het Romeinse Rijk geweest, vooral in de persoon van Julius Caesar, dat het continentale Europa verbond met de culturele eenheid van het Middellandse Zeegebied. In een vier eeuwen durend proces van romanisering introduceerde Rome de stad in continentaal Europa en de daarmee verbonden ideeën betreffende burgerschap en burgertraditie. De Romeinse soldaat en de militaire ingenieur treden op als belangrijkste agenten in deze expansie. De Romeinse cultuur raakte in belangrijke mate geseculariseerd en de verspreiding van de vele mysteriegodsdiensten binnen het Rijk vullen het religieuze vacuüm op dat ontstaan was. In deze wereld verscheen het christendom. Zoals Dawson ergens schrijft, als een frisse ademtocht. En daarmee verscheen natuurlijk de katholieke kerk op het historische wereldtoneel als het geestelijke vormende element van het latere Europa. Behalve dat de kerk in de laatste fase van het Rijk steeds meer het eenheidsprincipe leverde, ging de kerk in het westelijk deel van het Rijk geleidelijk ook steeds meer de plaats innemen van de oude civiele organisatie. In de chaos van de volksverhuizingen werd de bisschop de belangrijkste vertegenwoordiger van de stedelijke gemeenschap. Het derde element is dan de klassieke traditie. Dawson schrijft: als Europa zijn politieke bestaan dankt aan het Romeinse Rijk en zijn geestelijke eenheid aan de katholieke kerk, is het voor zijn intellectuele cultuur schuldplichtig aan een derde factor, de klassieke traditie. Volgens Dawson is het samengaan van deze twee tradities in de vierde en vijfde eeuw, die van de kerk en de Bijbel enerzijds en die van de klassieke anderzijds, cruciaal geweest. De klassieke cultuur was primair literair georiënteerd. Het retorische opleidingsideaal, stammend uit de vijfde eeuw voor Christus en verder ontwikkeld in de scholen van de Hellenistische wereld, domineerde de klassieke wereld en de succesvolle retoricus was het idool van het toenmalige ontwikkelde publiek. Denkt u bijvoorbeeld aan Cicero. Zonder begrip voor dat ideaal is de vroege loopbaan van iemand als Augustinus eenvoudigweg niet te begrijpen. Het begrip retorica had natuurlijk een veel wijdere betekenis dan wij er nu aan hechten.
Het was de culminatie van de hele cyclus van de vrije kunsten, de artes liberales, de voorlopers van het middeleeuwse quadrivium en trivium. De verzoening tussen die twee tradities was overigens geen vanzelfsprekende. In de tweede eeuw kon de christelijke auteur Tertullianus zich nog afkeurend afvragen wat Athene in hemelsnaam met Jeruzalem te maken had. En in dat verband kon deze Tertullianus verwijzen naar passages bij Paulus, waar deze de stilistische sierlijkheid en de wijsheid van de wereldse filosofen afwijst. Zo kunnen we bijvoorbeeld in de eerste brief aan de christenen van Korinthe lezen: de wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Maar andersom, met hoeveel minachting zagen vele vertegenwoordigers van de klassieke beschaving de christenen niet als vijanden van de cultuur. Zo haalt Dawson de retoricus Maximus van Madaura aan, die in zijn correspondentie met Augustinus het christendom als een heropleving van oosterse barbarij ziet, waarin men de verering van gratievolle figuren van de klassieke goden wil vervangen door de cultus van terechtgestelde misdadigers. Trouwens, ook Augustinus zelf heeft trouwens in zijn jonge jaren de Bijbel teleurgesteld opzij geschoven, omdat hij daar niets vond van zijn klassieke gading. Hij gruwelde van het taalgebruik, daarbij natuurlijk ook niet geholpen door de wat primitieve Latijnse vertaling waarover hij beschikte. Augustinus las, voor zover wij weten, geen Grieks. Aan de wijze waarop de twee tradities zich met elkaar verzoend hebben, wijdt Dawson vele geleerde en elegant geformuleerde beschouwingen. Hij laat ons zien hoe de Ciceroniaanse traditie een essentieel onderdeel wordt van de nieuwe christelijke cultuur. Hoe bijvoorbeeld Ambrosius zijn preken opsiert met vele citaten van Virgilius, Horatius en Cicero. De invloed van de klassieke traditie is zelfs nog pregnanter in de opkomst van een nieuwe christelijke Latijnse poëzie, met als hoogtepunt van die samensmelting de dichter Prudentius. Dawson laat ons zien hoe zonder deze verzoening van de kerkelijke en de klassieke tradities de Europese beschaving er geheel anders zou hebben uitgezien. Het is aan de retoricus en zijn opvoedingsideaal dat wij de overleving van de klassieke literatuur en de hele traditie van het humanisme te danken hebben. Wij zouden zonder de klassieke erfenis geen traditie van wereldse wetenschap en wereldse literatuur gekend hebben. De hogere cultuur zou geheel religieus van karakter gebleven zijn. En de typische geesteshouding van een rationele en kritische houding tegenover leven en natuur zou niet tot ontwikkeling gekomen zijn. Dawson maakt het ons niet makkelijk, want enerzijds heeft de wederzijdse bevruchting van de geestelijke en literaire traditie geleid tot een enorme rijkdom, en anderzijds tot een zeker dualisme en zelfs disharmonie in de Europese cultuur. Iets wat we veel minder vinden in beschavingen van een eenvoudigere of meer uniform type. Een gedachte die hij in andere geschriften uitvoeriger heeft uitgewerkt. Maar ook hier zien we, Dawson is geen simplificateur. De weerbarstige historische werkelijkheid probeert hij als historicus altijd recht te doen. U gaat nu weer luisteren naar pianomuziek van Federico Monpol, ditmaal gespeeld door de componist zelf. Het stuk heet Het Meer en komt uit dezelfde bundel Landschappen.

Wat hebben we tot nu toe in deze uitzending gezien? We zijn begonnen met de vaststelling dat Dawson zich in zijn werk impliciet keerde tegen het traditionele negatieve beeld van de middeleeuwen als een soort tussenperiode van achterlijkheid, armoede en religieus bijgeloof. Een soort betreurenswaardige periode tussen de oudheid en de moderne tijd in. Maar ook keerde hij zich tegen een naïeve idealisering van de middeleeuwen, waaraan sommige katholieke schrijvers zich vroeger hebben bezondigd als een reactie op die negatieve beeldvorming. En we hebben vervolgens gezien dat Dawson in zijn The Making of Europe de periode van circa 400 tot 1000 na Christus behandelt. Een periode die vooral in vroegere dagen als de donkere eeuwen werd betiteld, maar door Dawson wordt beschreven als een periode waarin een geheel nieuwe wereldbeschaving ontstaat. En vervolgens hebben we nog gezien dat om de wording van Europa te begrijpen, hij vier belangrijke elementen onderscheidt. We hebben tot nu toe drie bouwstenen in de vorming van de Europese beschaving gezien. Het Romeinse Rijk, de katholieke kerk en de klassieke traditie. Dawson onderscheidt nog een vierde bouwsteen in zijn The Making of Europe. Het zijn de barbaren die het menselijke materiaal verschaffen waaruit Europa gevormd is. Ze zijn de gentes, de volkeren, de bron van het nationale element in het Europese bestaan tegenover het imperium, het rijk, en de ecclesia, de kerk. Hij vergeet in dit verband niet zich te distancieren van het eenzijdige romantische nationalisme zoals we dat in de 19e eeuw kunnen aantreffen bij allerlei Teutoonse en panslavistische scholen. Of bij de primitieve 20e eeuwse varianten ervan, denkt u bijvoorbeeld aan het nationaal socialisme. Barbaren, alweer zo'n term die door de hedendaagse progressieve groegemeente in de ban is gedaan. Maar Dawson bedoelt er groepen mee die leven op basis van het principe van de verwantschap, in plaats van het burgerschap en de autoriteit van de staat. Het gaat hier om een ontwikkeling van Europese idealen van persoonlijke vrijheid en zelfrespect, gebaseerd op een geest van loyaliteit en toewijding aan de gemeenschap. Terwijl in Brittannië en Duitsland de samenleving nog langere tijd een tribale bleef, dus gebaseerd op stamverwantschap, zien we in het gebied tussen Rijn en Loire dat daar de barbaarse tribale Frankische samenleving en de Romeinse samenleving elkaar in gelijkwaardigheid tegemoet treden. En dat daar de omstandigheden voor een proces van fusie en eenwording het gunstig zijn. Dat gebied tussen Rijn en Loire, dat is bij Dawson het kerngebied voor de verdere ontwikkeling van de Europese cultuur. Hier vindt de uiteindelijke synthese plaats tussen het Germaanse noorden, de geestelijke orde van de kerk en de tradities van de klassieke cultuur. Hier zal later de gotiek geboren worden. Hier zullen de meeste monastieke en kerkelijke hervormingsbewegingen ontstaan. Hier verschijnt voor het eerst het feodalisme en het ridderideaal. En hier zullen de eerste kruistochten worden uitgeroepen, waarin het christelijk ideaal en het Germaanse krijgersideaal samensmelten. In deze periode van 400 tot 1000, in deze periode van uiterlijke duisternis en politieke anarchie, zijn er twee geestelijke factoren werkzaam in West-Europa die de kiemen voor een nieuwe civilisatie leggen. De paus en de kloosters. De geest die spreekt uit het werk van de pausen ziet men volgens Dawson vooral in het werk van Gregorius de Grote, die te midden van de puinhopen van een stervende oude beschaving nieuwe beslissende initiatieven neemt, zoals de vestiging van een nieuw centrum van katholieke en Latijnse cultuur in Engeland. We hebben daar
kort geleden over gehad in verband met het boek van Beda. Van eminent belang is natuurlijk ook de nieuwe Benedictijnse kloostergeest geweest. Het was vooral via de kloosters dat de kerk een direct vormende invloed uitoefende op de gehele culturele ontwikkeling in deze periode. Ontstaan in de Afrikaanse woestijn, werd het kloosterleven op beslissende wijze veranderd door Augustinus, die zich veel meer liet inspireren door het gemeenschappelijke leven van de vroegste kerk, veel meer dan door het radicale ascetisme van de Egyptische monniken. Hij was het die het kloosterleven verbond met het priesterschap, wat de ontwikkeling van het westers kloosterwezen diepgaand heeft beïnvloed. Het was in het Rome van paus Gregorius dat de Benedictijnse traditie, op zichzelf ook al een noodzakelijke correctie op de Oosterse radicale wereldverachting, gecombineerd werd met de idealen van Augustinus. Geboren als een authentieke protestbeweging tegen de klassieke Grieks-Romeinse beschaving, zorgen de kloosters in deze periode ervoor dat de geschriften van veel klassieke auteurs bewaard blijven en leren zij de Europeanen het Latijn. Tegelijkertijd spelen de kloosters een hoofdrol in de verdere kerstening van Europa. In deze periode van onveiligheid, wanorde en barbarendom belichaamt de Benedictijnse regel het ideaal van geestelijke orde en gedisciplineerde morele activiteit en worden de kloosters oases van vrede en beschaving in een oorlogszuchtige omgeving. In een agrarische omgeving vervangen de kloosters als het ware de verdwenen antieke stad. Wanneer Dawson de beroemde 9e eeuwse plattegrond van St. Gallen bekijkt, ziet hij, en ik citeer, een soort miniatuurstad, waarvan de muren, kerken en scholen, werkplaatsen en graanpakhuizen, ziekenhuizen en badhuizen, molens en boerderijen omsluiten. Het is onmogelijk in de geschiedenis van de vroege middeleeuwse civilisatie het belang van het Karolingische klooster te overdrijven. Hier hebben we te maken met een instituut dat steunde op een zuiver agrarische economie en tegelijkertijd de belichaming vormde van de hoogste geestelijke en intellectuele cultuur van dit tijdvak. Aldus Dawson. Er zijn meerdere redenen om uit het vele dat Dawson over de middeleeuwen geschreven heeft, ook in andere boeken, juist het belang van de kloosters te lichten. Zelf komt hij er talloze malen op terug. Soms in hele uitgewerkte hoofdstukken, soms in puntig geformuleerde korte passages ter ondersteuning van een of ander breed opgezet betoog. In de eerste plaats ziet hij in de middeleeuwse kloosters religie en cultuur in de meest volledige eenheid opgaan. De nieuwe cultuur die in de vroege middeleeuwen langzaam en moeizaam begint te groeien, was in een zeer speciale betekenis een religieuze schepping, omdat hij gebouwd was op een kerkelijke en niet op een politieke eenheid. In tegenstelling tot het Oosten, waar de rijkseenheid onder een keizer nog bleef bestaan, was de staat in het Westen, uitgezonderd een kort Karolingisch intermezzo, Karel de Grote dus, zwak, barbaars en verdeeld. Voor zover iets van beschaving overbleef, was deze rechtstreeks afhankelijk van de kerk. Als brandpunt van die opkomende christelijke beschaving speelden de kloosters een hoofdrol in opvoeding en onderwijs, literaire cultuur en beeldende kunst en allerlei vormen van sociaal werk, naast hun hoofdtaak van het Opus Dei. De christelijke kunst was trouwens vanaf het begin een liturgische kunst. De liturgie als dé bron van een rijke traditie van poëzie, muziek

Drie als dé bron van een rijke traditie van poëzie, muziek, artistieke symboliek en drama. Even nog een korte opmerking over Dawson's algemene cultuuropvatting. Kort, maar uiterst belangrijk om hem in zijn katholieke kern te begrijpen. De oorspronkelijke katholieke cultuur in Europa had in diepste wezen een, wat Dawson ergens noemt, een sacramenteel karakter. Wat bedoelt hij met dat woord sacramenteel in dit verband? Hij bedoelt met die term dat de godsdienstige waarheid belichaamd werd in zichtbare en tastbare vormen. Architectuur, beeldende kunst, poëzie, drama en geschiedschrijving vormden kanalen voor het zicht op het bovennatuurlijke. Wanneer Dawson het hier heeft over de relatie tussen de natuur en het bovennatuurlijke, heeft hij het natuurlijk in de eerste plaats over de kerk. De gemeenschap waar tijd en eeuwigheid, natuur en genade elkaar raken. En wanneer Dawson het over de kerk heeft, heeft hij het natuurlijk tegelijkertijd over Christus. Christus die in de geschiedenis voortleeft in zijn heilige kerk. Natuurlijk is de volgorde in het denken van Dawson niet cultuur, kerk, Christus, maar uiteraard andersom. Christus, zijn kerk, de cultuur. Het kernwoord in Dawson's cultuuropvatting is dan ook incarnatio, de incarnatie, de menswording van God, wat in de Bijbel wordt uitgedrukt als het woord is vlees geworden. Centraal in zijn geschiedbeeld staat dus de incarnatie, de ontmoeting van de natuur en de bovennatuur, van de tijd en de eeuwigheid, van het menselijke en het goddelijke. De menswording van Christus speelt zich af in Bethlehem onder keizer Augustus, dus vormt een echt historisch feit en is dus geen mythe, benadrukt Dawson. Christus vormt voor hem dus het centrum van de geschiedenis. Hij is de bron van een permanent proces van vernieuwing, van een vooruitgang die tenslotte zal leiden tot de vergoddelijking van de menselijke natuur door zijn deelnemen aan het goddelijk leven. De mens werd door God geschapen met het doel om uiteindelijk met het goddelijke verheven te worden. U gaat nu luisteren naar nummer 6 uit de bundel Liederen en Dansen van de Catalaanse 20e eeuwse componist Federico Mompo. Het stuk dateert uit 1942 en wordt door de maestro zelf gespeeld.

terug naar het belang van de kloosters voor het ontstaan van Europa. Dawson ziet de kloosterbeweging in het Westen als gekenmerkt door een evenwicht tussen ascese en cultuurproductie. Als een samengaan van het mijden van de wereld en van het culturele engagement. Voor een oppervlakkig denkende moderne geest is het klooster natuurlijk een onmogelijk systeem, gebaseerd als het is op een radicale ontkenning van de drie pijlers waarop iedere maatschappij lijkt te rusten. Geslachtsdrift, oorlog en economische hebzucht. Maar Dawson ziet die spanning tussen ascese en engagement zelfs als het eigenlijke dynamische element binnen de christelijke cultuur in haar geheel. In zijn boek De christelijke cultuur als historische werkelijkheid zegt hij het aldus. In het christendom gaat de neiging tot een wereldverzakende ascese samen met een neiging tot de sociale en culturele activiteit. En het is de spanning tussen deze twee krachten welke het christendom zijn karakteristieke macht geeft tot het veranderen van de maatschappij en het scheppen van nieuwe culturele vormen. In zekere zin valt de geschiedenis van de christelijke cultuur te beschrijven als datgene wat er gebeurde in de 1450 jaar tussen de kloosterstichting door Pachomius in Egypte in het jaar 323 en de opheffing van de Jezuïetenorde in het jaar 1773. Veranderingen in het kloosterwezen vormden altijd de uitdrukking van belangrijke ontwikkelingen binnen die christelijke cultuur. We kunnen een aantal typen van kloosterleven onderscheiden die steeds karakteristiek zijn voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de christelijke beschaving. We geven hier een voorbeeld van, namelijk de opkomst van de Franciscaner orde. Die ziet Dawson niet primair als een reactie op het sociologische verschijnsel van de opkomst van de middeleeuwse stad, zoals vaak gebeurt, maar vooral en op de eerste plaats als de resultante van een nieuwe geestelijke houding. Het ideaal van de heilige Franciscus, het leven van Christus in het dagelijks leven na te leven, heft de scheiding tussen geloof en leven, tussen het geestelijke en het materiële, als het ware, op. De natuurkrachten die door de primitieve mens verheerlijkt en aanbeden werden en die door de ontwikkelde historische wereldreligies verworpen werden ten gunste van een eeuwig bestaande transcendente orde, komen nu als het ware weer in de godsdienst terug. In zijn beroemde zonnelied bezingt de heilige Franciscus de lof van moeder aarde en van broeder vuur, samen met alle andere heilige schepselen van God. Dawson schrijft in dit verband: zo gezien betekent de Franciscaanse houding tegenover de natuur en het menselijk leven een keerpunt in de geschiedenis van de religie in het Westen. Hij betekent het einde van een lange periode waarin de menselijke natuur en deze wereld in het niet vallen en tot onbewegelijkheid gedoemd waren door de schaduw van de eeuwigheid. En hiermee begint een nieuw tijdvak, dat van het humanisme en de belangstelling voor de natuur. Maar Dawson laat er geen twijfel over bestaan dat de eerste aanzet tot deze veranderingen gezocht moet worden in een verdieping van het geloofsleven. Want een grotere aandacht voor de menselijkheid van Christus, voor de figuur van de Verlosser in zijn menselijke zwakte en zijn lijden, begint de devotie van die tijd te doortrekken. Een streven om tot een grotere intimiteit met de goddelijke mens te komen, leidt tot het ontstaan van een nieuw soort religieus realisme. In de kunst zien we bijvoorbeeld de strenge gestalte van de Byzantijnse Pantocrator steeds meer wijken voor de stervende mensenzoon aan het kruis. Het is deze geestelijke omslag die de basis legt voor de creatieve en intellectuele kracht van de Franciscaanse invloed op cultureel en wetenschappelijk gebied. Zonder enige twijfel speelden Franciscanen, samen met de Dominicanen, een hoofdrol in de 13e eeuw. De eeuw die ook Dawson beschouwt als het hoogtepunt in de ontwikkeling van de christelijke cultuur.
Maar nog via een andere invalshoek laat Dawson zien hoe belangrijk de kloosters waren voor het ontstaan van de christelijke middeleeuwse beschaving. Wanneer hij de 11e eeuw ziet als het beslissende keerpunt in de Europese geschiedenis, het definitief doorbreken van de westerse beschaving, dan begint deze nieuwe periode met een kloosterhervorming in Lotharingen en Bourgondië in de 10e eeuw. De kerk had zwaar geleden onder de desintegratie van het staatsgezag na de ineenstorting van het Karolingische Rijk en de barbaarse invallen door Noormannen, Saracenen en Hongaren. Maar nog veel grotere schade werd toegebracht door de wijze waarop veel feodale heren omgingen met kerkelijke functies en kerkelijke goederen. Kloosters en bisdommen werden als leengoederen verhandeld of zelfs door geweld verworven. Een totale feodalisering van de kerk dreigde. Het was in kloosters als Cluny in Bourgondië, Brogne in Lotharingen en Camaldoli in Toscanië dat de basis voor een nieuwe geestelijke hervormingsbeweging gelegd werd. Die hervormingsbeweging is weliswaar als een autonome geestelijke beweging te beschouwen, gevoed als zij werd vanuit innerlijke geestelijke bronnen, maar haar historische betekenis kreeg zij pas door het bondgenootschap met de paus. Al in de 8e eeuw zien we een soort voorafschaduwing van die alliantie in het optreden van Bonifatius. Zijn missionerende optreden in de Duitse gebieden en zijn hervormende optreden in het Frankische Rijk krijgen pas een historische betekenis door zijn verbinding met Rome. Het bondgenootschap tussen Rome en de hervormingsbeweging zien we veel later duidelijk belichaamd in het korte pontificaat van paus Leo IX, die als bisschop van Toul lange jaren een van de leidende figuren van de beweging was geweest in Lotharingen. Met hem eindigt voorlopig een periode dat het pausschap zelf gefeodaliseerd was en de speelbal vormde van elkaar bestrijdende Romeinse adellijke families. We zien de verbinding ook in het optreden van paus Urbanus II, zelf een voormalige prior van Cluny. Maar nog duidelijker zien we de alliantie belichaamd in het streven van paus Gregorius VII. Zijn streven om de kerk definitief te bevrijden van haar feodale afhankelijkheid. Hoogtepunt van deze ontwikkeling valt in de 13e eeuw. Dawson schrijft in dit verband: er kan weinig twijfel over bestaan dat de stichting van de universiteiten en de oprichting van de nieuwe religieuze ordes onderdeel uitmaakten van een verrijkend ontwerp van het middeleeuws pausschap voor de intellectuele organisatie van de christelijke beschaving. Het is een van de meest opmerkelijke voorbeelden van het op grote schaal plannen van de cultuur uit de geschiedenis. Zoals eerder al gezegd, als kraamkamer van die christelijke cultuur kan het gebied tussen Loire en Rijn gelden. Hier vinden we het eigenlijke thuisland van de Europese beschaving. Hier vinden we de oorsprong van de gotische kunst, van de grote middeleeuwse scholen, van het idee der kruistochten, maar vooral van de kerkelijke hervormingsbewegingen. Maar het is uiteindelijk de verbinding tussen de paus en de kerkelijke en monastieke hervormingsbewegingen die beslissend zijn geweest voor de vorming van die culturele synthese. De alliantie tussen paus en monniken ziet Dawson als dé vormende kracht in de middeleeuwse geschiedenis. Zolang deze samenwerking duurde, bijna 2,5 eeuw, heeft de kerk een dynamische invloed uitgeoefend op bijna ieder aspect van de toenmalige beschaving. Pas als hervormingsbewegingen zich buiten en zelfs tegen de paus beginnen te ontwikkelen, zoals we zien bij de revolutionaire hervormingsbewegingen van Wycliffe en die van de Hussieten, gaat het mis. Herhaaldelijk benadrukt Dawson dat de reformatoren in hun uiteindelijke breuk met de kerk het meest schadelijk zijn geweest toen zij het kloosterleven afwezen. Met de reformatie in de visie van Dawson wil ik volgende keer beginnen. Ik neem afscheid van u met Monpo's Carros de Galicia, een stuk uit 1960, gespeeld door de componist
zelf. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop voor wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eensteppig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen in de studio Maarten Wilmink. Maarten, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel en hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
1: Ja, zeker. Wij gaan een leuk gesprek tegemoet waarin jij mij een heleboel kan vertellen over iets waar ik nog niet zoveel van weet. En hopelijk de luisteraars ook. Namelijk orgelspelen, het orgelspel, het orgel, enzovoort. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, ja, stel je even voor aan de luisteraars. Wie ben je? Hoe oud ben je? Naast het orgelspelen, wat ook meteen denk ik een grote liefhebberij en hobby is, maar ook je werk. Dat gaan we allemaal horen. Misschien heb je nog andere hobby's. Vertel even.
2: Ja, nou, ik ben dus Maarten Wilmink inderdaad. Ik ben 24 jaar oud nu. En ik heb de afgelopen jaren gestudeerd in Rotterdam aan het consortium daar. En heb ik een orgel bachelor en master gedaan. En daarna ben ik nu verder gegaan in Saarbrücken, waar ik nog een zogenaamd concertexamen doe. En dat is een soort tweejarige studie die je dan nog na een masteropleiding van het consortium kunt doen. En dat doe ik bij een van de organisten van de Notre-Dame. En daar ben ik dan af en toe voor lessen. En naast die studiewerkzaamheden ben ik ook gewoon bezig in het werkveld van de organist, zeg maar. Op de eerste plaats op dit moment als kerkmuzikus in Haarlem, in de kathedraal, waar ik dit jaar ben begonnen als organist. En daarnaast geef ik ook concerten, overal en nergens. En dat is dan meer de klassieke muziekkant en niet direct altijd ook kerkmuziek gerelateerd, maar toch vaak wel verbonden. En geef ik ook les aan leerlingen en op die manier is mijn agenda heel gevarieerd.
1: Ja, ja, en heel gevuld. Want ik bedoel, je moet dus ook veel reizen dan. Als je voor je les nog steeds, voor je eigen opleiding, inderdaad naar Saarbrücken, dan moet je daar ook gewoon fysiek zijn.
2: Ja, dan moet ik daar ook zijn inderdaad. En dat is niet heel regelmatig hoor. Dus daar wordt ook goed rekening gehouden met het feit dat ik ook gewoon mijn werkzaamheden heb. En het is ook zo dat ik op dit moment de helft van de week ook gewoon nog in het oosten van het land woon, waar ik eigenlijk vandaan kom. Dus ik reis veel van het oosten naar Haarlem. Maar zo zat ik afgelopen zaterdag ook in België voor een concert. En dan reis je daar naartoe. Nu vandaag weer in Brabant. Vanavond weer een repetitie in het noorden. Dus zo zit je veel in de auto.
1: Ja, ja.
2: Maar het is ook leuk om op zoveel plekken te mogen zijn en zoveel van de wereld te mogen zien.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Je hebt het al duidelijk gezegd, hè? Orgel spelen. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe je eraan gekomen bent, om het zo maar te zeggen. Maar heel even, je bent in Haarlem. Ja, je bent 24, zeg je. Je bent in Haarlem nu als organist aangenomen. Wat is dat eigenlijk? Kun je even duidelijk maken, wat doe je dan? Wat ben je dan van de kathedraal daar?
2: Ja, nou, de kathedraal die schreef daar afgelopen jaar een functie uit. Of die schreef niet die functie uit, want die functie die was er al, maar een vacature uit voor de functie van titulair organist. En als titulair organist ben je daar verantwoordelijk voor alles wat er eigenlijk met het orgel gebeurt. En dat is dus op de eerste belangrijke plaats natuurlijk het orgelspel tijdens de liturgie. En dat is heel mooi in die kathedraal daar. Je hebt natuurlijk gewoon de weekendliturgie en de zondagen. Maar daarnaast ook diocesane gelegenheden zoals priesterwijdingen, diakenwijdingen, chrismamis, zoals we die in de Goede Week nu natuurlijk hebben gehad. En dat zijn heel veel mooie momenten waar je dan als organist een steentje aan bij mag dragen. En daarnaast is het ook zo dat daar bijvoorbeeld een concertserie is die ik dan help mee organiseren. Maar je bent een soort van projectcoördinator, adviseur van de stichting daar. En op die manier heb je ook dat gedeelte. In Haarlem is er een hele mooie koorschool die verbonden is aan de kathedraal. En daaruit is dan ook het kathedrale koor samengesteld. Uiteindelijk zijn allemaal mensen die daar ook ooit les hebben gehad. En die kinderen die op die school zitten, die krijgen dan iedere dag zangles. En dat zijn fantastische stemmen. Het is fantastisch om daarmee te mogen werken. En zo is die baan in Haarlem eigenlijk heel gevarieerd. Dus je doet, ondanks dat, ja, je bent organist, dus je drukt veel toetsen in en pedalen. Maar je maakt daar van alles mee en dat is heel erg leuk.
1: Ja, ja. Ja, want je moet dus ook het koor begeleiden. Het is niet alleen maar dat je, hoe zou ik het zeggen, dat je zelf orgelstukken speelt. Maar je moet dus ook koor begeleiden. Je moet ook coördineren, begrijp ik.
2: Precies, ja, inderdaad. Dus naast het spelen in de liturgie en wat dan natuurlijk het zichtbaar of het hoorbare eigenlijk gedeelte in het geval van de organist is, ben je inderdaad ook bij de repetities, die speel je en er zijn natuurlijk vergaderingen, toestanden. Het is net echt werk.
1: Het is net echt werk, ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat het spelen zelf toch wel vooral hetgene is wat...
2: Daar was het natuurlijk om te doen.

0: was het natuurlijk om te doen.
1: Ja.
0: Maar goed, de rest hoort daar ook bij. En dat is ook heel leuk. En dat is ook het mooie van zo'n plek als daar. Dat je werkt met veel gedreven mensen. Dus we hebben daar ook verschillende dirigenten. En het is fijn dat je dan met elkaar ook kunt sparren over die muziek. En samen kunt werken. En ook juist die vergaderingen hebt. En kunt kijken van nou, waar staan we? Waar willen we naartoe? Wat doen we? En dat is iets heel moois.
1: Mooi, ja. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe ben jij in aanraking gekomen, zeg maar, met orgel? Waar is de fascinatie ontstaan?
0: Ja, nou, dat ging wat per ongeluk. Het is zo dat mijn vader, die heeft thuis een keyboard staan. En dat had hij heel wat jaar terug ook al. En hij speelt daar sporadisch op. En wat hij daarop speelt is muziek van de radio. En dat doet hij van gehoor. Hij speelt geen bladmuziek. Goed, ik was een jaar of 11, 12, toen ging ik dat wat nadoen. En hij zei van, nou, je zou eigenlijk les moeten nemen. Dat heb ik niet gehad. Ik kan het je niet leren. En er was één muzikus die we kenden. Dat was de organist van onze kerk. Dus daar gingen we naartoe met de vraag van, kun je Maarten ook polka's leren spelen op een keyboard? En hij zei van, nou, ik geef eigenlijk alleen orgel of pianoles. En dat was het eerste moment dat ik überhaupt ooit over ging nadenken om orgelles te nemen.
1: Ja.
0: Maar ik dacht van, ik kan het proberen. Dan gaan we het zien. En nou, die eerste les beviel zo goed. En dat werd iets wat zo leuk was om te doen en om in bezig te zijn, om in verder te groeien. Dat uiteindelijk na mijn lessen bij Louis ten Vregelaar ging uitlopen in een conservatoriumstudie. Daar heeft hij me op voorbereid in een paar jaar. En daar ben ik toen gaan studeren. En dan loopt het van het ene naar het andere eigenlijk heel vloeiend, zonder dat je dat zelf echt door hebt.
1: Ja, ja. Nou zijn er natuurlijk, ik denk, de halve zeg maar bevolking in Nederland, die heeft wel ooit pianoles gehad. Misschien, ja, ik weet het niet. Hè. Ik roep maar iets. Ja. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die pianoles krijgen als ze jong zijn. Goed voor hun ontwikkeling en dergelijke. Maar ik denk niet dat er veel doorgaan en organist worden. Maar, want er moet iets geweest zijn wat bij jou echt een duidelijke snaar geraakt heeft.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk zo. En dat is, ja, denk ik, met verschillende dingen te maken. Kijk, je ziet bij veel kinderen inderdaad al, die beginnen dan heel jong. En dan komen mensen op een gegeven moment in de puberteit. En dan gaan ze zich er wat makkelijk weer van afzetten, zeg maar. Tegen dingen die dan gewoon waren voor die tijd. En ik begon juist eigenlijk in die tijd. Vrij laat voor iemand die met muziek begint. Maar als ik erop terugkijk, eigenlijk wel in het goede moment. Want bij mij was dat niet het afzetten, maar juist het aannemen van die muziek. En daar vol induiken.
1: Ja.
0: En natuurlijk deed dat iets met me. Je zit achter zo'n groot instrument. En ik begon in Hengelo dus met die eerste orgellessen. En dan zit je achter een instrument met vier klavieren en ontzettend veel registers. En daar komt een geluid op je af. En als je daar zit te spelen, je hebt daadwerkelijk een heel orkest onder handen. En dat doet iets met zo'n klein jongetje dan. Daar werd ik natuurlijk heel enthousiast van. Ja. En vanuit dat enthousiasme is dat verder gegroeid. En ik mocht steeds wat meer dingen doen. Dus dat begon al vrij snel met dat ik een misje mocht overnemen hier of daar. Op een gegeven moment kwamen de concerten op mijn pad. En dan krijg je steeds weer dingen om ook naartoe te werken. En daar word je dan zo blij en gelukkig van.
1: Ja.
0: En dan wil je steeds verder en dan wil je steeds beter worden. En dan gaat daar steeds meer tijd in zitten.
1: Ja.
0: Maar wordt het plezier eigenlijk ook steeds groter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat, ik weet niet of je dat dan zelf beseft hebt toen, maar dan moet er ook een aanleg zijn. Ik bedoel, een muzikaliteit. Anders kom je ook niet, ook in korte tijd, zo ver, denk ik.
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Dat is natuurlijk iets dat, of natuurlijk, ja, zo natuurlijk wordt dat tegenwoordig niet meer gevonden, maar ik zie dat ook wel als iets dat gegeven is, zeg maar. Waarbij dat gegeven aan de ene kant inderdaad een muzikaal gedeelte kan zijn, van oké, aanleg om dat muzikaal te leren en te mogen leren. Maar aan de andere kant ook het stukje discipline. Dat je ook die discipline mag krijgen. Want het is niet zo dat het allemaal maar vanzelf gaat. Het kost wel uren van tijd. En je moet ook maar net de discipline kunnen opbrengen om die daar aan te wijden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is een soort tweeledigheid van gaven, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Nee, ik kan me goed voorstellen. Komt het ook een beetje in de familie voor? Want je zei, jouw vader speelde dan op gehoor. Maar gewoon de muzikaliteit, is dat iets wat...
0: Ja, dat is verder niet iets wat een hele grote rol speelt binnen onze familie.
1: Nee.
0: Mijn zusje die heeft al lang bij een koor gezongen. Maar dat was niet iets, en al helemaal niet op professioneel niveau, zeg maar, dat mensen naar het conservatorium gingen.
1: Nee. Oh, leuk dat dat dan zomaar toch ontstaat. Nou noemde jij net Hengelo op. En ja, prachtige orgel daar in de kerk. En het was ook de organist van de kerk, zoals je eigenlijk aangaf. Orgelmuziek, ik associeer dat ook heel duidelijk met kerk. En

0: Natuurlijk, ja goed, de katholieke kerk, maar ook heel duidelijk met de protestantse. Dat zie ik dan zo voor me als heel, heel heftig orgelmuziek. maar komt het daar ook vandaan eigenlijk? Waar komt de orgelmuziek vandaan?
1: Ja, nou die geschiedenis die gaat al wat langer terug dan de geschiedenis van de christelijke kerk. Om zo maar te zeggen, nou ja goed, het is maar net wat je de geschiedenis van de christelijke kerk noemt. Maar in ieder geval voor Christus, laat ik het dan zo zeggen. Dus we zien eigenlijk in de tijd voor Christus al dat het eerste model orgel ontstaat. En dat is dan een klein instrumentje.
0: Ja.
1: Dat werkt met waterdruk. En inderdaad een paar pijpjes, zoals je dat vandaag de dag dan nog steeds ziet. Maar dan vaak toch in grotere aantallen. En met behulp van die waterdruk wordt dan klank gemaakt en werd muziek gemaakt. En ook in die vroege christenkerk heeft dat toch wel eventjes geduurd voordat dat instrument de kerk ook daadwerkelijk inkwam.
0: Ja.
1: Zoals met die gehele liturgie die zich in die eerste eeuw heeft ontwikkeld, zie je ook op het gebied van die kerkmuziek dat daar gewoon heel veel invloeden natuurlijk vanuit de synagogale praktijk eigenlijk rechtstreeks werden overgenomen door die eerste christenen. En dan gaat het toch om vocale muziek. Dus ja, daar werd gewoon veel gezongen. En je ziet dan eigenlijk na honderden jaren pas dat zo'n instrument als het orgel de kerk in komt.
0: Ja.
1: En dat gaat dan met pieken en dalen, om het zo maar te zeggen. In eerste instantie wat twijfelachtig ontvangen. Het orgel had natuurlijk ook gewoon een wereldlijke betekenis.
0: Ja.
1: Omdat het dus niet per se het instrument van de kerk was. En heeft zich dat later eigenlijk zo doen ontwikkelen. En je ziet dan bijvoorbeeld in de reformatie dat Calvijn dan ook heel, nou ja, duidelijk zegt van dat is Satans fluitenkast. Dat moet wegblijven. En dat is natuurlijk een concept dat eigenlijk vooral uitdrukt dat die reformatie, zeg maar, ja, het afzetten wat katholiek was,
0: ja,
1: een ding was. En veel minder het concept van nou, wat doet zo'n orgel nou eigenlijk en wat kan zo'n instrument voor betekenis hebben in een kerkgebouw en in een kerk en in een gemeenschap. Want het is natuurlijk een instrument waarbij je heel praktisch en goed gebruik kunt maken van het feit dat het bijvoorbeeld heel veel draagkracht heeft in zo'n ruimte. Dus het is over de hele ruimte goed te begrijpen en te verstaan, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt er ook goed op meezingen. Dus dat draagt heel goed. Het zingt makkelijk. Het ondersteunt daadwerkelijk het zingen. En je ziet dan ook later in de protestantse kerk dat daar wel van teruggekomen wordt. En inderdaad, op dit moment is in Nederland bij uitstek in de protestantse kerk de orgelcultuur heel bloeiend eigenlijk. En zie je dat het in de protestantse kerk misschien nog wel, eigenlijk gewoon in Nederland sowieso belangrijker is dan in de katholieke kerk.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat jij zei, hè, dus met pieken en dalen zijn nou misschien wel honderden jaren overheen gegaan. Is er dan een bepaald gebied of land in West-Europa of juist niet? Ik bedoel, waar dat inderdaad vooral doorgang heeft gevonden?
1: Nou ja, je ziet dat zich gaat verspreiden door de tijd heen. Hè. Dus op een gegeven moment zie je dat dat dan in Engeland begint. Maar ja, goed, het is niet zo dat je dat kunt terugleiden naar een soort van precieze initiator en dan een hele logische verklaring. Dat zijn ook dingen die zijn in het loop van de tijd zo gelopen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan vanuit die ervaringen maar vastgezet als oké, dit is iets wat dan goed is en wat werkt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld, eigenlijk noem je het op, er zijn niet bijvoorbeeld hele beroemde organisten die dan, of misschien wel, die ervoor gezorgd hebben dat het ook populairder werd.
1: Nou, kijk, dan heb je het natuurlijk over een tijd waarin het vak van een organist, voor zover ik weet, eigenlijk niet eens echt vastgelegd is. Want
0: nee,
1: we hebben nu over 800, 900 na Christus. Ja, daar werden weinig namen van überhaupt mensen die iets van, nou ja goed, koningen en de wereldleiders, ja, dat kun je terugvinden. Maar organisten,
0: Nee. Maar wel mooi. Want zijn er bijvoorbeeld onder de beroemde, dan zitten we ook een hele tijd later hoor, maar onder de beroemde mensen die prachtige muziek geschreven hebben, daar zitten natuurlijk wel bekende organisten onder. Ik bedoel, de stukken die Bach heeft gemaakt en dergelijke, die hebben dat natuurlijk zelf ook gespeeld.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja. En nu is het niet altijd zo dat componisten ook daadwerkelijk hun eigen muziek spelen hoor, maar inderdaad, er zijn veel bekende componisten geweest die organist waren. Dat zie je bijvoorbeeld met een Bach, maar je ziet dat ook, en die is misschien wat minder bekend, maar bij een Zweelinck, dat is eigenlijk dan een vroege Nederlandse belangrijke componist. Misschien wel de belangrijkste die we gekend hebben als Nederland.
0: Ja.
1: Vooral in die tijd en met die, nou, wat hij heeft bijgedragen aan de muziekcultuur in het algemeen. In
0: welke
1: brede
0: tijd
1: zin.
0: Was dat?
1: Dan heb je het over Renaissance, zeg maar.
0: Ja.
1: En bij hem zie je dus ook dat hij organist is, inderdaad. En hij is dan dus, nou, in die Renaissance tijd kun je je voorstellen, dat is net die tijd dat die reformatie in Nederland ook gaande is. En wordt dan aangesteld als organist in Amsterdam. En bijzonder genoeg speelt hij daar dan wel in de kerk, maar niet in de kerkdienst. Want dat is dus dat moment waarin je ziet van oké, in die protestantse kerk mag het orgel dan dus niet gebruikt worden in de dienst. Maar zie je ook direct, en dat is een beetje überhaupt een Nederlands gegeven met een soort van gedoogbeleid, waarbij Zweelinck dus wel voor en na de dienst speelt.
0: Ja.
1: Maar niet op het moment dat die dienst zelf bezig is. En dan speelt hij dus bijvoorbeeld voor de dienst wel variaties over een psalmmelodie die dan vervolgens gezongen gaat worden in de dienst. Maar tijdens de dienst zelf speelt hij dat dan niet.
0: Nee,
1: en dat is dan zeg maar net over die grenzen balanceren.
0: Ja.
1: En hij heeft daar ook veel van opgeschreven. En dat is inderdaad muziek die tot op de dag van vandaag gespeeld wordt. En ook gezongen wordt. Veel vocale muziek ook nagelaten. Ja.
0: Mooi, mooi. Misschien is het een mooi moment om ook iets te gaan beluisteren. En nou heb jij een aantal stukken uitgekozen. Ik weet niet welke je als eerste wil laten horen.
1: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld die Sinfonia uit Cantate 29 van Bach opgestuurd. En dat is een stuk dat ik voor de mis heb gespeeld. Voor mijn eerste mis die ik speelde in Haarlem met mijn installatie. En dat stuk heb ik toen vrij bewust gekozen daarvoor. Bach heeft dat geschreven niet voor orgel, maar voor een bezetting met een orkestje, zeg maar, en zangers. En dat stuk schreef hij voor de wisseling van de stadsraad, zeg maar, de gemeenteraad, om het zo maar te zeggen. De raadsvaalkantaten, of een raadsvaalkantaten. En wat hij doet in die kantaten is, het heet ook Wie je danken God. Het dankzeggen aan God voor de tijd die geweest is en het zegenvragen over de komende tijd. Ik vond dat een heel mooi stuk. Om dat in een bewerking dan voor orgel, dat is een bewerking van Dupré, te spelen voor die mis. Ook met hetzelfde idee, aan de ene kant die dankzegging en aan de andere kant het zegenvragen voor de komende tijd. En dat is dan hoe die muziek heel mooi
0: tot zijn recht komt.
1: Precies, inderdaad. Ja, ja. Dat is de opname van mijn huidige leraar op dit moment in Saarbrücken, dus organist van de Notre Dame, en heeft ook opgenomen in de Notre Dame.
0: Oké. En dit stuk, wat dus al, dat was al voor orgel bewerkt, al lang geleden.
1: Dit stuk doet het goed. Dus er zijn verschillende bewerkingen van gemaakt in de afgelopen eeuwen zelfs. En dit is dan een bewerking die nu tientallen jaren oud is,
0: We gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo hier weer terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Maarten Wilmink. Maar we gaan nu luisteren naar inderdaad die bewerking, gespeeld door, kun je het nog één keer zeggen wie dat is?
1: Vincent Dubois.
0: Oh ja, ja.

0: En dat was de bewerking van het stuk van Bach voor eigenlijk een klein orkest. En we hadden het daarover, Maarten. Want mijn vraag was eigenlijk ook meteen van, ik zie wel een orgel voor me, maar iets wat dan voor een orkest is geschreven, hoe kun je dat bewerken voor een orgel? Dat is toch een heel ander instrument.
1: Het is ook een heel ander instrument, inderdaad. Maar aan de andere kant, en ik zeg het ook graag, volgens mij zei ik het net zelfs ook al eventjes, heb ik met een orgel wel echt eigenlijk een orkest onder handen.
0: Ja.
1: Want je hebt op een orgel gewoon heel veel mogelijkheden van klanken maken. En dat hangt een beetje van het instrument af. Maar op een symfonisch orgel met een behoorlijk aantal registers is het zo dat je heel veel verschillende klankkleuren kunt maken, doordat er heel veel verschillende registers, rijen pijpen in verschillende vormen en maten instaan. En daarmee kun je heel dicht komen bij die beleving van een orkestklank. Dus je kunt trompetten nadoen, je kunt klarinetten nadoen en je kunt violen en cello's nadoen. En bovendien is het zo dat je op een orgel verschillende klavieren hebt. En op die verschillende klavieren kun je verschillende klanken tegelijkertijd spelen. En waar het zo is dat een violist, of laten we even een trompetist nemen als voorbeeld, want een violist kan eigenlijk ook wel meer stemmig spelen. Maar een trompetist speelt altijd één noot tegelijkertijd.
0: Tegelijk, ja, precies.
1: En ik heb natuurlijk 10 vingers, die kan ik allemaal tegelijkertijd gebruiken. En ik heb 2 punten en 2 hakken, ofwel 2 voeten. En daarmee kun je ook verschillende melodielijnen of akkoorden spelen in je pedaal. En op die manier kun je eigenlijk heel veel noten tegelijkertijd en door elkaar heen spelen. En dat is dan zeg maar even iets motorisch. Maar op die manier kun je dus een stuk dat eigenlijk geschreven is om uit te voeren met heel veel mensen die eenstemmig of tweestemmig spelen, heel goed vertalen naar zo'n instrument waarop je dan heel veel meer stemmig kunt spelen.
0: Ja. En nou noem jij inderdaad op registers en klavieren. Nou goed, niet iedereen is ermee bekend. Kun je dat een beetje toelichten? Wat is dat dan?
1: Ja, dus de meeste mensen zullen wel ongeveer weten hoe een orgel er een beetje uitziet. En wat je dan ziet is dat je vaak een houten kast hebt. Of eigenlijk is het een kas, zeggen we dan zonder de T. En daar staan dan een aantal pijpen in. En die voorste pijpen die zien er vaak hetzelfde uit. Dus dat is vaak met tin. En die hebben een soort van dezelfde vorm. Hè. Er zit zo'n gaatje in voorin. En we kennen het allemaal wel. Dan staan ze van groot naar klein of van klein naar groot. Ja. En in spiegelbeeld. En nou, dat ziet er altijd op een bepaalde manier uit. En nou is het zo dat ook altijd hetzelfde, of altijd, maar doorgaans is dat hetzelfde soort register. En dat noemen we dan een prestant. En dat komt dan van prestare, het vooraanstaan in het Latijn. En daarom staan die vooraan in de kas.
0: Ja.
1: Maar achter die prestanten staan nog heel veel andere soorten pijpen. En dat zijn pijpen in de vorm van bijvoorbeeld een trechter. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook houten pijpen. En dat zijn pijpen die je doorgaans niet ziet, maar die wel heel veel verschillende andere soorten klanken laten klinken. En wat je dus kunt doen, is dat je die klanken allemaal tegelijkertijd kunt aanzetten, uitzetten en combineren. En op die manier kun je dus uit zo'n instrument heel veel verschillende klanken halen. En dat kun je dus doen met die registers.
0: Ja, want een register is eigenlijk, ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar het is als het ware een soort schuif.
1: Het klassieke beeld is inderdaad,
0: waardoor je op een andere deel aanspreekt.
1: Precies, ja, daar spreek je dus een andere groep pijpen mee aan eigenlijk. Die koppel je dan als het ware aan je verbinding tussen de toets en het instrument. Zo zou je het kunnen zeggen. Het werkt iets anders, maar goed, dat is een heel technisch verhaal en is lastig om zonder beeld uit te leggen. Maar dat hoort natuurlijk bij een radio-uitzending.
0: Ja. Nee, maar dat kan me voorstellen. En er zijn natuurlijk orgels, ik weet niet of jij dat zo weet, het grootste orgel waar je ooit op hebt gespeeld al?
1: Het grootste orgel waar ik ooit op heb gespeeld? Dat is een goede. Ja, doorgaans als ik zit te spelen, dan tel ik die registers niet. En vooral niet als het in de buurt van de 100 komt. Maar ik denk dat het grootste orgel is geweest. Ik denk dat het in Notre Dame was.
0: Ja. Waar we dus net ook al
1: naar geluisterd hebben. Ja. Ja.
0: De Notre Dame, vertel even, want die kerk, dat is natuurlijk heel bijzonder. Je vertelde het eventjes toen wij zelf ook naar de muziek luisterden.
1: Ja.
0: Al nadat hij weer geopend is, heb jij daar mogen spelen.
1: Precies,
0: Dat moet enorm indrukwekkend zijn.
1: Dat was het ook, ja. Dat is een fantastische ervaring. Het is natuurlijk heel mooi om daar überhaupt een concert te mogen spelen. Op zo'n plek die nog even los van orgelcultuur natuurlijk sowieso van gigantische culturele waarde is. Hè. Dat zie je aan de stroom toeristen, maar ook in de geschiedenis en in de muziekgeschiedenisboeken.
0: Ja.
1: Meerstemmigheid die zich daar gaat ontwikkelen en waar die vroege componisten bezig zijn. Maar ook later belangrijke organisten en orgelcomponisten eigenlijk die daar ook werkzaam zijn geweest. Muziek hebben nagelaten en ook hebben geschreven voor dat instrument. Een hele historie daaromheen. En het spelen van zo'n concert is geweldig, maar het is wel minstens net zo geweldig als je dan twee avonden daarvoor in een donker Parijs richting die uitgelichte Notre-Dame loopt en daar naar binnen mag en dan in een compleet lege kathedraal je concert kunt voorbereiden.
0: Oh,
1: dat is... gevoel is onbeschrijfelijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja.
1: Ja.
0: En want wat doet dat met jou, als ik vragen mag? Springen we misschien even naar een zijtak, maar ook voor dit gesprek, bij Radio Maria altijd wel belangrijk. Je bent dan in zo'n kerk. Het is de muziek, die natuurlijk, dat is jouw vak. Hè, daar ga je dan in op. Maar je bent ook opgegroeid in een katholiek gezin.
1: Ja.
0: Doet dat dan ook iets met jou, beleving van van het geloven, van het in een kerk zijn? Of
1: ja, nou goed, kijk, het feit dat ik katholiek ben, dan maakt dat ik natuurlijk sowieso graag in de kerk ben. Dus dit komt daar dan mooi bij. En het is in mijn werk zo dat ik het heel mooi vind ook om juist ook dat stuk geloof daarin te kunnen leven eigenlijk in je werk. Hè? Dat heb je natuurlijk voornamelijk als kerkmuzikus. Dus op het moment dat ik die missen zit te spelen en met die kerkmuziek bezig ben en dat ook voorbereid en nadenk over die teksten, de lezingen en wat past daar dan bij voor muziek en wat ga je dan spelen? Of hoe ga je dat dan spelen? En hoe vertaal je dat dan, zeg maar, die teksten en ook gewoon die gevoelens en emoties die daarbij komen kijken bij liturgie. Hoe vertaal je dat naar die muziek? En dat is natuurlijk iets waarbij het geloof en muziek dan nou, niet alleen dicht bij elkaar komen, maar elkaar ook echt daadwerkelijk raken.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat dat een heel Bijbels gegeven is. Want dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook gewoon met de psalmen zoals we die hebben. Maar ook de Paulus opdracht van zingt en speelt voor de Heer van ganse harte.
0: Ja.
1: En zo staat het natuurlijk in de Bijbel vol met allerlei
0: momenten
1: verwijzingen
0: van,
1: naar
0: ja.
1: muziek. En is dat ook iets wat we in de katholieke liturgie op allerlei plekken terugzien. Zeg maar het Gloria, dat is natuurlijk gewoon die engelenzang. En met het Sanctus voegen we ons bij de lofzang rond God in de openbaringen van Johannes.
0: Ja.
1: Met het Benedictus zingen we mee op het Palmpaasen moment dat Jezus de stad binnenrijdt. En dat is iets, dat is een soort eenheid. Hè? Dat kun je niet losmaken van elkaar.
0: Nee. En voor jou, wat je zegt, het komt echt bij elkaar. Dus het voedt elkaar ook. Dat is een vraag dan eigenlijk. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En dat is natuurlijk iets wat dat is van alle tijden. En steek nog, dat moet Jezus op het moment dat hij hier op aarde heeft rondgelopen ook hebben meegemaakt. En die kende die psalmteksten kende hij natuurlijk. Dat zien we gewoon in het evangelie. En zelfs op die moeilijkste momenten als hij aan het kruis hangt. En God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Uit Psalm 22 of het is volbracht. En dat zijn allemaal die psalmteksten. Maar ook de synagoge waar Jezus natuurlijk veel te vinden was. Daar was gewoon die praktijk van het zingen en die gazan die voorzingt. En ja, dat is kijkmuziek en Jezus heeft dat meegemaakt. En we mogen dat vandaag de dag nog steeds doen. En als wij tussen de eerste en de tweede lezing een antwoordpsalm zingen, dan is dat net zo goed als dat die antwoordpsalm wordt gezongen in die synagogale praktijk die Jezus ook al geleefd heeft.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars mooi eigenlijk.
0: Ja, als je daarbij stilstaat, dan wat je zegt, dan komt het gewoon bij elkaar. Voor jouw eigen geloofsbeleving, jouw geloofsleven, als ik dat vragen mag. Wat doet dat zo om op die manier met muziek en het geloof bezig te zijn? Is dat iets wat jou helpt om te groeien in geloof ook?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is iets wat altijd doorgaat, zoals dat denk ik altijd is met geloof. Als je er maar mee bezig bent, dan groeit dat misschien wel vanzelf. Of dat nou is in gebed of in verdieping. Waarbij je ook verdiepend gebed kunt hebben. Maar dat is in de afgelopen jaar heeft mijn muziekstudie en werk daar zeker aan bijgedragen. Je bent daar natuurlijk ook veel mee bezig. Je krijgt op een consortium, op het moment dat je de kerkmuziekstudie doet, ook gewoon vakken als liturgie en hymnologie, waarbij je ook daadwerkelijk gewoon les krijgt over wat geloof je nu eigenlijk. En dat is natuurlijk is dat verdiepend en verrijkend voor je geloofsleven. Maar ook op het moment dat ik hem mis zit te spelen, ja, dan is dat. Ja, dan is dat. Dat zijn momenten die je raken. En dat is iets wat. Ja, wat echt een positieve invloed heeft op je geloofsleven.
0: Ja, ja, ja, ja. Als jij een kerk binnenkomt, hè? Ook de kerken waar je zelf speelt. Kun je dan ook in de stilte zijn?
1: Ik kan prima in de stilte zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is zeker waar. En op sommige momenten dan is dat ook zelfs heel goed. Maar je bedoelt in de liturgie dan? Of überhaupt
0: nou,
1: gewoon.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat als het zoiets is waar je mee bezig bent en wat je lief hebt, dat als je dan binnenkomt, dat je gewoon voor jezelf al meteen weer iets hoort en achter dat orgel wil gaan zitten.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, dat kan. Dat is natuurlijk wel een hele enthousiaste gedachte, maar ik kan er ook goed van genieten als ik gewoon even in stilte en kan bekijken, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: ja. En in de liturgie muziek, maar zijn er natuurlijk sowieso momenten waarop gewoon ja, die stilte er hoort te zijn.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, ja, zeker. Je hebt al een beetje verteld over inderdaad je studie. Ja, hoe wordt dat verder opgepakt? Hè? Want je moet heel veel oefenen, neem ik aan. Maar je geeft al aan, je hebt ook andere vakken. Was dat voor jou duidelijk aan het begin? Of is het gewoon een wereld die open gegaan is en waar je iedere keer weer iets nieuws ontdekte?
1: Ja, dat was op een bepaalde manier wel duidelijk. Hoewel ze hebben in de tijd dat ik heb gestudeerd in Rotterdam het curriculum ook al een aantal keer aangepast. Dus dan komen er toch dingen om de hoek die je in eerste instantie 1 niet zo zag aankomen en 2 ook niet per se zo had gewenst. Maar dat hoort erbij, schijnt. Maar zo'n studie is vrij breed, dus je krijgt van allerlei kanten mee. Het is aan de ene kant natuurlijk praktisch, hè? Want je bent aan het spelen. Maar dat spelen is direct ook eigenlijk toch wel verbonden aan iets heel theoretisch. En daar verkijken mensen zich dan toch vaak wel ergens op. Want kijk, natuurlijk moet je die noten spelen. En ergens is het heel makkelijk om al heel snel iets te kunnen spelen op een piano of op een orgel. Maar de kunst zit er dan vooral in dat het dan ook daadwerkelijk mooi wordt. En het is best lastig om mooi te spelen op een orgel eigenlijk. Als je mij vraagt in ieder geval, misschien zeggen andere mensen wel van, nou, dat vind ik heel makkelijk. Maar daar komen heel veel dingen bij kijken. En op het conservatorium gaat het dan bijvoorbeeld over historische uitvoeringspraktijk. Waarbij je brononderzoek doet van hoe werd er 100 of 200 of 300 jaar geleden gekeken naar het instrument. Hoe zaten die instrumenten in elkaar? Dat is dan bijvoorbeeld een vak orgelbouw. Maar ook hoe speelden de mensen uit die tijd op die instrumenten? En ja, hoe is die muziek die we vandaag de dag nog steeds spelen ooit bedoeld geweest? Of hoe heeft die muziek ooit geklonken in die tijd? Dat wil niet altijd zeggen dat we dat precies moeten kopiëren, maar dat geeft wel een insteek voor een hedendaagse interpretatie. Dus dat zijn wel twee dingen. Kijk, het is heel duidelijk dat we hebben die bladmuziek en daarop staan noten en daar staan ritmes en daar staan
0: aanwijzingen,
1: ook stiltes,
0: ja,
1: zeg
0: ja,
1: maar de
0: precies,
1: rusten.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog een heel beperkt gegeven, want daar kun je nog steeds heel veel kanten mee op. En door middel van het onderzoekgedeelte kun je dan bepaalde marges maken. En binnen die marges kun je dan vervolgens je eigen interpretatie maken. En dat is dan deels omdat je dingen hebt gevonden uit je onderzoek. Maar daar komt ook gewoon een stukje menselijkheid en emotie bij kijken. En dat is dan gewoon hoe je die muziek brengt. En dat zorgt ook voor dat muziek zoiets menselijks is. In de zin van dat je kunt het niet door een computer stoppen en dat laten spelen en dat dan overgebracht wordt. Dat werkt gewoon
0: nee,
1: zo niet, hè?
0: Nee, nee. Nee, want ik neem aan dat wat jij bedoelt van wat je net ook uitlegde, bepaalde stukken muziek, maar ook in bepaalde tijden van het jaar. We hebben natuurlijk de Goede Week en Pasen gehad. Ja, je gaat niet een miserere of wat er dan ook aan muziekstuk is, ga je heel vrolijk zitten spelen. Ik bedoel,
1: precies, nee, inderdaad. En dat is bij dat soort stukken natuurlijk al vrij snel heel duidelijk. Dus ja, op het moment dat je te maken hebt met koorrepertoire of vocaalrepertoire, dan zit er altijd een tekst bij. En dat helpt daarbij heel erg. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon veel instrumentale muziek. En dat kan muziek zijn die voor orgel is geschreven. Zoals we net hebben gehoord. Een bewerking van een stuk dat eigenlijk voor een andere bezetting is geschreven. En dan zit die tekst er niet bij. En dan moet je dus met eigenlijk minder materiaal toch de juiste toon proberen aan te slaan.
0: Ja.
1: Om het maar even in muzikale termen te houden.
0: Ja. En kan dat dan ook afhankelijk zijn van wensen? Ja, ik bedoel, je speelt natuurlijk en in contact nou, met koor als het dan wel om ook tekst gaat. Maar misschien ook op andere plekken waar jij komt. Dat er een bepaalde vraag is. Klopt dat? Of is dat een verkeerd beeld?
1: Een vraag naar repertoire of een vraag naar hoe het repertoire wordt uitgevoerd?
0: Ja, dat laatste eigenlijk.
1: Ja, kijk, op het moment dat ik solo repertoire uitvoer, dan doe ik dat wel echt zoals ik dat zelf wil. Ja. Dan kunnen ze vragen wat ze willen, maar dat is dan gewoon zeg maar mijn vak en dat is hoe ik dat doe.
0: Ja.
1: Dus dat werkt dan dus niet zo. Dus het is niet zo dat ze komen en zeggen van nou, wil je dit toch eens even iets langzamer spelen dan dat je dat vorige week deed? Zo werkt het niet. Maar nee. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat samen doet, en net als vanavond heb ik een repetitie met een groep blazers. Daar staat een dirigent voor. En dan ben ik wel in contact met die dirigent van hoe gaan we dit doen? En dat gaat dan wel in een soort van overleg.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Daar zit natuurlijk wel dat flexibele gedeelte bij in.
0: Ja. Ja, want je bent als orgel, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout heb, vaak zeg maar het enige instrument. Maar je kunt dus ook inderdaad met blazers of strijkers, kan het ook samen gaan.
1: Klopt, ja, dat vind ik zelf ook een van de mooie dingen van het orgel. Ja, er zijn heel veel mooie dingen aan. Maar een van de mooie dingen is dat je ook echt heel goed zelf kunt redden. Omdat je dus zo'n orkest onder handen hebt. Dus je kunt gewoon heel veel mooie muziek spelen zonder dat je daar direct een hele bezetting bij nodig hebt. En als ik dan zit te studeren, zeg maar, en dat is natuurlijk iets wat je vrij veel moet doen, dan, nou, je zit toch alleen achter je instrument. Zoals iemand op een trompet dat ook heeft. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat als je op trompet zit te studeren, dat je dan, nou, dan heb je toch altijd een beeld van, oh, daar komt dit en dat nog bij. En ik hoef dat beeld vaak niet te hebben, omdat ik het dan zelf al heb ingevuld,
0: je
1: zeg maar.
0: Je kunt dat zelf doen, ja.
1: En dat, goed, dat is niks tegen trompetisten. Maar dat vind ik een van de mooie dingen van mijn instrument. En inderdaad, het is ook goed te combineren. Het orgel is een uitstekend begeleidingsinstrument, maar ook net als vanavond dan een solo-instrument. Dus dan heb je eigenlijk die blazer spelen, dan ben je de solist als organist en dan gaat dat in dialoog.
0: Ja.
1: En ja, de mogelijkheden zijn ongekend.
0: Ja. En is dat ook meer bij klassieke stukken dat het met andere instrumenten samen is? Want in de kerk, het gebeurt wel eens, denk ik, maar bijna nooit. Hè? Dat is alleen maar in heel bijzondere gebeurtenissen misschien.
1: Klopt, inderdaad. Ja, goed, in de kerk zie je natuurlijk wel dat het vaak dus de combinatie is van orgel en vokaal. Hè?
0: Ja,
1: dus orgel
0: dat
1: en
0: wel.
1: Koor. Dus dan heb je sowieso die samenwerking toch wel. Maar kijk, ik heb wel regelmatig meegemaakt dat het dan met paas of met kerstmis dan een koperensemble bij is bijvoorbeeld. Maar misschien is het wel zo dat kerkmuzici dat wel vaker zouden willen, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon budgettaire consequenties.
0: Ja, ook. Ja.
1: En dan is het inderdaad de vraag van hoeveel geld heeft de gemeenschap over voor haar kerkmuziek.
0: Ja.
1: En dan kun je iedere week wel een orkest uitnodigen. Dan krijg je fantastische missen van natuurlijk. maar daar komt ook een kostenplaatje bij kijken. En dan zal de collecteschaal toch wat beter gevuld moeten worden misschien.
0: Ja. En een mis is natuurlijk niet een concert.
1: En zo is het maar net. Waarbij het toch wel zo is dat het, kijk, het mooiste is niet goed genoeg, zeg ik altijd. En helemaal niet bij die mis. Dus ja, wat mij betreft kun je toch niet genoeg uitpakken om het maar zo mooi mogelijk te maken. Waarbij het dan weer niet zo moet zijn dat je dan een kyrie moet hebben van anderhalf uur en dat we dan verder kunnen naar het gloria, dat nog veel uitgewerkter is. Kijk, dan komt het natuurlijk buiten de context van die liturgie te staan.
0: Ja.
1: En dat is iets wat op een gegeven moment in de geschiedenis wel eens is gebeurd, hoor. Ja, kyrie van anderhalf uur ken ik zo niet direct, maar maar wel dat je inderdaad echt daadwerkelijk concertmissen krijgt die zo groot van omvang worden, dat je je vraagtekens kunt krijgen bij, past dit in de liturgie of niet?
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat het streven naar de hoogst mogelijke vorm van professionaliteit binnen de uitvoering van die muziek niets dan wenselijk is
0: bij de
1: viering van God op aarde.
0: Ja. Ja, want het is, hè, dat zei je in het begin, het is ondersteunend, maar het is ook, ja, de mens, hoe zou ik het zeggen, de ziel wordt toch een beetje opgetild of verheven door mooie muziek. Als het mooi gespeeld en mooi gezongen wordt, zeker. Nou, als we het over mooi hebben, laten we dan weer naar iets gaan luisteren. En jij had een kyrie had je uitgekozen, volgens
1: inderdaad
0: mij.
1: Ja.
0: Waarom deze?
1: Nou, in de eerste plaats omdat hij geen anderhalf uur duurt. En dat had natuurlijk niet in de aflevering gepast. Maar in de tweede plaats ook eventjes in aansluiting op dat stuk wat ik zojuist had aangedragen. Is dit ook een kyrie dat we hebben gedaan met mijn installatiemis. De mis van Duruflé.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat is dan muziek. Het is fantastische muziek. Duruflé vind ik een fantastische componist. En dat is wel vrij breed geaccepteerd. Een fantastische componist. maar dat wordt dan muziek. Dat, wat je op een belangrijk moment hebt gespeeld. In je leven en in je wijk, zeg maar. En dat blijf je dan bij. Dus dat heeft een speciale betekenis. En het is gewoon fantastische muziek. Dus dat deel ik graag.
0: En is dit dan speciaal voor orgel geschreven, Duruflé? Of is dat ook iemand die componeerde voor...
1: Ja, nou, Duruflé heeft dit werk inderdaad in twee versies overgeleverd. Dus één versie voor orgel en ook een versie met strijkers. En we hebben dat in de versie voor orgel solo met koor gedaan, zeg maar. Maar ja, die schreef voor verschillende bezettingen. Ja. Zelf ook organist. En wat hij hier heeft gedaan is dat hij de Gregoriaanse messe cum jubilo heeft gebruikt als uitgangspunt. En dat is dan wat eigenlijk bijna continu eenstemmig ook gewoon klinkt. Als herkenbaar ook als die mis. En daar maakt hij dan aan de hand van die begeleiding iets... van wat het typisch Duruflé maakt, zeg maar.
0: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier bij Aan tafel met... in gesprek dus met Maarten Wilmink.

0: Duruflé was dat. Een kirië. We gaan hier verder met het laatste, ja, nou, 10 minuutjes ongeveer, van het gesprek wat ik met Maarten Wilmink heb. Hij is organist en heeft al een heleboel verteld. Ontzettend leuk om te horen, Maarten. En ik vroeg me ook af, nou ja, je hebt al verteld, je hebt in Parijs mogen spelen, in de Notre Dame. Wat zijn er nog meer voor plekken misschien die jou bijblijven of zijn gebleven? Waar je, je hebt ook concours volgens mij gespeeld, gewonnen.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, en op die manier zijn er best wel veel plekken die dan op een gegeven moment een belangrijke, nou ja, niet rol in je leven gaan spelen, maar die je toch wel bijblijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En waar het ook heel mooi is om terug te gaan. Dus inderdaad, bijvoorbeeld zo'n concours dat ik een tijdje terug in Italië won. Daar zit dan zo'n organisator bij die organiseert concerten. En nou, ik kom dan nog wel eens om concerten te geven. En dan kennen ze je daar en dan bevalt dat goed. En het is altijd leuk om terug te komen bij die mensen die je dan ook kent.
0: Ja.
1: Die dan ook zelf afkomstig zijn uit zo'n andere cultuur. En hun eigen ideeën hebben bij muziek. Maar waar je dan toch steeds weer komt en in gesprek bent. En op die instrumenten speelt. Dat is heel leuk inderdaad.
0: En zo'n concours bijvoorbeeld, hè? Doen daar dan vooral allemaal jonge organisten aan mee? Of is dat van over de hele wereld of Europa? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, dat kan heel goed inderdaad van over de hele wereld zijn. Maar het zijn doorgaans wel de wat jongere organisten. Dus je hebt concoursen voor conservatoriumstudenten. Het kan ook zijn dat ze zeggen van nou tot 30 jaar. Zoiets. Daarna wordt het wel ietsje ongebruikelijker om nog mee te doen aan concoursen. Zeg. Maar
0: ja,
1: het is toch
0: ja,
1: vaak iets voor jonge organisten die bezig zijn om hun, ja, zeg maar, ik noem dat liever niet zo, mijn carrière op te bouwen.
0: Nou, een weg
1: het is een
0: te
1: stukje
0: ook in, ja.
1: Kijk, ja, wat wil je met het winnen van zo'n concours? Het is natuurlijk aan de ene kant mooi met die muziek bezig te zijn en een goede drive om dat perfect voor te bereiden en voor te dragen. En met zo'n jury erbij. Aan de andere kant is het ook zo dat ja, zo'n jury heeft ook gewoon hun eigen ideeën bij de muziek. En dat hoeft niet altijd te matchen met wat jouw ideeën zijn. En daarbij is zo'n uitslag ook vrij relatief.
0: Ja, ja,
1: maar het
0: ja,
1: brengt natuurlijk voordelen, want het is goed voor je netwerk. Helemaal als je dat dan wint, toevallig.
0: Van de hoeveel of zo? Weet je dat nog? Hoeveel er dan?
1: Nou, er waren toen in Italië waren er 10 deelnemers op locatie. Maar het is dan doorgaans zo dat er zijn vaak met concoursen inschrijvingen. En dan moet je vaak een opname insturen. En dan wordt er al een soort voorselectie gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Want op het moment dat je 75 kandidaten laat komen en je gaat die allemaal voor laten spelen
0: dat
1: bij een jury.
0: Kan niet, ja.
1: Dan ben je 3 weken verder voordat ze überhaupt iedereen hebben gehoord. Laat staan dat je 3 rondes wilt organiseren. Ja.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus een selectie en dan uiteindelijk.
1: Precies.
0: Ja. Maar goed, het zegt ook wel iets gewoon over jouw kwaliteiten.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, toch? Ja, ja. Nou, ik ben dus bijvoorbeeld ook heel benieuwd. Nou, je bent inderdaad jong, maar je bent al volop in deze wereld bezig. Heb jij voor jezelf, nou, tweeledig, heb jij voor orgelmuziek misschien überhaupt? Zo van, nou, wat zou het mooi zijn als in Nederland? En wat is voor jou zelf de uitdaging in, ja, in dit vak?
1: Ja. Nou, dat zijn goede vragen. Alleen daar kun je al een uur over vullen natuurlijk. Maar wat ik mooi zou vinden voor de orgelmuziek in Nederland, en dat doet niets af aan zeg maar, de Nederlandse praktijk zoals ik die nu mag ervaren hoor. Maar dat is een vrij gespleten wereld tussen kijkmuziek en concertmuziek. Zeg maar. Dat zijn ook wel 2 dingen die ik echt wel loszet voor mezelf. Dat zijn natuurlijk gewoon andere. Het is een andere manier van bezig zijn, hè. Wat je in het buitenland veel ziet, in Duitsland en Italië met name, is dat de orgelcultuur veel meer onderdeel is van de klassieke muziekcultuur. En als ik daar dan met mensen uit het publiek van mijn concerten spreek, dan merk je dat mensen zijn die veel breder betrokken zijn bij klassieke muziek. En die zitten dan op de zaterdagavond bij een symfonie van Mahler. En die komen een week daarna op de zaterdag bij een orgelconcert.
0: Ja, ja.
1: En in Nederland merk ik toch vaak, en dat moet ik niet iedereen mee over één kam scheren, dat is niet altijd zo, maar toch vaak dat orgelconcertbezoekers zijn echt specifiek orgelliefhebbers. En die kijken dan echt precies naar die orgelprogramma's en die kennen al die orgelwerken, of al die orgelwerken, maar nou, de bekende zeg maar. Maar die komen dan vaak niet in een concertzaal, of die komen niet bij orkesten en een pianoconcerten of. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen.
0: Nee,
1: en je
0: het
1: ziet
0: ligt echt
1: dat die,
0: uit elkaar. Ja,
1: ja dat is een echt een andere wereld dan. En andersom merk je dat natuurlijk ook. Ja, dus ik zou het mooi vinden als dat in Nederland eigenlijk net zo zou kunnen werken als in Duitsland en Italië. Waarbij ik eigenlijk wel denk dat het verschil komt door dat stukje ontkerkelijking en ook het cultuurchristendom wat we in Nederland ook wel langzamerhand verloren zijn. Dus als ik in Duitsland of Italië in een kerk zit voor te bereiden, is het soms zo dat ik hoor dat er die week 3 of 4 huwelijken zijn geweest. Ja. Want ook al komen die mensen niet meer iedere zondag naar de kerk, ze trouwen er nog wel, want ja, dat hoort zo. Hè? En ja, dat hoort zo, dat zijn we in Nederland voor een groot deel wel kwijtgeraakt.
0: Alweer, ja,
1: althans, dat bij is, die mensen die niet naar de kerk gaan. En die drempel van de kerk is daardoor ook gewoon veel hoger geweest. Want die mensen komen ook daadwerkelijk nooit meer in de kerk.
0: Ja.
1: En ja, die gaan dan ook niet naar hun ogenconcert in de kerk. Ondanks het feit dat dat niet direct liturgisch gebonden is. Maar,
0: nee, dat wordt gezien als, ja, dat is van de kerk.
1: Ja, precies.
0: En daarmee wordt het ook afgedaan eigenlijk.
1: Inderdaad. En daarbij is het ook wel weer zo dat als je die mensen dan wel binnenkrijgt, heb je juist als concertorganist ook wel weer een mogelijkheid om die mensen iets van de kerk te laten zien. Als het maar omdat ze binnen zijn. Maar ook in je programmering. Want er is voor het ogen natuurlijk wel veel kerkmuziek gemaakt. En ja, nou, net als dat die muziek waar we net naar hebben geluisterd. Je kunt op een toch best wel eenvoudige manier dan mensen ook iets van het geloof meegeven. En toch iets waar ze over nadenken. En dan kan schoonheid daar heel goed bij helpen. En dat is natuurlijk überhaupt de reden dat we, of de reden, maar nou ja, zo'n fantastische christelijke cultuur hebben met die kerkgebouwen, maar ook die muziek.
0: Ja.
1: En dat is die schoonheid die heeft veel mensen geholpen, natuurlijk ook in het verleden.
0: Ja, ja. Dus het zou mooi zijn wat je zegt als het wat meer als onderdeel van het klassieke repertoire gewoon ook wordt gezien.
1: Ja, nou ja, precies, want dat is het natuurlijk eigenlijk al. Ja, want zeg maar, Bach heeft voor orgel geschreven, maar ook voor orkest. En dat zie je met veel componisten. En dat is in de geschiedenis ook wel zo geweest. Maar dat is, ja, dat zou ik mooi vinden voor Nederland.
0: Ja, ja. Ja. En voor jouzelf, wat is, bedoel, je hebt nog hopelijk een heel leven voor je, zo'n beetje.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja. Om orgel te mogen en ja, te kunnen spelen. Maar toch, wat zie jij als, ja, als uitdaging of misschien wel als stip op de horizon van daar wil ik heen?
1: Ja, kijk, het is altijd lastig om plannen te maken voor over jaar, zeg maar. Want je weet uiteindelijk, ik denk dat dat met alles zo is in het leven, je weet toch niet hoe het loopt. En helemaal binnen zo'n vak als wat ik dan heb, kijk, dat loopt vaak van het ene naar het andere. En ik had 2 jaar geleden nog niet gedacht dat ik nu in Haarlem organist zou zijn. En ik hoop wel dat ik dat nog vele jaren mag doen. Dat is zo'n mooie plek om werkzaam te zijn. En nou ja, goed, dat is iets wat ik dus hoop te blijven doen. Maar daarnaast heb ik natuurlijk mijn concertpraktijk. En ja, dat loopt nu heel fijn en ik mag op veel mooie plekken komen spelen. Ik hoop ook vooral dat dat zo doorgaat en dat ik nog veel meer mooie plekken mag zien. En dat ik ook op die mooie plekken mag spelen. Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat het zo door mag gaan als dat het nu bezig is eigenlijk.
0: Oké, ja. Nou, mooi om te horen. Ik zou zeggen ook aan de luisteraars, jou uitnodigen toch? Als ze een orgel in de kerk hebben?
1: Ja, nou, van harte welkom, inderdaad. Ja.
0: Nou, jij hebt ook een website, hè Maarten?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. En die heet?
1: Die heet www.maartenwilming.com.
0: Wow.
1: Dus dat kan niet missen. Ja, je moet wat verzinnen.
0: Ja. Ja, nou, er staat inderdaad ook op, hè, de concerten die je speelt. Maar mensen kunnen contact leggen. En
1: precies,
0: überhaupt ook om over bijvoorbeeld orgelspel te komen vertellen. Misschien doe je dat ook wel eens?
1: Dat doe ik ook wel eens, ja.
0: Ja, ja. Ja, gewoon om er wat meer van te leren kennen eigenlijk. Dat
1: precies,
0: is sowieso wel heel erg leuk, ja. We gaan afronden hier. We kunnen dan nog een klein stukje van het laatste nummer laten horen wat je hebt uitgekozen. Misschien nog even kort waarom en wat het is.
1: Ja, nou, dit is muziek en we zitten nu natuurlijk vlak na Pasen nog. Die we met Pasen hebben gedaan in Haarlem in de kathedraal met het koor. Het is geen opname van het kathedrale koor van Haarlem, maar het is wel een mooie opname. Nou, feestelijke paasmuziek. Ik dacht dat past uitstekend.
0: Nou, heel erg mooi om daarmee te eindigen. En dan wil ik jou danken, Maarten Wilmink, voor hier jouw komst naar de studio. En luisteraars, heel veel dank natuurlijk voor het luisteren. Ik zoek hem gewoon op www.maartenwilmink.nl. We gaan er gewoon naar luisteren. Een mooi paas.
1: Dankjewel.
0: Stuk.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 10 augustus viert de kerk als feest, en dus met gloria, de gedachtenis van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Laurentius was diaken in een tijd toen het diakenschap bezig was te veranderen van een functie ten behoeve van de armen in de kerkgemeenschap naar een functie ten bate ten behoeve van de bisschop. Het ambt was ontstaan doordat er behoefte was aan een familie en een functie, de armenzorg. In Rome had men de stad verdeeld in 7 wijken en met in elke wijk een diaken aan het hoofd. Laurentius was er één van. Ja, nu kunnen we de armen pas echt goed bereiken. Maar oppassen dat we nu niet in 7 kerken uiteenvallen. En daarom werd de verbondenheid met de bisschop meer in het bijzonder benadrukt. Voor Laurentius was die bisschop paus Sixtus II. Deze werd 4 dagen van tevoren terechtgesteld, op 7 augustus, samen met 4 diakens, Januarius, Vincentius, Magnus en Stephanus. Deze Stephanus komt ook voor in de Romeinse kanon. Een van de verdrietigheden van Laurentius was dat hij niet samen met zijn bisschop werd terechtgesteld. Hij is namelijk al zoveel als de oppasser, de adjudant van de bisschop. En wat elke volgeling van Jezus is, knecht die er altijd bij is om te zien wat hij voor zijn Heer kan doen. Jezus is als een rondtrekkende missionaris. Om hem van dienst te kunnen zijn, moet je hem volgen. Laurentius deed dit in zijn marteldood, getuigenis afleggen voor de heidenen, maar hij deed het ook in zijn dienst, in zijn diaconie als diaken. Dat is ook een vorm van getuigenis geven. Dat is ook een vorm van martelaarschap, maar dan van een onbloedig martelaarschap. Het is een vorm van zijn leven geven. Dienen zoals Jezus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De openingstekst luidt vandaag: de heilige Laurentius heeft zich volledig gegeven voor de dienst van de kerk. En daarom onderging hij de dood van bloedgetuigen en is hij met vreugde opgegaan naar zijn Heer Jezus Christus. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het begin. Dat betekent niet meteen beginnen. Eerst de instelling controleren. De goede instelling is graag bij hem willen zijn. Wil je hem dienen in het gebed? Dan moet je hem volgen in zijn lijden. Dus eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog. Door zijn offerdood is Jezus onmiddellijk voor iedereen present. Vanaf het kruis trekt hij iedereen tot zich, ook mij. En als ik er niet in slaag bij hem te zijn met mijn aandacht, hij heeft er geen moeite mee om met zijn aandacht vol liefde bij mij te zijn. Ik beantwoord zijn liefde met een gebaar. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. En in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Elk tafereel uit Jezus' leven heeft iets al van een icoon. Er wordt heiligheid door uitgestraald.
Alleen al het voor de geest halen van zo'n tafereel is weldadig voor mijn ziel. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Net hebben de volksleiders nog gezegd: kijk maar, de hele wereld is hem achterna gelopen. Of daar melden zich enige Grieken.

Het is hem achterna gelopen, of daar melden zich enige Grieken om Jezus te spreken. Door middel van de apostelen Filippus en Andreas melden de eerste heidenen zich aan. Het antwoord lijkt onthutsend. Geen audiëntie, maar een soort alleenspraak over het uur dat nu is aangebroken, het uur van de heerlijkheid. Want dan pas zou Jezus allen tot zich kunnen trekken, met het vuur van zijn liefde, van zijn liefdesdood. Allen dus ook de heidenen. Want als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Pas als Jezus in de aarde gevallen is, dan pas kunnen zij Jezus bereiken in zijn eigenlijke identiteit, als de verheerlijkte Zoon van God. Ik kan mijn gesteltenis nog beter afstemmen op het geheim wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit gebeurde. Jeruzalem, waarheen enige Grieken optrokken ter aanbidding. In elk geval is het goed om me de plaats van de kruisiging voor te stellen. Golgotha, waar Jezus allen tot zich zal trekken. Is er door de inleiding een verlangen gegroeid om in dit geheim te mogen worden ingewijd, dan is dit het moment om te vragen om die bijzondere genade. Jezus beter te leren kennen, niet in zijn aardse werkelijkheid, maar in zijn bovenmenselijke heerlijkheid en in zijn betekenis voor allen, in zijn betekenis voor mij. De overweging. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Eenvoudige woorden. Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Glashelder, maar ook glashard. Als je voorkomt te staan, in tijden van geloofsvervolging bijvoorbeeld, zoals de heilige van vandaag meemaakte. In Rome op 7 augustus was zijn bisschop terechtgesteld, Paus Sixtus II, samen met 4 diakens. En nu was hij aan de beurt. En hij stond voor de keuze. Of onderduiken, zijn nachtje redden, door deel te nemen aan de staatsgodsdienst, zoals de keizer Valerianus nu eiste, of stand houden, zijn leven in deze wereld haten. Dat wil zeggen, als het tot een keuze komt, je geloof of je leven, Jezus of jezelf, hoe gemakkelijk kiezen mensen dan niet voor dit leven, het leven bewaren dat ze nu al hebben. Mensen kunnen dit ook al hebben midden in dit leven, wanneer er iets van hen gevraagd wordt, waarin zij zichzelf moeten loslaten, een gewoonte, een neiging, een hebbelijkheid. Er komt iets op je pad, op je werk, in de omgang. Kortom, iets waarin je eigen wil zich heeft vastgezet. En nu word je door de omstandigheden gevraagd om dat los te laten, jezelf op te geven. Je te overwinnen, je eigen wil te verloochenen. Het rode martelaarschap, zeggen ze, begint bij het witte. Het bloedige bij het onbloedige. De slag met het zwaard wordt voorbereid door kleine speldenprikken. Theresia de Kleine zegt, we moeten eerst sterven door kleine speldenprikken, voordat we kunnen sterven door de slag van het zwaard. En soms is dat bloedige martelaarschap lang niet zo erg als dat martelaarschap van de kleine speldenprikken. Dat bloedige kan soms zelfs iets hebben van een genadeslag. Of je hoort een stem in je binnenste, doe dit nu eens voor mij. Voor mij alleen. Dat betekent dat je er in deze wereld hoegenaamd niet beter van wordt. En voor je gevoel ook niet slechter, als je het niet doet. Zoiets kunnen mensen alleen opbrengen wanneer er iets van liefde

iets van een genegenheid is, die iemand meer van die ander doet houden dan van zichzelf. En dat is dan ook wat er in het tweede deel van dit zeer korte evangelie wordt gezegd. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eren? Eren waarmee? Eren met een goed geweten. De eer van de mensen is de uitwendige eer. De inwendige eer is de eer van een goed geweten. En dat is de eer van de Vader. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is een heel bijzondere eer. Want daardoor ontstaat er een inwendig vuur. Een vuur van binnen. Een binnenbrand van liefde. Een brand van liefde die niet overwonnen kan worden, niet geblust kan worden, door welke macht van buiten ook. Toen Laurentius op het rooster gelegd werd, hield hij vol in zijn belijdenis. In zijn dienen van hem die hij volgde. De liefde van Christus kon niet overwonnen worden door de vlam. Het vuur dat van buiten schroeide was trager dan het vuur dat van binnen gloeide. De glans van de rijkdommen van deze wereld verbleekt bij de schittering van de inwendige rijkdommen, de geestelijke schatten van de kerk. De rechter eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de kerk zou tonen. Laurentius zei, ga maar mee. En hij voerde de rechter naar de arme wijken, de sloppen van Rome. Hier zijn de schatten van de kerk. Hebben wij ook zo'n schat? Jazeker. Jezus zegt tot de rijke man, ga verkopen wat je bezit, je vele goederen en geef het aan de armen. Daarmee zul je al een schat in de hemel bezitten. En dat is de liefde van God in de hemel, in je eigen hart. Met de kleinste zelfoverwinning kan je de grootst mogelijke vreugde in de schoot vallen. Zo kan bijvoorbeeld een economische crisis ook beleefd worden. In plaats van met tegenzin, met verdriet, zou zo'n terugslag ook met vreugd beleefd kunnen worden, omdat er daardoor iets van die muur wordt afgebroken tussen jou en de armen, en daarom ook tussen jou en de arme Jezus. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals vrienden onder elkaar, vertrouwelijk. En bij dat gesprek niet te veel mijn best willen doen, maar letten op wat er zich in mijn binnenste aandient aan verlangens en neigingen. En omdat wij weten dat de Vader zelf allen in ere houdt die Jezus dienen, zullen we ons met vrijmoedigheid ook tot de Vader wenden. Bij hem ons hart uitstorten. En onze Vader bidden en daarin alle eer aan de Vader geven.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: En van harte welkom op dit uur van het avondgebed, het kerkelijk avondgebed. De vespers die we graag met u samen natuurlijk willen gaan bidden hier bij Radio Maria. En we geven ook de pagina's in het Groot en het Klein Getijdenboek op deze 10 augustus, wat het feest is van de heilige Laurentius. Hij was diaken en ook martelaar. In het Groot Getijdenboek, daar kunt u de hymne vinden op bladzijde 1378. En dan volgen de psalmen en de antifoon, moet ik zeggen, die bij de psalmen hoort. Die staat op bladzijde 1380. En de psalmen zelf, die vindt u op bladzijde 1619. Voor de korte schriftlezing kunt u weer terug naar bladzijde 1380. En de algemene slotgebeden, die staan op pagina 1622. En het specifieke slotgebed helemaal aan het eind, wat bij dit feest hoort, dat vindt u op bladzijde 1379. Dus het is een beetje heen en weer bladeren met deze bijzondere feestdag. U kunt in het Klein Getijdenboek deze teksten niet vinden. Dus ofwel in het Groot Getijdenboek, of misschien als u de Getijden-app heeft, daar kunt u natuurlijk de teksten ook vinden. En ik wens u heel veel devotie. 10 augustus, de gedachtenis, of het feest, moet ik zeggen, van de heilige Laurentius, diaken en martelaar en tevens patroon van het bisdom Rotterdam. Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, 4 dagen na paus Sixtus II en zijn 4 medediakens. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de 4e eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid.
1: Doe mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: De martelaar van Christus die wij eren, omdat zijn sterven hem deed triomferen, heeft al zijn aardse goederen weggegeven, ja, zelfs zijn leven.
0: Daar hij het aardse ijdel wist als dromen, heeft hij bewust de weg des heils genomen. En gaf hij al zijn goederen aan de armen, in groot erbarmen.
1: De vrede vlammen konden hem niet deren, zijn hart ontbrandde in lieflijk begeren, naar een volmaakter wereld waar het kwade niet meer kan schaden.
0: Als overwinnaar is hij thuisgekomen en in het koor der engelen opgenomen. Hij bidt voor ons, zo lenigt hij het lijden en helpt ons strijden.
1: Sta, sterke martelaar, ons dan terzijde en kom bij God almachtig tussen beiden, opdat hij ons vergiffenis wil geven en eeuwig leven.
0: Laat ons de Vader in het licht daarboven, laat ons de Zoon met onze liederen loven, laat ons de Geest die eeuwig zal regeren met hymne eren.
1: Laurentius is de marteldood ingegaan. Hij heeft de naam van de Heer Jezus Christus beleden. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem.
0: Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik tot hem riep.
1: De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmerrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt.
0: Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood.
1: De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God.
0: Eenvoudig biedt hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood.
1: Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u.
0: Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen. Voor struikelen mij behoed.
1: Ik mag weer leven onder Gods oog. In het land van de levenden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laurentius is de marteldood ingegaan. Hij heeft de naam van de Heer Jezus Christus beleden.
1: De heilige Laurentius riep: ik ben zeer verrukt.

0: heilige Laurentius riep: "Ik ben zeer verrukt dat ik een offer voor Christus mag worden." Ik bleef vertrouwen, al sprak ik: "Ik ben gebroken van smart."
1: Al zei ik in mijn verwarring: "Arglistig is ieder mens."
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
1: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel, in u, Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De heilige Laurentius riep: "Ik ben zeer verheugd dat ik een offer voor Christus mag worden."
0: Ik dank u, Heer Jezus Christus, dat ik uw poorten mag binnengaan. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en ge hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik dank u, Heer Jezus Christus, dat ik uw poorten mag binnengaan. Geliefde, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.
0: Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons verlichting.
1: Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons verlichting.
0: Wij worden als zilver geloutigd,
1: maar gij brengt ons verlichting.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons verlichting.
0: De heilige Laurentius sprak: "Voor mij zal de nacht niet duister zijn, maar alles zal schitteren in het licht. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser."
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De heilige Laurentius sprak: voor mij zal de nacht niet duister zijn, maar alles zal schitteren in het licht.
0: Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden. En op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden:
1: U Heer loven wij.
0: U Heer loven wij, omdat gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap.
1: U Heer loven wij.
0: U Heer loven wij, omdat gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen.
1: U Heer loven wij.
0: U Heer loven wij, omdat gij het bloed van het nieuwe altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden.
1: U Heer loven wij.
0: U Heer loven wij, omdat gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof.
1: U Heer loven wij.
0: U Heer loven wij, omdat gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood.
1: U Heer loven wij.
0: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
1: U Heer loven wij.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, in zijn vurige liefde tot u heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft lief gehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Beste luisteraar, welkom op deze uitzending waarin we in het bijzonder tijd willen nemen om sterke teksten van onze rijke christelijke traditie te lezen. Veelal zijn we geneigd om vooral commentaren te lezen over kerkvaders, heiligen en mystiekers, maar zelden worden de teksten zelf ter hand genomen. Ergens hebben we drempelvrees, ja zelfs schrik dat we niet zullen begrijpen wat ze willen zeggen. Toch hoeven we daar in het geheel niet bang voor te zijn. Het is wel zo dat we deze literatuur moeten leren lezen en daar willen we hier dan ook tijd voor nemen. Vorige keer hebben we gesproken over de kracht van de liefde en hebben we meteen wat meer kennis gemaakt met de heilige Augustinus van Hippo, waarvan we enkele teksten hebben gelezen over het onderwerp. Deze keer maken we een reuzensprong in de tijd van iets meer dan een millennium en gaan we aan de hand van teksten van de heilige Petrus van Alcantara ingaan op het verschil tussen meditatie en contemplatie. Velen onder ons zouden kunnen denken dat deze twee woorden synoniemen zijn. Toch is dat helemaal niet het geval. Het zijn wel twee realiteiten die helemaal in de intimiteit van ons hart thuis horen. Er is een derde woord naast meditatio en contemplatio, namelijk lectio, dat daar eveneens bij hoort en eigenlijk de aanzet vormt om tot deze andere realiteiten van ons christelijk leven door te stoten. Deze spirituele lezing of lectio, is wat we in dit catechetische programma eigenlijk ter sprake willen brengen om zo een aanzet te geven tot de twee volgende stappen. Die twee laatste stappen hebben een binnenkamer nodig, want ze komen ook maar pas in de binnenkamer van ons hart tot ontplooiing en tot hun volle recht. De auteur waar we nu bij willen blijven stilstaan, kennen we wellicht niet of niet goed. Wel hebben we allemaal al gehoord van de heilige Theresia van Avila. In het 24e hoofdstuk van haar autobiografie spreekt ze over de heilige Petrus van Alcantara als van een heilige, een man met een verheven geest. Haar autobiografie is trouwens een rijke bron van informatie over deze heilige. Hij werd geboren in 1499 en stierf in het jaar 1562. Hij was een zoon van Pedro Garavita, gouverneur van Alcantara. Zijn moeder stamde af van de adellijke familie Sanabia. Hij treedt op 16-jarige leeftijd in bij de Franciscanen na studies in Salamanca. Toen hij 20 jaar was, stichtte hij het klooster van Badajoz en werd er overste. In 1524 werd hij tot priester gewijd. In 1541 ging hij naar Lissabon om er te helpen bij de hervorming van de orde. De hervormingen die hij wilde doorvoeren stuitten aanvankelijk op grote weerstand. Hij trok zich daarop als kluizenaar terug in de bergen van Portugal, waar enkele broeders hem vrij snel vervoegden. Dit was het begin van een paar kleine gemeenschapjes die daardoor tot stand kwamen. In 1555 begon hij met de Alcantarijnse hervormingen, thans gekend als de strenge observantie. In 1556 werd hij commissaris van zijn orde in Spanje en in 1561 werd hij provinciaal van de hervormde orde. Hij kenmerkte zich door een legendarische soberheid en was vooral een groot geestelijk pedagoog door middel van zijn traktaat over het inwendig gebed en de meditatie, dat zeer dicht staat bij het traktaat van zijn vriend Louis van Granada, ongetwijfeld de heilige leraar waarvan sprake in het tweede paragraaf dat we straks zullen lezen. In de heilige Theresia van Avila, wiens vriend en biechtvader hij was, zag Petrus een door God geroepen en verkoren ziel voor een groot werk. Het succes van de gereformeerde Karmel die Theresia van Avila heeft opgericht, is blijkbaar in grote mate te danken aan het advies, de bemoediging en de verdediging van Petrus van Alcantara. Een voorbeeldje van zijn legendarische soberheid, 's nachts sliep hij heel weinig, in een superkleine kamer met een vloeroppervlakte kleiner dan 1,5 vierkante meter. Op zijn sterfbed zou hij een aangeboden glas water geweigerd hebben, omdat zijn Heer Jezus Christus ook dorst heeft geleden aan het kruis. Hij stierf op 18 oktober 1562 en werd minder dan 60 jaar later reeds zalig verklaard. Iets meer als 65 jaar daarna werd hij eveneens heilig verklaard.

Luisteren we naar een eerste paragraafje uit het vijfde hoofdstuk van de heilige Petrus van Alcantara, uit zijn traktaat over het inwendig gebed en de meditatie. De rol, of de taak, van de meditatie bestaat erin de dingen van God met zorgvuldige aandacht te beschouwen, zoals men op een steen slaat om een vonk te bekomen. Gaat zij, namelijk de meditatie, in gedachten van het een naar het ander en tracht ons hart op te wekken tot een soort genegenheid voor en een gevoel van die dingen. Tot hier dat eerste paragraafje. De geestelijke weg is niet gelijklopend voor iedereen. Net zoals onze interpersoonlijke relaties ook verschillen van mens tot mens. Gewoonlijk begint de geestelijke weg toch wel met een fase waarin men veel nadenkt, de meditatie genoemd. Zij laat de mens bewust worden van Gods liefdevolle aanwezigheid die ons opwekt tot een wederzijdse liefde voor Hem. Die opwekking verbindt een wilsgehechtheid, namelijk de genegenheid, met een heel inwendige gewaarwording, namelijk het gevoel. Maar we moeten wel opletten dat we deze twee woorden, genegenheid en gevoel, niet verkeerd begrijpen. Ze hebben bij de geestelijke schrijvers van voor de 18e eeuw geen enkele sentimentele bijklank, wat ze nu doorgaans wel verworven hebben. Het gaat voor hen dus niet om een indruk van God, maar om de ervaring zelf van God die in mij komt. Na de meditatie, even uit de doeken te hebben gedaan, komt nu de contemplatie aan bod. Luisteren we nu naar dat tweede paragraafje uit het traktaat over het inwendig gebed en de meditatie van de heilige Petrus van Alcantara. In de contemplatie daarentegen heeft men die vonk reeds bekomen. Ik bedoel dat men het genegen gevoel dat men zocht gevonden heeft. En de ziel geniet ervan in rust en stilte. Niet met veel redeneren en verstandelijke bespiegelingen, maar in een eenvoudig zien van de waarheid. Zo komt een heilige leraar tot deze uitspraak. De meditatie redeneert met inspanning en vrucht, terwijl de contemplatie gebeurt zonder inspanning en met vrucht. De eerste zoekt, de andere vindt. De eerste koudt het voedsel, de andere smaakt het. De heilige Petrus wil zeggen dat er een ogenblik komt dat de liefde begint te groeien, zonder enige mentale inspanning, in evenredigheid met onze inwendige stilte, de contemplatie. Zij is een waarde op zich en wordt rustgevend, bijzonder helder, in een eenvoudig zien van de waarheid. Zij staat op zichzelf, brengt rust in de evidentie van een eenvoudig zien van de waarheid. Zoals we in de inleiding van de schrijver reeds zeiden, is de heilige leraar, waarover sprake in dit paragraaf, zijn vriend, Louis van Granada. Hij was dominicaan, theoloog, schrijver en predikant. Franciscus van Sales prees zijn geheel literair oeuvre aan zijn broeders in het bisschopsambt warm aan, als tweede brevier. Zalige Louis van Granada heeft verschillende bisschopsbenoemingen die hem werden aangeboden afgewezen. Zelfs werd hem het kardinalaat aangeboden door paus Sixtus V. Maar ook dat wees hij van de hand. Hij leidde een ascetisch leven, zijn cel was armzalig en hij had weinig bezittingen. In het iets langere derde paragraaf
krijgen we een diepgaandere behandeling van wat de contemplatie in ons gebedsleven, in onze binnenkamer, in de binnenkamer dus, te betekenen heeft. Zodra de rust en de smaak van de contemplatie is aangekomen, moet de mens zijn vrome en moeizame zoektocht staken. Tevreden van een eenvoudig zien en aannemen dat God aanwezig is, zal hij zijn vreugde vinden in het gevoel dat hem geschonken wordt, het wezen liefde, bewondering, blijdschap of iets dergelijks. Hij moet dan elke opkomende verbeelding verwerpen, het verstand tot rust brengen, het geheugen kalmeren en verankeren in onze Heer. In het besef dat hij in diens aanwezigheid vertoeft, zonder nog te denken aan iets in het bijzonder, hoe goddelijk ook. Hij wees het tevreden met de kennis die het geloof hem van de Heer geeft en richtte intussen zijn wil en liefde uitsluitend op de Heer. Want alleen zo'n mens omhelst de Heer en in hem is de vrucht van heel de meditatie aanwezig. En terwijl het verstand bijna niets van God kan kennen, is de wil in staat hem veel lief te hebben. De mens zal zich in zichzelf opsluiten in het centrum van zijn ziel, waar het beeld van God is. Daar moet hij geheel oor zijn voor God, zoals men luistert naar iemand die van boven op een toren zou spreken of die binnen in het hart zou zijn, terwijl er in de hele wereld niets anders was dan de ziel en God. De mens zou dan zelfs het besef moeten verliezen van zichzelf en van wat hij doet, want volgens de woorden van een vader is het volkomen gebed van die aard dat degene die bidt niet merkt dat hij in gebed is. De enige inspanning van de contemplatief zal er dus in bestaan alles te laten vallen wat niet de evidentie van de goddelijke aanwezigheid is. Zoals het voor een klein kind voldoende is te weten dat zijn moeder daar is, om zich aan haar over te geven met een totale liefde, zelfs als ons verstand bijna niets van God kan kennen, is dat voldoende opdat de wil in staat zou zijn hem veel lief te hebben. Die beweging is eigen aan de inkeer die aan het ontvangen van God, die aankomt langs het centrum van de ziel en van daaruit de hele ziel geleidelijk aan inneemt in de loop van de geestelijke groei. Die evidentie van Gods aanwezigheid wordt zo helder dat de volkomen ziel bidt zonder te beseffen dat ze bidt. Precies zoals wij zien, zonder de aanwezigheid van het licht te beseffen. De Vader, op wie in de tekst gezinspeeld wordt, is Johannes Cassianus. Hij was een tijdgenoot van Sint Augustinus en was een woestijnvader. Hij was de eerste om de regel van het Oosterse monachisme in het Westen in te voeren. Nu moeten we ook opletten dat we ondertussen met onze beide voeten in de realiteit van ons menselijk leven blijven staan. Overdaad schaadt, maar oppervlakkigheid is minstens zo slecht. Er is een juiste maat en het heeft belang daar attent voor te zijn. Ook daarover laat de heilige Petrus van Alcantara ons niet in het ongewisse. Hij hanteert hiervoor een heel mooi beeld. Luisteren we naar dat laatste stukje tekst dat we van hem zullen lezen in deze uitzending. Na het inslikken en smaken van die hap, moeten we terugkeren naar ons werk. Laten we handelen als de tuinier. Wanneer een gedeelte van de tuin die hij begiet onder water staat, stopt hij de toevoer. Dan zal het water de bodem doordringen en zich verspreiden in de diepte van de droge grond. Daarna opent hij weer de toevoer,
zodat de grond nog meer water krijgt en beter besproeid wordt. Maar wat de ziel in die ogenblikken gevoelt, haar genot, het licht, de volheid, de liefde en de vrede die ze ontvangt, dat is niet uit te drukken met woorden. Want het betreft de vrede die elk gevoel te boven gaat en het hoogste geluk dat men in dit leven bereiken kan. Uit eigen ervaring weten we dat als we door gulzigheid, behept, te grote brokken tegelijk proberen eigen te maken, dreigt het meer schade aan te richten dan dat het deugd doet, doordat het de nodige tijd niet krijgt om in de grond van ons hart binnen te dringen. Als de grond droog is, dan spoelt het water er trouwens heel snel overheen en dreigt het door erosie veel grond mee te slepen en onherstelbare schade aan te richten. Als het daarentegen wel genoeg tijd krijgt, dan maakt het ons hart steeds permeabeler en ontvankelijker voor dat verfrissende en levengevende water. Nadien kan het weer tegen een stootje en is het zelfs goed opgewassen tegen langere droogteperiodes. Beeldrijke taal is het wat de geestelijke auteurs veelal hanteren in hun geestelijke literatuur. Gezien onze taal niet opgewassen is om diepere dingen die er in ons omgaan te verwoorden, moet men gaan werken met gelijkenissen. Met het inslikken en smaken van die hap, meditatie, maar vooral contemplatie, stoten we op die diepere dimensie van de mens die aan de greep van ons verstand ontsnapt. Hetzelfde aspect komt eveneens aan bod bij het beeld van de tuinman die de grond doordrenkt. Het water verdwijnt aan het zicht en men kan al vrij snel aan de oppervlakte van de grond niet meer zien hoeveel water erin getrokken is. Laat staan dat men al de aspecten van de weldadigheid die het heeft bewerkt kan peilen. Het geestelijke leven is dus een voortdurend komen en gaan tussen meditatie en contemplatie. Ook al neemt het aandeel van het laatste gewoonlijk toe, met telkens meer licht, volheid, liefde en vrede, en dat toch ook met steeds minder woorden, want die vrede die elk gevoel te boven gaat, dat is niet uit te drukken met woorden. Maar laten we deze ingrijpende gedachten tot ons hart doordringen. Dat laten doordringen van Gods liefde voor ons, verwoord op zoveel manieren, is precies wat ons sterkt en spiritueel doet groeien.

We sluiten bij deze bedenkingen van de heilige Petrus van Alcantara een paar Bijbelse beelden aan om nog wat extra stof tot nadenken mee te geven. Van de profeet Jesaja horen we in het hoofdstuk 55, vers 10 en 11 over de effecten van het woord van God op ons. Want, zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, zegt de profeet Jesaja, wanneer ze de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer ze zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. We moeten dan ook regelmatig dat woord van God beluisteren en bemediteren, zodat het de gelegenheid krijgt om in ons hart door te dringen, zoals in die dorstige grond. Zoals er veel planten en zelfs grote bomen sterven als er onvoldoende water is, zo sterft ook ons hart en onze ziel als ze niet gevoed wordt door dat woord van God, dat een woord van leven is. Een andere Bijbeltekst, maar nu uit het Nieuwe Testament, geeft mooi de kracht weer van het woord van God. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4, versen 12 en 13, lezen we het volgende. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewricht en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is aan hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Over dit onderwerp valt nog heel veel te zeggen. Het is trouwens niet de enige passage van de Heilige Schrift, of het zijn trouwens niet de enige passages van de Heilige Schrift, nog de enige pareltjes van mystieke literatuur dat daarover handelt. Maar ook hier willen we voorzichtig zijn om geen schade aan te richten door overdaad. We hebben heel belangrijke dingen aangeraakt en willen het voorlopig hierbij laten. In ieder geval is het goed te beseffen dat, zoals we daarnet gehoord hebben, de meditatie redeneert met inspanning en vrucht, terwijl de contemplatie gebeurt zonder inspanning en met vrucht. De eerste zoekt, de andere vindt. De eerste koudt het voedsel, de andere smaakt het. Meditatie is met andere woorden vrucht van onze inspanning. Contemplatie is niet aan onze inspanning gelegen, maar naast onze openheid en ontvankelijkheid enkel een genadegave van God. Ziezo, beste luisteraar, hopelijk hebt u een en ander kunnen herkennen vanuit uw eigen ervaring in deze iets wat moeilijkere materie toch, en hebt u er iets van kunnen opsteken of bijleren. Het woord van God richt zich tot ons op heel wat manieren en heeft de tijd nodig om door te dringen tot in ons hart. Laten we daarvoor tijd maken in ons leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt het vuur van uw liefde doen branden in de heilige Laurentius, die een stralend licht is geworden door zijn trouwe dienst als diaken en door zijn glorievolle marteldood. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en met der daad volbrengen wat hij heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, bedenkt, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang. Want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij, altijd in alle opzichten, van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven, hij heeft overvloedig gegeven aan de armen. Zijn milddadigheid zal immer blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook uw zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Zo spreekt de Heer. De eerste lezing bij het feest van de heilige Laurentius is ontnomen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, waar hij de Korinthiërs aanspoort blijmoedig te geven. Paulus is namelijk op zijn reis ook aan het collecteren voor de armen in Jeruzalem, zoals hij aan de anderen apostelen heeft beloofd toen hij op zending ging, dat hij altijd zal zorg dragen, ook voor de armen in Judea. En Paulus moest zo grote geldsommen beheren. Wij zien dat ook in de handelingen van de apostelen. Toen hij met koning Agrippa in gesprek was, werd ook gezegd dat Agrippa verwachtte van hem een beetje geld te krijgen. Laurentius, die wij vandaag vieren, was diaken onder paus Sixtus. Paus Sixtus werd gearresteerd en geëxecuteerd onder keizer Valerianus. En Laurentius werd nog gespaard, omdat hij was de econoom. Hij had het geld van de kerk. En het wordt aan hem gevraagd, het geld, de schatten van de kerk, te overgeven. Laurentius, zo vertelt ons de geschiedenis, heeft deze tijd gebruikt om al de schatten van de kerk te verkopen en het geld aan de armen te geven, voor de armen te zorgen. En dan kwam hij met de armen naar zijn vervolgers toe en zei aan hen die van hem nu de schatten van de kerk verwachten: dat zijn de schatten van de kerk, de armen. In hun woede hebben hun dan zijn pijnigers op gruwelijke manier, zoals dat bekend is, gemarteld door de vuurdood. Zodat Laurentius ook de patroon van de kokken is. Het vuur dat in zijn hart brandde, zoals de collectegebed ons aanduidt, was sterker dan het vuur dat van buitenaf op hem afkwam. Het evangelie leert ons dat Laurentius dit graankorrel was, dat in de aarde valt en sterft. En hij heeft waarlijk veel vrucht gedragen. Zijn getuigenis was heel sterk, heel snel bekend en tot nu toe vieren we hem als feest. Mogen hij voor ons een voorbeeld zijn in ons handelen. Mogen hij ook voorspreker zijn voor onze maatschappij, waar het vaak veel om geld gaat en waar helaas dingen niet altijd zo lopen zoals ze zouden moeten. Mogen Laurentius voor ons een voorspreker zijn van deze ware dienst aan de Heer. En dat wij altijd
de loon voor ogen hebben, zoals Jezus dat zegt. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren.

0: om een open hart voor de noden van onze tijd. Dat wij daar niet aan voorbij gaan, maar met liefde geven. Vragen wij de Heer onze God om een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Dat de overvloed eerlijk wordt gedeeld. Vragen wij de Heer onze God.
1: We bidden u, verhoor ons.
0: Om een verantwoorde omgang met de schepping die de Heer ons heeft toevertrouwd. Vragen wij de Heer onze God. Om de kunst van het geven, niet uit berekening, maar uit liefde, zoals Jezus zich aan ons geeft in de Heilige Communie. Vragen wij de Heer onze God.
2: Goede God, wil ons gebeden verhoren, dat vragen wij u op bijzondere voorspraak van de heilige Laurentius. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Deze heilige mis vanavond wordt opgedragen uit dankbaarheid en om zegen voor Ellie As, voor de zielenrust van Erna Ebenhorst.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Mit Bruders und Schwestern, dass meine nu offeren Fahrt kann worden durch Gott, allmächtige Vater. Heer, aanvaard goedgunstig de gaven die wij met vreugde aanbieden op dit feest van de heilige Laurentius. Mogen wij hierin steun ontvangen op onze weg naar het heil, door Christus onze Heer.

De Heer zij met u. Verheft uw hart. Breng mij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Laurentius heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelsmachten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en talen en rassen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht, om zij nu toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u, zit de heiligen door uw geest, en zijn lichaam en bloed te doen zijn van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed, om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzen en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood u ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Laurentius, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen tot dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is, waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren, die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wensen elkaar de vrede.

Lam Gods,

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, nu gij ons hebt gevoed met uw heilige gave, vragen wij u ootmoedig. Mogen wij op het feest van de heilige Laurentius, de viering van de eredienst die wij u verschuldigd zijn, ervaren als vermeerdering van uw verlossende genade. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegene de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige Vader, zingen we hier. Vergeef ons de schrijven.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: 13 augustus, het verhaal van de heilige Laurentius van Rome. Diaken en martelaar. Ja, op de website van Pater Dries van den Akker, heiligen.net, vindt u heel veel pagina's die betrekking hebben op deze heilige Laurentius. En de gegevens die zijn genomen uit de beroemde Legenda Aurea. Dat is een boek met heilige legende uit het jaar 1296. En dat werd geschreven door Jacobus de Voragine. En dit werk heeft een grote invloed gekregen op de vroomheid en de kerkelijke beeldende kunst van de late middeleeuwen. Nou, Pater Dries die heeft het complete verhaal van Laurentius op die website gezet. Maar dat zou te lang worden om voor te lezen, dus we beginnen met een inleiding. Puur historisch gesproken horen we in de bronnen voor het eerst iets over Laurentius tegen het einde van de 4e eeuw. Dus ruim 100 jaar na de veronderstelde datum van zijn dood. De bekendste bron is bisschop Ambrosius van Milaan. Ook bij enkele tijdgenoten van Ambrosius horen we iets over Laurentius, zoals bij paus Damasus en de christelijke dichter Prudentius. Hij woonde in Spanje. Van daaruit ondernam hij in de jaren 402 of 403 een pelgrimstocht naar de martelaarsgraven in Rome en vervolgens schreef hij over hen een hymneboek, Pieri Stephanon, en dat betekent over de zegenkransen. Zij allen weten te vertellen dat Laurentius diaken was, in dienst van de toenmalige bisschop van Rome, Sixtus II. En het verhaal over deze Sixtus II, de paus, heb ik voorgelezen op 7 augustus en dat kunt u terugvinden in Uitzending Gemist. Als bisschop van Rome staat Sixtus op de lijst van pausen, maar de term paus wordt pas een paar eeuwen later aan de bisschop van Rome toegekend. Hij zou op dit moment historisch gesproken dus onjuist zijn Sixtus als paus te betitelen, dit terzijde. Zij moeten dit verhaal hebben opgetekend uit mondelinge overlevering, want in geschreven bronnen horen we daar nog niets over. Zo schreef bisschop Cyprianus van Carthago een brief over Sixtus' martelaarschap. Dat was vlak na diens dood. Hij vertelt daar hoe Sixtus tijdens een eredienst in de catacombe door overheidsambtenaren wordt overvallen en met 4 diakens ter dood wordt gebracht. Tot die 4 behoort Laurentius niet. De naam Laurentius valt nergens in dat verslag. Een maand later zal Cyprianus zelf de marteldood ondergaan. Van Laurentius nog geen spoor in de geschreven bronnen. Zoals gezegd duikt hij pas op tegen het einde van de 4e eeuw. En dan wordt hij ons gepresenteerd als aartsdiaken van bisschop Sixtus. Volgens die bronnen zou Laurentius zijn droefheid hebben geuit dat hij afscheid moest nemen van Sixtus. Sixtus zou hem hebben verzekerd dat hij hem binnen 3 dagen zou volgen in het martelaarschap. Intussen zou hij hem op het hart hebben gedrukt zorg te dragen voor de schatten van de kerk. En daarop zou Laurentius in de dagen erna de heilige vaten hebben verkocht en de opbrengst ervan onder de armen hebben verdeeld. Toen de keizer naar de schatten van de kerk kwam vragen, misschien kent u dit verhaal al, bracht hij de armen bijeen en noemde hen de schatten van de kerk. Een grapje, maar wel diepzinnig. Omdat de keizer dit gebaar niet kon waarderen, veroordeelde hij Laurentius tot de foltering op een gloeiend rooster, als was hij een stuk gebraden vlees. Ook daarover zou Laurentius een grapje hebben gemaakt. Maar uit historisch onderzoek blijkt dat Laurentius de doodstraf inderdaad heeft ondergaan, maar in zulke omstandigheden was dat onthoofding door het zwaard. En het was zijn collega diaken Vincentius van Zaragoza die geroosterd werd. En kennelijk is dat verhaal op Laurentius overgegaan. In de jaren 530-532 verschijnt er een geschiedenis van de pausen, de bisschop van Rome. Daarin wordt verteld dat Laurentius een paar dagen na Sixtus de marteldood zou hebben ondergaan, samen met 4 andere geestelijken. Nog weer later weet men te vertellen dat Laurentius uit Huesca in Spanje afkomstig was. Zelfs de namen van zijn ouders zijn bekend, Orentius en Paciencia. Paus Sixtus zou volgens dit verhaal op weg geweest zijn naar het concilie van Toledo. En bij die gelegenheid maakte hij kennis met de jongeman Laurentius. Deze maakte zoveel indruk op hem dat hij hem uitnodigde bij hem in Rome diaken te worden. Maar ja, de eerste bisschoppenvergadering van Toledo vond plaats in het jaar 589, 50 jaar later. Wellicht was hij naar een andere bisschoppenvergadering onderweg. Moeilijk om de waarheid te achterhalen. Maar hoe dan ook, de vertellers van toen waren niet zozeer geïnteresseerd in een objectieve weergave van de feiten. We mogen aannemen dat hun verhaal vaak een afspiegeling is van hun geloofsovertuiging. Laurentius lijkt op Christus. En zo moet zijn verhaal dan ook worden verstaan. Goed, de rest van deze hagiografie van diaken Laurentius, die kunt u vinden op heiligen.net. Heilige Laurentius, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: En vandaag in het programma Geloofsvorming mogen we u heel graag een brief voorlezen. En die is uitgegeven door de abdij Saint-Joseph de Clairval in Frankrijk. En vandaag mogen we dan lezen over de heilige Bernardus. Nou, daar horen we dadelijk een heleboel over. En dan mogen we daar ook nu naar gaan luisteren. Bernardus is geboren in 1090 op het kasteel van Fontaine-lès-Dijon. In een adellijke familie van Bourgogne, als het derde van 7 kinderen, 6 jongens en een meisje. Zijn vader, Dessalin, heer van Fontaine, is vazal van de hertog van Bourgogne. En zijn moeder, de zalige Alais de Montbard, is verwant met de hertogen van Bourgogne. Rond 1100 was Bernardus op de kanonieke school van Saint-Forle de Châtillon-sur-Seine geplaatst, waar hij een goede kennis verwerft van de Bijbel. De kerkvader en Latijnse schrijvers zoals Horatius, Cicero, Virgilius en Seneca.
3: Op de leeftijd van ongeveer 16 jaar wordt Bernardus sterk getroffen door de dood van zijn moeder. Hij leidt dan een werelds leven, doch bemerkt vrij vlug een roeping tot het religieuze leven. Op zijn 22e beslist hij de jonge gemeenschap van de abdij van Citeaux te vervoegen, 30 kilometer ten zuiden van Dijon. Dat klooster was in 1098 gesticht door de heilige Robert en enkele gezellen van de abdij van Molesme. Zij wilden terugkeren naar de strikte regel van de heilige Benedictus, met nadruk op een evenwichtig leven dat deze regel eigen is, op armoede, handenarbeid en het gemeenschapsleven. Kort nadien moet de heilige Robert echter terugkeren naar Molesme. Zijn opvolger, de heilige Alberic, was er overleden. De heilige Stephen Harding zal dan de abdij besturen vanaf januari 1108 als derde abt van Citeaux. Er hadden zich toen nog geen roepingen gemeld. Wanneer Bernardus zich in 1112 aanbiedt, wordt hij echter vergezeld door een dertigtal andere jonge edelen, onder wie 3 van zijn broers.
2: Ondanks zijn adellijke afkomst neemt Bernardus deel aan alle activiteiten van de monniken, ook de meest manuele. Doch zijn gebrek aan ervaring en zijn gezondheid beletten het hem soms. Hij wijdt zich ook aan de studie van de Heilige Schrift en de kerkvaders. In 1114 doet hij zijn kloostergelofte. Sinds zijn komst kent Citeaux een toevloed aan roepingen. In 1113 kan de abdij zelfs een stichting doen in La Ferté en in 1114 in Pontigny. Vervolgens zendt Stephen Hardy hem in 1115 aan het hoofd van een groep van 12 monniken voor de stichting van een nieuw klooster in Champagne, dat Clara Vallis, heldere vallei, genoemd wordt. De naam die Clairvaux zal worden. Bernardus, die door Guillaume de Champeaux, bisschop van Chalon, weldra tot priester wordt gewijd, zal er abt zijn tot aan zijn dood. In hetzelfde jaar zwerpt Citeaux uit naar Morimont.
3: De beginjaren van Clairvaux zijn niet simpel. Enerzijds legt de jonge abt een heel strenge discipline op, omdat hij een ascetisch ideaal nastreeft dat niet in ieders bereik ligt. Doch geleidelijk aan zal Bernardus de juiste maat vinden, rekening houdend met zijn eigen beperkingen en die van zijn broeders. Anderzijds zijn de inkomsten van de gemeenschap ontoereikend. De monniken eten boekweitbrood en soep van beukenbladeren. Op een dag vraagt Bernardus zijn broer Gérard, die econoom is, hoeveel geld er nodig is voor de behoeften van de gemeenschap. 12 pond, antwoordt deze. Ze hebben echter niets. Op de vraag van de abt zet iedereen zich aan het bidden. Kort nadien komt een vrouw. Ik zou willen dat u voor mijn man bidt die op sterven ligt, zegt ze. Hier is 12 pond. Als hij thuis komt, is haar man genezen. De abt, die veel andere wonderen zal doen, staat weldra bekend als wonderdoener en velen zoeken hem op.
2: Bernardus dus trekt heel zijn familie aan. Ook zijn vader, Tesselin, en zijn 2 andere broers zullen in Clairvaux monnik worden. Op een dag krijgt hij bezoek van zijn zuster, Aubeline, opgesmukt zoals het een jonge edelvrouw met haar gevolg past. De abt weigert haar te zien onder het voorwendsel dat hij haar niet kent. Deze belediging doet Aubeline nadenken. Zij verandert haar leven en gaat binnen in de priorij van de Benedictinessen van Jules le Nomain. In 1119 neemt Bernardus deel aan het eerste algemeen kapittel van de Cisterciensers, dat definitief vorm geeft aan de orde en het handvest van liefde en eenparigheid goedkeurt. Dat werd opgesteld door de heilige Stefan Harding. Dit document legde de interne organisatie van de Cisterciensers vast, zodat de abdijen een eenheid vormen. Bernardus zal in heel Europa 72 abdijen stichten. Bij zijn dood in 1153 zullen 160 abdijen die veel heiligen voortbrengen van Clairvaux zijn uitgegaan.
3: De gestrengheid van de Cisterciensers. Sinds Bernardus abt is, schrijft hij verhandelingen, pamfletten en homilies, doorweven met citaten uit de schrift. Hij buigt zich met voorliefde over het Hooglied en de werken van de heilige Augustinus. Zo komt het dat sommigen in hem de laatste kerkvader zien. Bij de gestrengheid van de Cisterciensers voegt Bernardus de zorg om alles te vermijden wat de geest kan verstrooien. Voor de Benedictijner monniken van Cluny is schoonheid echter inspiratie voor het gebed. Zij maken in hun ruime kerken gebruik van rijke liturgische versieringen, mooi beeldhouwwerk en schitterende glasramen, in ware catechese in beeld. Maar in zijn apologie van Willem van Saint-Thierry rond 1123 tot 1125 verdedigt Bernardus met kracht de Cistercienservorming en gaat hij in tegen de monniken van Cluny. Hij is van mening dat rijke versieringen de geest van de monnik afleiden bij het overwegen van de goddelijke werkelijkheden. Petrus, de eerbiedwaardige abt van Cluny, zal de kritiek van Bernardus krachtig bestrijden om de praktijk in Cluny te rechtvaardigen en de hoogmoed van de nieuwe monniken aan te klagen. Doch ondanks hun meningsverschillen

0: Doch ondanks hun meningsverschillen blijft vriendschap beide mannen verbinden.
1: De zienswijze van Bernardus en Petrus de eerbiedwaardige lopen uiteen. Maar, zoals onze Heer zegt, in het huis van de Vader is ruimte voor velen. Zo vertelt het evangelie over de verontwaardiging van de leerlingen wanneer een vrouw heel dure balsem over Jezus' hoofd uitgiet. In zijn commentaar bij dit citaat doet de heilige Johannes Paulus II opmerken dat de kerk, zoals deze vrouw, nooit bang is voor prachtig eerbetoon aan haar Heer en dat zij de verhevenheid en schoonheid van liturgische voorwerpen of gewaden nooit als verspilling heeft beschouwd.
0: Bernardus geeft zijn ijver voor de heiliging van de geestelijkheid en de gelovigen de vrije loop in een omvangrijke briefwisseling, meer bepaald naar bisschoppen, om hen aan te sporen de tuchtmaatregelen onder de geestelijke te hervormen. Sinds zijn noviciaat leidt hij een leven dat door boetedoening is getekend. Zijn verstervingen gaan evenwel zo ver dat ze zijn gezondheid ondermijnen en maagkwalen veroorzaken waar hij heel zijn leven mee behept zal zijn. Guillaume de Champeau van kan Bernardus niet overtuigen te matigen, maar verkrijgt dat hij een jaar lang aan hem wordt toevertrouwd. Hij laat buiten het slot een bescheiden woning voor hem bouwen en verbiedt hem de regel over het vasten toe te passen. Ondanks deze maatregelen verbetert de gezondheid van de abt amper. De zalige Willem, abt van de Cluny-abdij van Saint-Thierry bij Reims, komt hem dikwijls bezoeken. Bekoord door het charisma van Bernardus, maar tegen het advies van deze laatste verkrijgt hij van zijn overste de toelating om in 1135 Cisterciënser te worden.

Jezus lezen. Jezus horen. Wat jongeren aantrekt, is een mengeling van zachtheid, tederheid, hartstocht, vurigheid en medeleven. Dat vinden zij in zijn voorbeeld en woorden. En zo brengt Bernardus een menigte zondaars op de rechte weg van het geestelijk leven en leidt hij vele zielen naar de heiligheid. Wij onderrichten, schrijft hij, dat elke ziel, ook een ziel die met zonde belast is, die verstrikt is in het net van de ondeugden, verleid door hun bekoorlijkheid, die gevangen is en verbannen, die de gevangene is van het lichaam, dat elke ziel, zeg ik, die aldus erkent schuldig

0: en hopeloos te zijn, dat zij in zich kan ontdekken wat haar in staat stelt om niet alleen te hopen op vergeving en barmhartigheid, maar ook te durven verlangen naar de bruiloft van het woord en niet bang te zijn om vertrouwelijk om te gaan met God. De liefde van Bernardus voor Jezus is innig. Als geschrijft heb ik er geen smaak in, als ik er Jezus niet in lees. Als gepraat interesseert het mij niet, als ik er Jezus niet in hoor. Jezus is honing voor mijn mond, een melodie voor mijn oren, jubel voor mijn hart, maar ook een remedie. Is iemand van u bedroefd? Moge Jezus in zijn hart komen en vandaar op zijn lippen. Niets is beter dan dat deze naam de drift van woede beteugelt, opgeblazen hoogmoed tot bedaren brengt, de kwetsuur van jaloezie geneest.
1: Ook zijn genegenheid voor de Heilige Maagd, aan wie alle Cisterciense kerken zijn toegewijd, is innig. Aan de ingang van het domein van Trefontane bij Rome, waar de heilige apostel Paulus de marteldood vond en Bernardus een klooster sticht, staat een beeld van de Heilige Maagd, dat Bernardus bij elk voorbijgaan met een Ave Maria groet. Op een dag antwoordt de maagd hem: Ave Bernardus. De twee delen van deze ontroerende dialoog worden in de steen gebeiteld. Een traditie kent aan Bernardus de laatste aanroepingen toe van het Salve Regina. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Ondanks zijn verlangen om ver van de bewoonde wereld te leven, doen andere abten, kerkelijk hoogwaardigheidsbekleders, vorsten en edelen op Bernardus beroep om raad of de oplossing van een conflict. Zo komt het dat hij Europa zal doorkruisen. Er zijn geestelijken die echter menen dat een monnik zich niet met tijdelijke zaken moet bezighouden. Doch Bernardus schrijft: niets wat van God aangaat is mij vreemd. Bernardus van brief aan kardinaal Amerik en aan de koning van Frankrijk. Wij, zonen van de kerk, wij zullen opstaan en strijden voor onze moeder, de kerk, indien nodig tot de dood. Met passende wapens, niet met schild en zwaard, maar met gebed en smeekgebed tot God. Een brief uit 221. Bernardus heeft een grote verering voor de stoel van de heilige Petrus. In 1145 zal een Cisterciënzer, afkomstig uit Pisa, en een leerling van hem tot paus worden gekozen, onder de naam Eugenius de Derde. Bernardus zal hem met raad bijstaan. En indien nodig zal hij zelfs pausen of prinsen terechtwijzen. Maar hij zal zijn aangeboren levendigheid dan met een nederige toon matigen. Wanneer koning Lodewijk de Zesde, de aartsbisschop van Sens, uit zijn ambt wil ontzetten, noemt hij hem niettemin een nieuwe Herodes.
0: De ware paus erkennen. Na de dood van Honorius II in 1130 kiezen twee groepen kardinalen elk een paus. Kardinaal Aymeric, die de naam Innocentius II aanneemt, en kardinaal Pierre Lione, die Anacletus II wordt. Deze laatste krijgt de steun van Roger II, hertog van Puglia en Calabria. In Frankrijk roept Lodewijk VI in Estampes een synode bijeen en vraagt Bernardus om deel te nemen. Deze verklaart zich voorstander van Innocentius II, die volgens hem geschikter is, heiliger en gekozen door de evenwichtigste groep kardinalen. De koning van Frankrijk en zijn geestelijke erkennen dan Innocentius II, die zich in Frankrijk terugtrekt omdat de stad Rome onder toezicht staat van aanhangers van Anacletus. De Duitse keizer Lotharius III erkent op zijn beurt Innocentius II en leidt in 1133 een expeditie om de paus in Rome te installeren. Bernardus begrijpt hem. In 1134 roept Innocentius II in Pisa een concilie bijeen, waar Bernardus een vurige toespraak houdt. Vervolgens onderhandelt hij over de aansluiting van de stad Milaan bij de paus. Dat wordt zo gunstig onthaald dat magistraten, geestelijke en het volk hem tot hun aartsbisschop willen maken. Doch hij weigert. Maar door de vele wonderen die hij bewerkt, wordt de herstelde eenheid bevestigd. In 1137 probeert Bernardus Roger II tot rede te brengen en de tegenpaus de rug toe te keren. Echter tevergeefs. Er moet gewacht worden tot de dood van Anacletus in januari 1138. Dan maakt het Tweede Ecumenische Concilie van Lateranen, dat bijeengeroepen wordt door Innocentius II, definitief een einde aan het schisma.
1: Bernardus neemt ook deel aan theologische debatten. Hij schrijft: God is wijsheid en wil bemind worden, niet alleen met zachtheid, maar ook met wijsheid. Meer nog, een dwalende geest verderft iedere geloofsijver als hij de wetenschap verwaarloost. En de bedrieglijke vijand heeft geen doeltreffender middel om de liefde uit het hart van de mens te roven dan door hem in de liefde te doen wandelen zonder voorzichtigheid en zonder leiding van de rede. Over het Hooglied, een sermoen uit 1907. Pius XII zal schrijven dat voor Bernardus de wetenschap geen laatste doel is, maar eerder een weg die naar God leidt. Geen koele keuze die de geest werkeloos maakt. Zij wordt echter door de liefde bewogen, gedreven en geleid. De heilige Bernardus, die door meditatie, contemplatie en liefde van deze wijsheid is doordrongen, heeft hem daarom de hoogste top van de muzieke, mystieke wetenschap bereikt. Bernardus kan zich meer bepaald tegen Abélard. Deze briljante geest en dokter kreeg in 1114 het regentschap over de kathedrale school van Parijs. Zijn fame wordt ongehoord. Toch zijn er fouten in zijn leer. En Bernardus zal ze op een concilie, dat plaats heeft in Sens in 1140, doen veroordelen. Abélard wordt in Cluny door Petrus de Eerbiedwaardige opgenomen en zal er sterven, verzoend met de kerk en Bernardus.
0: Op het einde van de 11e eeuw wil de Eerste Kruistocht het graf van Christus in Jeruzalem bevrijden en verkrijgen dat christelijke pelgrims zich daar vrij kunnen bewegen. Na de kruistocht zijn de christenen ter plaatse gebleven en hebben zij er staten opgericht, waaronder het hertogdom Edessa. De val van dat hertogdom dat in 1146 door de moslims wordt heroverd, brengt het Frankische koninkrijk van Jeruzalem in gevaar en wordt de aanleiding voor een tweede kruistocht. Paus Eugenius III vraagt aan Bernardus die kruistocht te prediken. Deze spreekt op paasdag 31 maart 1146 de menigte toe aan de voet van de heuvel in Vizelay. Hij vraagt aan de ridders nederigheid, gehoorzaamheid en offerbereidheid. Hij preekt ook in Speyer, momenteel Duitsland. Uiteindelijk vertrekken Lodewijk de VII, koning van Frankrijk, en Koenraad de III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, op kruistocht. Maar het loopt uit op een mislukking. Iedereen stelt Bernardus verantwoordelijk, terwijl de echte redenen te zoeken zijn in de oneenigheid en wereldse geest van de kruisvaders. Bernardus draagt de kritiek met geduld. Onderworpen aan de paus aanvaardt hij zich zelfs in te zetten voor de derde kruistocht die feitelijk niet zal doorgaan.

0: zonder hoogmoed nog haat. Een van de beletselen dat christenen in het oosten blijven, ligt in het voorlopig karakter van de aanwezigheid van de ridders. Eens dat hun dienst aan hun opperleenheer is verlopen, verlaten zij het heilig land en keren terug naar huis. De Saracijnen maken er gebruik van om hun stellingen terug in te nemen. Om dit voorlopig op te lossen, stichten 9 ridders, onder wie André de Montbard, een oom van Bernardus, in 1129 in orde van religieuze soldaten, die de orde van Tempeliers zal worden. De Tempeliers vragen aan Bernardus een regel voor hen op te stellen, die een aanpassing wordt van de regel van de heilige Benedictus. In het begin was de orde even heldhaftig als winstgevend, omwille van de kruistochten. In 1130 richt Bernardus een brief aan de ridders van de tempel. Hij herinnert eraan dat een tempelier een gedisciplineerd strijder is, zonder hoogmoed en haat. De ketterij van de Katharen kent een grote opgang in het zuiden van Frankrijk. Bernardus weerlegt hun verkeerde leerstellingen. Meer bepaalt het bestaan van 2 goden, waarvan de ene geest schept en de andere, die slecht is, de materie. In 1145 verstelt hij Albrecht van Ostia, een legaat van paus Eugenius III, in de Landoc en predikt er, doch zonder succes. Men zal moeten wachten op het apostolaat van de heilig Dominicus en de predikheren om de ketterij grondig neer te slaan. Door het mysterie van de drie-eenheid met de menselijke redeneringen uit te leggen, maakt ook Gilbert de La Poirée van 1076 tot 1154, bisschop van Poitiers, grove fouten. Hij maakt een artificieel onderscheid tussen God en de Godheid. Om hem terug bij de waarheid te brengen, richten zijn aartsdiakens zich tot paus Eugenius III, die in 1148 de kwestie ter sprake brengt op een concilie in Reims, waaraan hij zelf deelneemt. Bernardus beschuldigt Gilbert de La Poirée formeel van ketterij. De stellingen van de bisschop worden veroordeeld en deze trekt zich publiek terug.
1: In 1152 wordt Bernardus zwaar ziek. Iedereen denkt dat zijn einde naderend is. Maar de bisschop van Metz vraagt hem met aandrang op te treden in zijn bisdom waar burgeroorlog heerst. Gedreven door medelijden staat de stervende op en vertrekt. Als zijn opdracht vervuld is, keert hij uitgeput terug naar de abdij. Zijn monniken staan rond zijn bed en smeken hen niet te verlaten. Ik weet niet aan wie van beide ik mij moet overgeven, antwoordt hij. Aan de liefde voor mijn kinderen die aandringen dat ik hier blijf, of aan de liefde voor mijn God die mij naar boven trekt. Het zijn zijn laatste woorden. Op deze 20 augustus 1153, dag waarop hij zijn ziel teruggeeft aan God, op de leeftijd van 63 jaar. Bernardus van Clairvaux wordt in 1174 door Alexander III heilig verklaard en in 1830 door Pius de VIII uitgeroepen tot kerkleraar.
0: Kijk naar de ster. De heilige Bernardus heeft in een beroemd geworden homilie op een prachtige manier de lof gezongen van Maria, waarin hij zegt: als de winden van de bekoring heviger worden, als ze zich te midden van de klippen en de rotsen van de beproeving bevindt, kijk naar deze ster. Smeek Maria om hulp. Als u onrustig wordt gemaakt door de golven van de hoogmoed, van de ambitie, van de begeerte en de miskenning, richt u dan naar deze ster. Roep de naam van Maria aan. Als de woede, de gierigheid en het gebrek aan zelfbeheersing het schip van uw ziel doet wankelen, werp de ogen dan op deze ster en roep: Maria. Als u in verlegenheid gebracht wordt door de grootte van uw misdaden, verbaasd bent over de armzalige toestand van uw geweten, schrikt van de gestrengheid van de oordelen van God, weemoedig en wanhopig wordt, denk dan zo snel mogelijk aan Maria. In gevaren, in onrust, in nood, in de uiterste, herinner u Maria. Vraag Maria om bescherming, dat haar naam nooit uit uw mond gaat, dat haar herinnering nooit uit uw hart gaat, en hou nooit op haar voorbeeld na te volgen, opdat zij uw gebeden zou verhoren. Door haar na te volgen, zult u niet verloren gaan. Door tot haar te bidden, zult u buiten gevaar en wanhoop zijn. Door aan haar te denken, zult u niet in de fout gaan. Als zij de goedheid heeft om u bij te staan, zult u geen misstappen zetten. Als zij u vereert met haar bescherming, moet u niets vrezen. Als zij de moeite doet om u te begeleiden, zult u zonder bezorgdheid wandelen. En als zij u welgezind is, zult u gered worden.
1: De reden om God te beminnen, zegt de heilige Bernardus, is God zelf. De maat is beminnen zonder maat. Paus Pius XII schrijft: ook al kan niet iedereen de top van de contemplatie bereiken, waarover Bernardus spreekt, ook al kan niet iedereen zich zo innig met God verenigen, dat men zich door de banden van een hemelshuwelijk verenigt, weet met het hoogste bezit, toch kan en moet iedereen zijn ziel op dezelfde manier van deze aardse werkelijkheden verheffen, tot die van de hemel. En moet hij de hoogste gever van alle weldaden met een heel actieve wil beminnen. Bovendien, telkens wij zijn liefde niet met onze liefde beantwoorden en wij zijn vaderlijke geduld niet eerbiedig erkennen, valt de banden van de broederliefde op een ongelukkige manier uiteen. Oneenigheid, tegenstellingen, vijandigheden duiken helaas op en kunnen zelfs de fundamenten van de mensengemeenschap ondermijnen en omverwerpen.
0: Paus Pius XII zegt dat de werken van de heilige Bernardus, de dokter Mellifluss, degene uit wie honing vloeit, aandachtig moeten worden overwogen. Uit hun zinspreuken, die trouwens uit het evangelie voortvloeien, kan zich een nieuw bovennatuurlijk kracht verspreiden, zowel voor ieders privéleven als voor de samenleving, in kracht die de zeden van de burgers kan beteugelen en in overeenstemming brengen met de christelijke voorschriften. Zij zouden gepaste remedies kunnen zijn bij voor de zoveel en zo grote kwalen die onze samenleving verwarren en teisteren. Laten wij nieuwe bovennatuurlijke kracht putten uit de werken van de heilige Bernardus en deze kostbare raad van Pius XII volgen.

0: En mogen we dan tenslotte nog een stukje, ook in een gebed van Bernardus en zijn regel, voorkomen, die ook wat uitgegeven is ook door de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Wij spreken tot God wanneer wij bidden, maar wij luisteren naar hem wanneer wij de Heilige Schrift lezen, zegt de heilige Ambrosius. Deze mooie uitnodiging vindt een officieel weerklank in de dogmatische constitutie Deo Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie. Alle gebed moet gepaard gaan met de lezing van de Heilige Schrift, opdat er een dialoog ontstaat tussen God en de mens. Het is precies dit evenwicht dat de heilige Benedictus aan zijn monniken voorstelt. Een hoofdstuk 48 van zijn regel organiseert hij de dagelijkse tijdstelling-indeling door deze te verdelen tussen golk of visie, de lezing van de dingen van God en het handwerk. Met wijsheid en discretie waakt hij erover dat geen van deze activiteiten de andere verstikt, zodat de monnik zich kan ontplooien in een vertrouwvolle en vredige relatie met God.
1: In de Lectio Divina, deze biddende, overwegende en gestage lezing van de Heilige Schrift, opent de monnik en iedere christen die zich hierin oefent, het woord van God. Hij voedt zich ermee en laat zich erdoor omvormen, want het woord van God is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt over de gedachten en de overleggingen van het hart. In dergelijk luisteren vraagt om innerlijke stilte en nederigheid. Het maakt de ziel bereidwillig om zich naar de wil van God te voegen.
0: Gelezen in het licht van de traditie van de kerk, de kerkvaders, kerkleraren en katholieke spirituele auteurs, volgt de aanbeveling van de heilige Benedictus en verlicht door de geleefde evangelie van heiligen, wordt het woord van God de bron van een voortdurend gebed. Het verenigt dan het gehele bestaan en geeft zijn volle betekenis aan de bekende Benedictijnse spreuk Ora et Labora, bid en werk.

En zo hebben we mogen luisteren naar een brief die uitgegeven is door de abdij Saint-Joseph de Clerval in Frankrijk. En we hebben mogen vertellen over de heilige Bernardus. Heel veel dank voor uw aandacht en uw luisteren. En we wensen u nog een goede dag.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Clara, maagd en stichteres van de Tweede Orde der Franciscanen, de Clarissen. Clara en Franciscus gingen als twee verliefden door het leven. Maar niet verliefd op elkaar, maar op de Heer. Door hun geboorte, de een als burger, de ander als adellijke, waren ze in de wieg gelegd om elkaar te bevechten. Maar ze kwamen tot elkaar door de liefde die ze beide hadden voor Christus. Een leven geheel toegewijd aan Hem kan blijkbaar een brug slaan over wat ons scheidt van onze rivalen. Naar een zwakke gezondheid kon verstandige mensen het hoofd doen schudden over haar armoede. Zo werd er heel wat afgemopperd, toen en nu. Zo maak je mensen ziek. Kun je nog wel een menswaardig leven leiden? Voor de uiterste navolging van Christus is inderdaad veel liefde nodig. Alleen wanneer de ontbering zelf een vorm van liefde wordt, dan is ze te dragen. Het lijkt een sprookje. Of het plot van een liefdesroman. De adellijke dochter Clara, door burger Francesco ontvoerd, om haar uit te huwelijken aan? Romantischer kan het niet. Er is dan ook door een Italiaanse regisseur een romantische film van gemaakt, vol filmische effecten van schrille tegenstellingen, een protsige kerk, rijke prelaten en eenvoudige, straatarme, maar volkomen vrije zusters en broeders. Maar wat was in werkelijkheid het historische, uiterlijke decor? Er was strijd tussen burgers en adel. En tussen arm en rijk. Kortom, tussen de nieuwe en de oude machten. De macht van de adel steunend op grondbezit en de macht van de burgerij in de steden. Steunend op vroegkapitalistische economie met stadsproletariaat als arbeidsreservaat voor goedkope werkkrachten om zo des te meer winst te kunnen maken. Enfin, precies zoals het nu nog steeds is tussen de westerse economische machten en de ontwikkelingslanden. Jezus schaart zich niet achter de kant van de oude machten. Tegenwoordig zou men zeggen, hij doet niet mee aan restauratie. Maar hij schaart zich ook niet achter de nieuwe machten van de revolutie. Hij gaat aan de kant staan van de slachtoffers van die nieuwe machthebbers. En dat doet hij door een orde op te richten van broeders en zusters die hun leven styleren volgens de leefstijl van de proletariërs, arm, afhankelijk, levend in onzekerheid. De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen adel en burgerij, werden dus overwonnen door Jezus die afstand laat nemen van wat de angel is van alle tegenstelling, macht en rijkdom. Op dinsdag in de 19e week door het jaar heeft een tekst uit Matthäus 18 de kerk gediend om er de Eucharistie zinvol mee in te leiden. Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richten de leerlingen tot Jezus de vraag, wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in het midden en zei, voorwaar, ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Goed hiervoor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart.
is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden. En dat is, nergens aan vastzitten, zoals de leerlingen van Jezus, de gesprekspartners in dit evangelie, als vooringenomenheid hadden, per se de grootste willen zijn. Dus niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten op hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar en ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. En in die houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik een betere voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden heeft uitgesproken. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea, hij is op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie. En nu probeert hij de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel bij de leerlingen is hun vooringenomenheid voor wat groot is, succesvol. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. En nu stel ik mij de plaats voor ogen waar ze dat heeft afgespeeld, op een plaats onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd werd. Deze plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de ander op de proef werd gesteld en waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade dan ook te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in al mijn gewetensvragen. En dan de overweging. Het kan nogal naïef lijken als mensen zo groot willen zijn, zoals in de eerste lezing uit de profeet Ezechiël, die het heeft over dat weerspannige volk. En wat krijgen ze dan voor woorden van God? Klachten, treurliederen, weegeroepen. En de evangelielezing lijkt tegenover dat harde woord van de profeet lief en liefelijk, een klein kind. Maar het is bedoeld als een aanklacht, net zo goed als de eerste lezing een aanklacht is tegen ons die groot willen zijn. Maar als je je niet zo gemakkelijk laat bekeren door een hard woord, laat je dan bekeren door dat liefelijke tafereel, Jezus met het kind. Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat je kind bent ten opzichte van God, onze Vader. Ik weet niet hoe dat kind daar heeft gestaan tussen al die grote mensen bij Jezus. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? De veelheid van de groten, dat kan een kind angstig maken. Of de nabijheid van Jezus, bij wie het veilig is. Het gaat er niet alleen om kind te zijn van God, bij God, maar ook om de kleinheid bij God uit te bouwen, laten uitgroeien, ons zo laten bepalen dat we ook ten opzichte van elkaar kwetsbaar en klein durven zijn. Het is de verhouding met God die genezend mag inwerken op onze onderlinge verhouding. Want wat is nu het diepste geheim van dat klein zijn? Het geheim van het klein zijn
is niet alleen een beeld ten opzichte van God onze Vader. Jezus zegt, wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Jezus staat achter dat kind. Jezus is het eigenlijke kind. Door te worden als een kind,

eigenlijke kind. Door te worden als een kind, word je als Jezus. En daarmee voert het tafereel van vandaag ons binnen in het geheim van Gods drievuldigheid. Het is niet zomaar een morele houding van bescheidenheid die ons past, het is ook een mystieke verhouding. Hoe wij in Gods drievuldigheid op de plaats staan van de Zoon. En als het zo is, hoed u er dan voor één van deze kleinen te minachten. Jezus volgt dezelfde weg. Niet omdat ze toch ook mensen zijn. Nu gaat het niet alleen om de kinderen, maar om alle kleine mensen, om alle mensen die in deze wereld niet veel schijnen te betekenen. En vooral om de gelovigen. Jezus zegt niet, hoed je ervoor een van deze kleinen te minachten om wat ze in zichzelf zijn? Want in zichzelf zijn ze maar klein. Hij zegt niet, het zijn toch ook mensen. Hij zegt, ze hebben een engel. Dus onze onderlinge eerbied voor elkaar, onze onderlinge hoogheid, berust niet op de goede eigenschappen die we in elkaar vinden. Want dat zou u op een gegeven ogenblik met uw respect ook kunnen ophouden. Want het is soms moeilijk om iets te vinden in de mens dat hem steeds weer opnieuw tot respect brengt. Onze onderlinge hoogachting berust niet op wat we zien of niet zien in elkaar, maar om wat God in ons ziet. Om wat we zijn door onze verhouding met God. Want daar hoort de engel bij die Gods bescherming voor ieder van ons tegenwoordig stelt. Word opnieuw als kleine kinderen en neemt elkaar aan als kleine kinderen. Groot omdat wij zo'n vader hebben. Groot omdat wij door Jezus worden opgenomen. Groot omdat wij door Gods Heilige Geest met het kindschap Gods zijn bezield. Wie dus zichzelf gering acht als dit kind is de grootste. Bij wie zijn eigen kleinheid aanvaardt, zijn andere kleinen veilig. Groot willen zijn kan iemand bederven. Wil iemand groter zijn dan hem gegeven is, wee dan de kleinen. Hij gaat op hen neerzien en met wrevel bekijken als ze zijn tempo niet kunnen bijhouden. Verdraag dat ze klein zijn. Jezus geeft een handleiding om moeilijke, onverdraagzame mensen te kunnen verdragen. Let op wat u ziet met de ogen van het geloof. Ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aanschijn van mijn Vader die in de hemel is. Eigen kleinheid is te dragen als men zich geborgen weet bij zijn Vader. En de kleinheid van anderen is te dragen als men ziet dat de eigen God ook hun God is. Deze kleinen hebben engelen. Voor God is dus niemand te klein. Laat dan ook voor ons niemand te klein zijn. Wij mogen Gods vaderlijke liefde en zorg door onze liefde heen naar de kleinen laten gaan, zodat ze zich bij ons thuis voelen, zich veilig weten. Eerbied hebben voor kleine mensen doet ons niet neerbuigend zijn. Die eerbied brengen wij ook niet op, omdat het ook mensen zijn, maar omdat, zoals Jezus zegt, zij engelen hebben. Eerbied dus niet overeenkomstig wat wij in hen zien of niet zien, maar kleine mensen niet minachten om wat God in hen ziet. Omdat, zoals wij geloven, hun engelen voortdurend de Vader aanschouwen in de hemel. De mens dus niet louter als mens bekijken, maar in zijn verhouding tot God met een engel in de hemel. Door zijn engel is God met hen. Een weldadige opgave. Zo kunnen mensen elkaar vinden. Aan het eind gesprekjes voeren. In het eenvoudig met andere mensen samen zijn. Daarin worden we meer onszelf. Meer bewust van onze eigen kleinheid. Met de leerlingen.

leerlingen van Jezus, die voor het eerst met Jezus' opvoedingsmethodes te maken kregen, en dan langs Jezus gaan. Hij die het kind zijn tot in zijn laatste consequenties heeft doorleefd, en we dan door Jezus naar zijn vader laten brengen. De vader wiens grootheid bestaat, dat alle schepselen zich bij hem veilig en geborgen voelen. En dat laten uitmonden dan in het kerkelijke gebed, het Onze Vader.

overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozou, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht, zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen in de studio Maarten Wilmink. Maarten, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel en hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
1: Ja, zeker. Wij gaan een leuk gesprek tegemoet waarin jij mij een heleboel kan vertellen over iets waar ik nog niet zoveel van weet. En hopelijk de luisteraars ook. Namelijk orgelspelen, het orgelspel.

0: het orgel, nou enzovoort. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, ja, stel je even voor aan de luisteraars. Wie ben je? Hoe oud ben je? Nou, naast het orgel spelen, wat ook meteen denk ik een grote liefhebberij en hobby is, maar ook je werk. Dat gaan we allemaal horen. Misschien heb je nog andere hobby's. Vertel even.
1: Ja, nou, ik ben dus Maarten Wilmink inderdaad. Ik ben 24 jaar oud nu. En ik heb de afgelopen jaren gestudeerd in Rotterdam aan het consortium daar. En heb ik een orgel bachelor en master gedaan. En daarna ben ik nu verder gegaan in Saarbrücken, waar ik nog een zogenaamd concertexamen doe. En dat is een soort tweejarige studie die je dan nog na een masteropleiding van het consortium kunt doen. En dat doe ik bij een van de organisten van de Notre-Dame. En daar ben ik dan af en toe voor lessen. En naast die studiewerkzaamheden ben ik ook gewoon bezig in het werkveld van de organist, zeg maar. Op de eerste plaats op dit moment als kerkmuzikus in Haarlem, in de kathedraal, waar ik dit jaar ben begonnen als organist. En daarnaast geef ik ook concerten, overal en nergens. En dat is dan meer de klassieke muziekkant en niet direct altijd ook kerkmuziek gerelateerd, maar toch vaak wel verbonden. En geef ik ook les aan leerlingen en op die manier is mijn agenda heel gevarieerd.
0: Ja, ja, en heel gevuld. Want ik bedoel, je moet dus ook veel reizen dan. Als je voor je les nog steeds, voor je eigen opleiding, inderdaad naar Saarbrücken, dan moet je daar ook gewoon fysiek zijn.
1: Ja, dan moet ik daar ook zijn inderdaad. En dat is niet heel regelmatig hoor. Dus daar wordt ook goed rekening gehouden met het feit dat ik ook gewoon mijn werkzaamheden heb. En het is ook zo dat ik op dit moment de helft van de week ook gewoon nog in het oosten van het land woon, waar ik eigenlijk vandaan kom. Dus ik reis veel van het oosten naar Haarlem. Maar zo zat ik afgelopen zaterdag ook in België voor een concert. En dan reis je daar naartoe. Nu vandaag weer in Brabant. Vanavond weer een repetitie in het noorden. Ja, dus zo zit je veel in de auto.
0: Ja, ja.
1: Maar het is ook leuk om op zoveel plekken te mogen zijn en zoveel van de wereld te mogen zien.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Je hebt het al duidelijk gezegd, hè? Orgel spelen. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat, ja, hoe je eraan gekomen bent, om het zo maar te zeggen. Maar heel even, je bent in Haarlem. Ja, je bent 24, zeg je. Je bent in Haarlem nu als organist aangenomen. Wat is dat eigenlijk? Kun je even duidelijk maken, wat doe je dan? Wat ben je dan van de kathedraal daar?
1: Ja, nou, de kathedraal die schreef daar afgelopen jaar een functie uit. Of die schreef niet die functie uit, want die functie was er al, maar een vacature uit voor de functie van titulair organist. En als titulair organist ben je daar verantwoordelijk voor alles wat er eigenlijk met het orgel gebeurt. En dat is dus op de eerste belangrijke plaats natuurlijk het orgelspel tijdens de liturgie. En dat is heel mooi in die kathedraal daar. Je hebt natuurlijk gewoon de weekendliturgie en de zondagen. Maar daarnaast ook diocesane gelegenheden zoals priesterwijdingen, diakenwijdingen, chrismamis, zoals we die in de Goede Week nu natuurlijk hebben gehad. En dat zijn heel veel mooie momenten waar je dan als organist een steentje aan bij mag dragen. En daarnaast is het ook zo dat daar bijvoorbeeld een concertserie is die ik dan help mee organiseren. Maar je bent een soort van projectcoördinator, adviseur van de stichting daar. En op die manier heb je ook dat gedeelte. In Haarlem is er een hele mooie koorschool die verbonden is aan de kathedraal. En daaruit is dan ook het kathedrale koor samengesteld. Uiteindelijk zijn allemaal mensen die daar ook ooit les hebben gehad. En die kinderen die op die school zitten, die krijgen dan iedere dag zangles. En dat zijn fantastische stemmen. Het is fantastisch om daarmee te mogen werken. En zo is die baan in Haarlem eigenlijk heel gevarieerd. Dus je doet, ondanks dat, ja, je bent organist, dus je drukt veel toetsen in en pedalen. Maar je maakt daar van alles mee en dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja. Ja, want je moet dus ook het koor begeleiden. Het is niet alleen maar dat je, ja, hoe zou ik het zeggen, dat je zelf orgelstukken speelt. Maar je moet dus ook koor begeleiden. Je moet ook coördineren, begrijp ik.
1: Precies, ja, inderdaad. Dus naast het spelen in liturgie en wat dan natuurlijk, nou ja, het zichtbaar of het hoorbare eigenlijk gedeelte in het geval van de organist is, ben je inderdaad ook bij de repetities, die speel je. En er zijn natuurlijk vergaderingen, toestanden. Het is net echt werk.
0: Het is net echt werk, ja.
1: Ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen dat het spelen zelf toch wel vooral hetgene is wat, nou ja, wat,
1: daar,
0: ja,
1: was het natuurlijk om te doen.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, de rest hoort daar ook bij en dat is ook heel leuk. En dat is ook het mooie van zo'n plek als daar. Dat je werkt met veel gedreven mensen, dus we hebben daar ook verschillende dirigenten. En het is fijn dat je dan met elkaar ook kunt sparren over die muziek en samen kunt werken. En ook juist die vergaderingen hebt en kunt kijken van, nou, waar staan we, waar willen we naartoe, wat doen we. En dat is iets heel moois.
0: Mooi, mooi, ja. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe ja, hoe ben jij in aanraking gekomen, zeg maar, met orgel? Waar is de fascinatie ontstaan?
1: Ja, nou, dat ging wat per ongeluk. Het is zo dat mijn vader, die heeft thuis een keyboard staan. En dat had hij heel wat jaren terug ook al. En hij speelt daar sporadisch op. En wat hij daarop speelt is muziek van de radio. En dat doet hij van gehoor. Hij speelt geen bladmuziek. Goed, ik was een jaar of 11, 12. Toen ging ik dat wat nadoen. En hij zei van, nou, je zou eigenlijk les moeten nemen. Dat heb ik niet gehad. Ik kan het je niet leren. En er was één muzikus die we kenden. Dat was de organist van onze kerk. Dus daar gingen we naartoe met de vraag van, kun je Maarten ook polka's leren spelen op een keyboard? En hij zei van, nou, ik geef eigenlijk alleen orgel of pianoles. En dat was het eerste moment dat ik überhaupt ooit over ging nadenken om orgelles te nemen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht van, ik kan het proberen. Dan gaan we het zien. En nou, die eerste les beviel zo goed. En dat werd iets wat zo leuk was om te doen en om in bezig te zijn, om in verder te groeien. Dat dat uiteindelijk na mijn lessen bij Louis ten Vregelaar ging uitlopen in een conservatoriumstudie. Daar heeft hij me op voorbereid in een paar jaar. En daar ben ik toen gaan studeren. En dan loopt het van het ene naar het andere eigenlijk heel vloeiend, zonder dat je dat zelf echt door hebt.
0: Ja, ja. Nou zijn er natuurlijk, ik denk, nou de halve zeg maar bevolking in Nederland, die heeft wel ooit pianoles gehad. Misschien, ja, ik weet het niet, hè. Ik roep maar iets. Ja. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die pianoles krijgen als ze jong zijn. Goed voor hun ontwikkeling en dergelijke. Maar ik denk niet dat er veel doorgaan en organist worden. Maar, want er moet iets geweest zijn wat bij jou echt een duidelijke snaar geraakt heeft.
1: Ja, nou goed, dat is natuurlijk zo. En dat is, ja, denk ik, met verschillende dingen te maken. Kijk, je ziet bij veel kinderen inderdaad al, die beginnen dan heel jong en dan komen mensen op een gegeven moment in de puberteit en dan gaan ze zich er wat makkelijk weer van afzetten, zeg maar. Tegen dingen die dan gewoon maar voor die tijd. En ik begon juist eigenlijk in die tijd. Vrij laat voor iemand die met muziek begint. Maar als ik erop terugkijk, eigenlijk wel in het goede moment. Want bij mij was dat niet het afzetten, maar juist het aannemen van die muziek. En daar vol induiken.
0: Ja.
1: En natuurlijk deed dat iets met me. Je zit achter zo'n groot instrument. En ik begon in Hengelo dus met die eerste orgellessen. En dan zit je achter een instrument met 4 klavieren en ontzettend veel registers. En daar komt een geluid op je af. En als je daar zit te spelen, je hebt daadwerkelijk een heel orkest onder handen. En dat doet iets met zo'n klein jongetje dan. Daar werd ik natuurlijk heel enthousiast van. En vanuit dat enthousiasme is dat verder gegroeid. En ik mocht steeds wat meer dingen doen. Dus dat begon al vrij snel met dat ik een misje mocht overnemen hier of daar. Op een gegeven moment kwamen de concerten op mijn pad. En dan krijg je steeds weer dingen om ook naartoe te werken. En daar word je dan zo blij en gelukkig van.
0: Ja.
1: En dan wil je steeds verder en dan wil je steeds beter worden. En dan gaat daar steeds meer tijd in zitten. Maar wordt het plezier eigenlijk ook steeds groter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat, ik weet niet of je dat dan zelf beseft hebt toen, maar dan moet er ook een aanleg zijn. Ik bedoel, een muzikaliteit. Anders kom je ook niet, ook in korte tijd, zo ver, denk ik.
1: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Dat is natuurlijk iets dat, of natuurlijk, ja, zo natuurlijk wordt dat tegenwoordig niet meer gevonden, maar ik zie dat ook wel als iets dat gegeven is, zeg maar. Waarbij dat gegeven aan de ene kant inderdaad een muzikaal gedeelte kan zijn, van oké, aanleg om dat muzikaal te leren en te mogen leren. Maar aan de andere kant ook het stukje discipline. Dat je ook die discipline mag krijgen. Want het is niet zo dat het allemaal maar vanzelf gaat. Het kost wel uren van tijd. En je moet ook maar net de discipline kunnen opbrengen om die daar aan te wijden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is een soort tweeledigheid van gaven, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Nee, maar ik kan me goed voorstellen. Komt het ook een beetje in de familie voor? Want je zei, jouw vader speelde dan op gehoor. Maar gewoon de muzikaliteit, is dat iets wat...
1: Ja, dat is verder niet iets wat een hele grote rol speelt binnen onze familie.
0: Nee.
1: Mijn zusje die heeft wel lang bij een koor gezongen. Maar dat was niet iets, en al helemaal niet op professioneel niveau, zeg maar, dat mensen naar het conservatorium gingen.
0: Nee. Oh, leuk dat dat dan zomaar toch ontstaat. Nou noemde jij net Hengelo op. En ja, prachtige orgel daar in de kerk. En het was ook de organist van de kerk, zoals je eigenlijk aangaf. Orgelmuziek, ik associeer dat ook heel duidelijk met kerk. En natuurlijk, ja goed, de katholieke kerk, maar ook heel duidelijk met de protestantse. Dat zie ik dan zo voor me als heel, heel heftige orgelmuziek. maar komt het daar ook vandaan eigenlijk? Waar komt orgelmuziek vandaan?
1: Ja, nou die geschiedenis die gaat al wat langer terug dan de geschiedenis van de christelijke kerk. Om zo maar te zeggen, nou ja goed, het is maar net wat je de geschiedenis van de christelijke kerk noemt. Maar in ieder geval voor Christus, laat ik het dan zo zeggen. Dus we zien eigenlijk in de tijd voor Christus al dat het eerste model orgel ontstaat. En dat is dan een klein instrumentje.
0: Ja.
1: Dat werkt met waterdruk. En inderdaad een paar pijpjes, zoals je dat vandaag de dag dan nog steeds ziet. Maar dan vaak toch in grotere aantallen. En met behulp van die waterdruk wordt dan klank gemaakt en werd muziek gemaakt. En ook in die vroege christenkerk heeft dat toch wel eventjes geduurd voordat dat instrument de kerk ook daadwerkelijk inkwam.
0: Ja.
1: Zoals met die gehele liturgie die zich in die eerste eeuw heeft ontwikkeld, zie je ook op het gebied van die kerkmuziek dat daar gewoon heel veel invloeden natuurlijk vanuit de synagogale praktijk eigenlijk rechtstreeks werden overgenomen door die eerste christenen. En dan gaat het toch om vocale muziek. Dus ja, daar werd gewoon veel gezongen. En je ziet dan eigenlijk na honderden jaren pas dat zo'n instrument als het orgel de kerk in komt.
0: Ja.
1: En dat gaat dan met pieken en dalen, om het zo maar te zeggen. In eerste instantie wat twijfelachtig ontvangen. Het orgel had natuurlijk ook gewoon een wereldlijke betekenis.
0: Ja.
1: Omdat het dus niet per se het instrument van de kerk was. En heeft zich dat later eigenlijk zo doen ontwikkelen. En je ziet dan bijvoorbeeld in de reformatie dat Calvijn dan ook heel, nou ja, duidelijk zegt van dat is Satans fluitenkast. Dat moet wegblijven. En dat is natuurlijk een concept dat eigenlijk vooral uitdrukt dat die reformatie, zeg maar, ja, het afzetten tegen dat wat katholiek was,
0: ja,
1: een ding was. En veel minder het concept van nou, wat doet zo'n orgel nou eigenlijk en wat kan zo'n instrument voor betekenis hebben in een kerkgebouw en in een kerk en in een gemeenschap. Want het is natuurlijk een instrument waarbij je heel praktisch en goed gebruik kunt maken van het feit dat het bijvoorbeeld heel veel draagkracht heeft in zo'n ruimte. Dus het is over de hele ruimte goed te begrijpen en te verstaan, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt er ook goed op meezingen. Dus dat draagt heel goed. Het zingt makkelijk. Het ondersteunt daadwerkelijk het zingen. En je ziet dan ook later in de protestantse kerk dat daar wel van teruggekomen wordt. En inderdaad, op dit moment is in Nederland bij uitstek in de protestantse kerk de orgelcultuur heel bloeiend eigenlijk. En zie je dat het in de protestantse kerk misschien nog wel, of misschien nog wel, eigenlijk gewoon in Nederland sowieso belangrijker is dan in de katholieke kerk.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat jij zei, hè, dus met pieken en dalen zijn nou misschien wel honderden jaren overheen gegaan. Is er dan een bepaald gebied of land in West-Europa of juist niet? Ik bedoel, waar dat inderdaad vooral doorgang heeft gevonden?
1: Nou ja, je ziet dat zich gaat verspreiden door de tijd heen. Hè. Dus op een gegeven moment zie je dat dan in Engeland begint. Maar ja, goed, het is niet zo dat je dat kunt terugleiden naar een soort van precieze initiator en dan een hele logische verklaring. Dat zijn ook dingen die zijn in het loop van de tijd zo gelopen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan vanuit die ervaringen maar vastgezet als oké, dit is iets wat dan goed is en wat werkt.
0: Ja, ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld, eigenlijk noem je het op, er zijn niet bijvoorbeeld hele beroemde organisten die dan, of misschien wel, ervoor gezorgd hebben dat het ook populairder werd.
1: Nou, kijk, dan heb je het natuurlijk over een tijd waarin het vak van een organist, voor zover ik weet, eigenlijk niet eens echt vastgelegd is. Want
0: nee,
1: we hebben nu over 800, 900 na Christus. Ja, daar werden weinig namen van überhaupt mensen die iets van, nou ja goed, koningen en de wereldleiders, ja, dat kun je terugvinden. Maar organisten,
0: Nee. Maar wel mooi. Want zijn er bijvoorbeeld onder de beroemde, dan zitten we ook een hele tijd later hoor, maar onder de beroemde mensen die prachtige muziek geschreven hebben, daar zitten natuurlijk wel bekende organisten onder. Ik bedoel, de stukken die Bach heeft gemaakt en dergelijke, die hebben dat natuurlijk zelf ook gespeeld.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja. En nu is het niet altijd zo dat componisten ook daadwerkelijk hun eigen muziek spelen hoor, maar inderdaad, er zijn veel bekende componisten geweest die organist waren. Dat zie je bijvoorbeeld met een Bach, maar je ziet dat ook, en die is misschien wat minder bekend, maar bij een Swelinck, dat is eigenlijk dan een vroege Nederlandse belangrijke componist. Misschien wel de belangrijkste die we gekend hebben als Nederland.
0: Ja.
1: Vooral in die tijd en met die, nou, wat hij heeft bijgedragen aan de muziekcultuur in het algemeen.
0: Welke
1: in brede
0: tijd
1: zin
0: was dat?
1: Dan heb je het over renaissance, zeg maar.
0: Ja.
1: En bij hem zie je dus ook dat hij organist is, inderdaad. En hij is dan dus, nou, in die renaissance tijd kun je je voorstellen, dat is net die tijd dat die reformatie in Nederland ook gaande is. En wordt dan aangesteld als organist in Amsterdam. En bijzonder genoeg speelt hij daar dan wel in de kerk, maar niet in de kerkdienst. Want dat is dus dat moment waarin je ziet van oké, in die protestantse kerk mag het orgel dan dus niet gebruikt worden in de dienst. Maar zie je ook direct, en dat is een beetje überhaupt een Nederlands gegeven met een soort van gedoogbeleid, waarbij Zweling dus wel voor en na de dienst speelt.
0: Ja.
1: Maar niet op het moment dat die dienst zelf bezig is. En dan speelt hij dus bijvoorbeeld voor de dienst wel variaties over een psalmmelodie die dan vervolgens gezongen gaat worden in de dienst. Maar tijdens de dienst zelf speelt hij dat dan niet.
0: Nee,
1: en dat is dan zeg maar net over die grenzen balanceren.
0: Ja.
1: Hij heeft daar ook veel van opgeschreven. En dat is inderdaad muziek die tot op de dag van vandaag gespeeld wordt. En ook gezongen wordt. Veel vocale muziek ook nagelaten. Ja.
0: Mooi, mooi. Misschien is het een mooi moment om ook iets te gaan beluisteren. En nou heb jij een aantal stukken uitgekozen. Ik weet niet welke je als eerste wil laten horen.
1: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld die Sinfonia uit Kantaten 29 van Bach opgestuurd. En dat is een stuk dat ik voor de mis heb gespeeld. Voor mijn eerste mis die ik speelde in Haarlem met mijn installatie. En dat stuk heb ik toen vrij bewust gekozen daarvoor. Bach heeft dat geschreven niet voor orgel, maar voor een bezetting met een orkestje, zeg maar, en zangers. En dat stuk schreef hij voor de wisseling van de stadsraad, zeg maar, de gemeenteraad, om het zo maar te zeggen. De raadsvaalkantaten, of een raadsvaalkantate. En wat hij doet in die kantaten is, het heet ook Wir danken Gott. Het dankzeggen aan God voor de tijd die geweest is en het zegenvragen over de komende tijd. Ik vond dat een heel mooi stuk. Om dat in een bewerking dan voor orgel, dat is een bewerking van Dupré, te spelen voor die mis. Ook met hetzelfde idee aan de ene kant die dankzegging, aan de andere kant het zegenvragen voor de komende tijd. En dat is dan hoe die muziek heel mooi
0: tot zijn recht komt.
1: Precies, inderdaad. Ja. Dat is de opname van mijn huidige leraar op dit moment in Saarbrücken, dus organist van de Notre Dame, en heeft ook opgenomen in de Notre Dame.
0: Oké. En dit stuk, wat dus al voor orgel bewerkt, al lang geleden.
1: Dit stuk doet het goed. Dus er zijn verschillende bewerkingen van gemaakt in de afgelopen eeuwen zelfs. En dit is dan een bewerking die nu tientallen jaren oud is,
0: We gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo hier weer terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Maarten Wilmink. Maar we gaan nu luisteren naar inderdaad die bewerking, gespeeld door, kun jij het nog één keer zeggen wie dat is?
1: Vincent Dubois.
0: Oh ja, ja.

0: En dat was de bewerking van het stuk van Bach voor eigenlijk een klein orkest. En we hadden het daarover, Maarten. Want mijn vraag was eigenlijk ook meteen van, ik zie wel een orgel voor me, maar iets wat dan voor een orkest is geschreven, hoe kun je dat bewerken voor een orgel? Dat is toch een heel ander instrument.
1: Het is ook een heel ander instrument, inderdaad. Maar aan de andere kant, en ik zeg het ook graag, volgens mij zei ik het net zelfs ook al eventjes, heb ik met een orgel wel echt eigenlijk een orkest onder handen.
0: Ja.
1: Want je hebt op een orgel gewoon heel veel mogelijkheden van klanken maken. En dat hangt een beetje van het instrument af. Maar op een symfonisch orgel met een behoorlijk aantal registers is het zo dat je heel veel verschillende klankkleuren kunt maken, doordat er heel veel verschillende registers, rijen pijpen in verschillende vormen en maten instaan. En daarmee kun je heel dicht komen bij die beleving van een orkestklank. Dus je kunt trompetten nadoen, je kunt klarinetten nadoen en je kunt violen en cello's nadoen. En bovendien is het zo dat je op een orgel verschillende klavieren hebt. En op die verschillende klavieren kun je verschillende klanken tegelijkertijd spelen. En waar het zo is dat een violist, of laten we even een trompetist nemen als voorbeeld, want een violist kan eigenlijk ook wel meer stemmig spelen. Maar een trompetist speelt altijd één noot tegelijkertijd.
0: Tegelijk, ja, precies.
1: En ik heb natuurlijk 10 vingers, die kan ik allemaal tegelijkertijd gebruiken. En ik heb 2 punten en 2 hakken, ofwel 2 voeten. En daarmee kun je ook verschillende melodielijnen of akkoorden spelen in je pedaal. En op die manier kun je eigenlijk heel veel noten tegelijkertijd en door elkaar heen spelen. En dat is dan zeg maar even iets motorisch. Maar op die manier kun je dus een stuk dat eigenlijk geschreven is om uit te voeren met heel veel mensen die eenstemmig of tweestemmig spelen, heel goed vertalen naar zo'n instrument waarop je dan heel veel meer stemmig kunt spelen.
0: Ja. En nou noem jij inderdaad op registers en klavieren. Nou goed, niet iedereen is ermee bekend. Kun je dat een beetje toelichten? Wat is dat dan?
1: Ja, dus de meeste mensen zullen wel ongeveer weten hoe een orgel er een beetje uitziet. En wat je dan ziet is dat je vaak een houten kast hebt. Of eigenlijk is het een kas, zeggen we dan zonder de T. En daar staan dan een aantal pijpen in. En die voorste pijpen die zien er vaak hetzelfde uit. Dus dat is vaak met tin. En ja, die hebben een soort van dezelfde vorm. Er zit zo'n gaatje in voorin. En we kennen het allemaal wel. Dan staan ze van groot naar klein of van klein naar groot. Ja. En in spiegelbeeld. En nou, dat ziet er altijd op een bepaalde manier uit. En nou is het zo dat ook altijd hetzelfde, of altijd, maar doorgaans is dat hetzelfde soort register. En dat noemen we dan een prestant. En dat komt dan van prestare, het vooraanstaan in het Latijn. En daarom staan die vooraan in de kas.
0: Ja.
1: Maar achter die prestanten staan nog heel veel andere soorten pijpen. En dat zijn pijpen in de vorm van bijvoorbeeld een trechter. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook houten pijpen. En dat zijn pijpen die je doorgaans niet ziet, maar die wel heel veel verschillende andere soorten klanken laten klinken. En wat je dus kunt doen, is dat je die klanken allemaal tegelijkertijd kunt aanzetten, uitzetten en combineren. En op die manier kun je dus uit zo'n instrument heel veel verschillende klanken halen. En dat kun je dus doen met die registers.
0: Ja, want een register is eigenlijk, ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar het is als het ware een soort schuif.
1: Het klassieke beeld is inderdaad,
0: waardoor je op een ander deel aanspreekt.
1: Precies, ja, daar spreek je dus een andere groep pijpen mee aan eigenlijk. Die koppel je dan als het ware aan je verbinding tussen de toets en het instrument. Zo zou je het kunnen zeggen. Het werkt iets anders, maar goed, dat is een heel technisch verhaal en is lastig om zonder beeld uit te leggen. Maar dat hoort natuurlijk bij een radio-uitzending.
0: Ja. Nee, maar dat kan me voorstellen. En er zijn natuurlijk orgels, ik weet niet of jij dat zo weet, het grootste orgel waar je ooit op hebt gespeeld al?
1: Het grootste orgel waar ik ooit op heb gespeeld? Dat is een goede. Ja, doorgaans als ik zit te spelen, dan tel ik die registers niet. En vooral niet als het in de buurt van de 100 komt. Maar ik denk dat het grootste orgel is geweest. Ik denk dat het in Notre Dame was.
0: Ja. Waar we dus net ook al
1: naar geluisterd hebben. Ja. Ja.
0: De Notre Dame, vertel even, want die kerk, dat is natuurlijk heel bijzonder. Je vertelde het eventjes toen wij zelf ook naar de muziek luisterden.
1: Ja.
0: Al nadat hij weer geopend is, heb jij daar mogen spelen.
1: Precies,
0: Dat moet enorm indrukwekkend zijn.
1: Dat was het ook, ja. Dat is een fantastische ervaring. Het is natuurlijk heel mooi om daar überhaupt een concert te mogen spelen. Op zo'n plek die nog even los van orgelcultuur natuurlijk sowieso van gigantische culturele waarde is. Hè. Dat zie je aan de stroom toeristen, maar ook in de geschiedenis en in de muziekgeschiedenisboeken.
0: Ja.
1: Meerstemmigheid die zich daar gaat ontwikkelen en waar die vroege componisten bezig zijn, maar ook later belangrijke organisten en orgelcomponisten eigenlijk die daar ook werkzaam zijn geweest, muziek hebben nagelaten en ook hebben geschreven voor dat instrument. Een hele historie daaromheen. En het spelen van zo'n concert is geweldig, maar het is wel minstens net zo geweldig als je dan twee avonden daarvoor in een donker Parijs richting die uitgelichte Notre Dame loopt en daar naar binnen mag en dan in een compleet lege kathedraal je concert kunt voorbereiden.
0: Oh,
1: dat is... gevoel is onbeschrijfelijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja.
1: Ja.
0: En want wat doet dat met jou, als ik vragen mag? Springen we misschien even naar een zijtak, maar ook voor dit gesprek, bij Radio Maria altijd wel belangrijk. Je bent dan in zo'n kerk, het is de muziek, die natuurlijk, dat is jouw vak, hè, daar ga je dan in op. Maar je bent ook opgegroeid in een katholiek gezin.
1: Ja.
0: Doet dat dan ook iets met jouw beleving van het geloven, van het in een kerk zijn? Of...
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, het feit dat ik katholiek ben, dat maakt dat ik natuurlijk sowieso graag in de kerk ben. Dus dit komt daar dan mooi bij. En het is in mijn werk zo dat ik het heel mooi vind ook om juist ook dat stuk geloof daarin te kunnen leven eigenlijk in je werk. Hè? Dat heb je natuurlijk voornamelijk als kerkmuzikus. Dus op het moment dat ik die missen zit te spelen en met die kerkmuziek bezig ben en dat ook voorbereid en nadenk over die teksten, de lezingen en wat past daar dan bij voor muziek en wat ga je dan spelen? Of hoe ga je dat dan spelen? En hoe vertaal je dat dan, zeg maar, die teksten en ook gewoon die gevoelens en emoties die daarbij komen kijken bij liturgie. Hoe vertaal je dat naar die muziek? En dat is natuurlijk iets waarbij het geloof en muziek dan niet alleen dicht bij elkaar komen, maar elkaar ook echt daadwerkelijk raken.
0: Yeah.
1: En ik denk ook dat dat een heel Bijbels gegeven is. Want dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook gewoon met de psalmen zoals we die hebben. Maar ook de Paulus opdracht van zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
0: Ja.
1: En zo staat het natuurlijk in de Bijbel vol met allerlei
0: momenten
1: verwijzingen
0: van,
1: naar
0: ja.
1: muziek. En is dat ook iets wat we in de katholieke liturgie op allerlei plekken terugzien? Zeg maar het Gloria, dat is natuurlijk gewoon die engelenzang. En met het Sanctus voegen we ons bij de lofzang rond God in de openbaringen van Johannes.
0: Ja.
1: Met het Benedictus zingen we mee op het Palmpaasmoment moment dat Jezus de stad binnenrijdt. En dat is iets, dat is een soort eenheid. Hè? Dat kun je niet losmaken van elkaar.
0: Nee. En voor jou, wat je zegt, het komt echt bij elkaar. Dus het voedt elkaar ook. Dat is een vraag dan eigenlijk. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En dat is natuurlijk iets wat, dat is van alle tijden. En steek nog, dat moet Jezus op het moment dat hij hier op aarde heeft rondgelopen ook hebben meegemaakt. En die kende die psalmteksten kende hij natuurlijk. Dat zien we gewoon in het evangelie. En zelfs op die moeilijkste momenten als hij aan het kruis hangt. En God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Uit psalm 22 of het is volbracht. En dat zijn allemaal die psalmteksten. Maar ook de synagoge waar Jezus natuurlijk veel te vinden was. Daar was gewoon die praktijk van het zingen en die gazan die voorzingt. En ja, dat is kijkmuziek en Jezus heeft dat meegemaakt en we mogen dat vandaag de dag nog steeds doen. En als wij tussen de eerste en de tweede lezing een antwoordpsalm zingen, dan is dat net zo goed als dat die antwoordpsalm wordt gezongen in die synagogale praktijk die Jezus ook al geleefd heeft.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars mooi eigenlijk.
0: Ja, als je daarbij stilstaat, dan wat je zegt, dan komt het gewoon bij elkaar. Voor jouw eigen geloofsbeleving, jouw geloofsleven, als ik dat vragen mag. Wat doet dat zo om op die manier met muziek en het geloof bezig te zijn? Is dat iets wat jou helpt om te groeien in geloof ook?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is iets wat altijd doorgaat, zoals dat denk ik altijd is met geloof. Als je er maar mee bezig bent, dan groeit dat misschien wel vanzelf. Of dat nou is in gebed of in verdieping. Waarbij je ook verdiepend gebed kunt hebben. Maar dat is in de afgelopen jaar heeft mijn muziekstudie en werk daar zeker aan bijgedragen. Je bent daar natuurlijk ook veel mee bezig. Je krijgt op een consortium, op het moment dat je de kerkmuziekstudie doet, ook gewoon vakken als liturgie en hymnologie, waarbij je ook daadwerkelijk gewoon les krijgt over wat geloof je nu eigenlijk. Dat is natuurlijk is dat verdiepend en verrijkend voor je geloofsleven. Maar ook op het moment dat ik een mis zit te spelen, ja, dan is dat. Ja, dan is dat. Dat zijn momenten die je raken. En dat is iets wat. Ja, wat echt een positieve invloed heeft op je geloofsleven.
0: Ja, ja, ja, ja. Als jij een kerk binnenkomt, hè? Ook de kerken waar je zelf speelt. Kun je dan ook in de stilte zijn?
1: Ik kan prima in de stilte zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is zeker waar. En op sommige momenten dan is dat ook zelfs heel goed. Maar je bedoelt in de liturgie dan? Of überhaupt
0: nou,
1: gewoon.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat als het zoiets is waar je mee bezig bent en wat je lief hebt, dat als je dan binnenkomt, dat je gewoon voor jezelf al meteen weer iets hoort en achter dat orgel wil gaan zitten.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, dat kan. Dat is natuurlijk wel een hele enthousiaste gedachte, maar ik kan er ook goed van genieten als ik gewoon even in stilte een kijk kan bekijken, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: ja. En in de liturgie muziek, maar zijn er natuurlijk sowieso momenten waarop gewoon ja, die stilte er hoort te zijn.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, ja, zeker. Je hebt al een beetje verteld over inderdaad je studie. Ja, hoe wordt dat verder opgepakt? Hè? Want je moet heel veel oefenen, neem ik aan. Maar je geeft al aan, je hebt ook andere vakken. Was dat voor jou duidelijk aan het begin? Of is het gewoon een wereld die open gegaan is en waar je iedere keer weer iets nieuws ontdekte?
1: Ja, dat was op een bepaalde manier wel duidelijk. Alhoewel, ze hebben in de tijd dat ik heb gestudeerd in Rotterdam het curriculum ook al een aantal keer aangepast. Dus dan komen er toch dingen om de hoek die je in eerste instantie 1 niet zo zag aankomen en 2 ook niet per se zo had gewenst. Maar dat hoort erbij, schijnt. Maar zo'n studie is vrij breed, dus je krijgt van allerlei kanten mee. Het is aan de ene kant natuurlijk praktisch, hè? Want je bent aan het spelen. Maar dat spelen is direct ook eigenlijk toch wel verbonden aan iets heel theoretisch. En daar verkijken mensen zich dan toch vaak wel ergens op. Want kijk, natuurlijk moet je die noten spelen. En ergens is het heel makkelijk om al heel snel iets te kunnen spelen op een piano of op een orgel. Maar de kunst zit er dan vooral in dat het dan ook daadwerkelijk mooi wordt. En het is best lastig om mooi te spelen op een orgel eigenlijk. Als je mij vraagt in ieder geval, misschien zeggen andere mensen wel van, nou, dat vind ik heel makkelijk. Mm-hmm. Maar daar komen heel veel dingen bij kijken. En op het conservatorium gaat het dan bijvoorbeeld over historische uitvoeringspraktijk. Waarbij je brononderzoek doet van hoe werd er 100 of 200 of 300 jaar geleden gekeken naar het instrument. Hoe zaten die instrumenten in elkaar? Dat is dan bijvoorbeeld een vak orgelbouw. Maar ook hoe speelden de mensen uit die tijd op die instrumenten? En Hoe is die muziek die we vandaag de dag nog steeds spelen ooit bedoeld geweest? Of hoe heeft die muziek ooit geklonken in die tijd? Dat wil niet altijd zeggen dat we dat precies moeten kopiëren, maar dat geeft wel een insteek voor een hedendaagse interpretatie. Dus dat zijn wel twee dingen. Kijk, het is heel duidelijk dat we hebben die bladmuziek en daarop staan noten en daar staan ritmes en er staan
0: aanwijzingen,
1: ook stiltes,
0: ja,
1: zeg
0: ja,
1: maar de
0: precies,
1: rusten.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog een heel beperkt gegeven, want daar kun je nog steeds heel veel kanten mee op. En door middel van het onderzoekgedeelte kun je dan bepaalde marges maken. En binnen die marges kun je dan vervolgens je eigen interpretatie maken. En dat is dan deels omdat je dingen hebt gevonden uit je onderzoek. Maar daar komt ook gewoon een stukje menselijkheid en emotie bij kijken. En dat is dan gewoon hoe je die muziek brengt. En dat zorgt ook voor dat muziek zoiets menselijks is. In de zin van dat je kunt het niet door een computer stoppen en dat laten spelen en dat dan overgebracht wordt. Dat werkt gewoon
0: nee,
1: zo niet, hè?
0: Nee, nee. Nee, want ik neem aan dat wat jij bedoelt van wat je net ook uitlegde, bepaalde stukken muziek, maar ook in bepaalde tijden van het jaar. We hebben natuurlijk de Goede Week en Pasen gehad. Ja, je gaat niet een miserere of wat er dan ook aan muziekstuk is, ga je heel vrolijk zitten spelen. Ik bedoel,
1: precies, nee, inderdaad. En dat is bij dat soort stukken natuurlijk al vrij snel heel duidelijk. Dus Op het moment dat je te maken hebt met koorrepertoire of vocaalrepertoire, dan zit er altijd een tekst bij. En dat helpt daarbij heel erg. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon veel instrumentale muziek. En dat kan muziek zijn die voor orgel is geschreven, zoals we net hebben gehoord. Een bewerking van een stuk dat eigenlijk voor een andere bezetting is geschreven. En dan zit die tekst er niet bij. En dan moet je dus met eigenlijk minder materiaal toch de juiste toon proberen aan te slaan. Om het maar even in muzikale termen te houden.
0: Ja. En kan dat dan ook afhankelijk zijn van wensen? Ja, ik bedoel, je speelt natuurlijk en in contact nou, met koor, als het dan wel om ook tekst gaat. Maar misschien ook op andere plekken waar jij komt, dat er een bepaalde vraag is. Klopt dat? Of is dat een verkeerd beeld?
1: Een vraag naar repertoire of een vraag naar hoe het repertoire wordt uitgevoerd?
0: Ja, dat laatste eigenlijk.
1: Ja, kijk, op het moment dat ik solo repertoire uitvoer, dan doe ik dat wel echt zoals ik dat zelf wil. Ja. Dan kunnen ze vragen wat ze willen, maar dat is dan gewoon zeg maar mijn vak en dat is hoe ik dat doe.
0: Ja.
1: Dus dat werkt dan dus niet zo. Dus het is niet zo dat ze komen en zeggen van nou, wil je dit toch eens even iets langzamer spelen dan dat je dat vorige week deed? Zo werkt het niet. Maar nee. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat samen doet, en net als vanavond heb ik een repetitie met een groep blazers. Daar staat een dirigent voor. En dan ben ik wel in contact met die dirigent van hoe gaan we dit doen? En dat gaat dan wel in een soort van overleg.
0: Ja, ja, tuurlijk. En, ja, ja.
1: Daar zit natuurlijk wel dat flexibele gedeelte bij in.
0: Ja. Ja, want je bent als orgel, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout heb, vaak zeg maar het enige instrument. Maar je kunt dus ook inderdaad met blazers of strijkers, kan het ook samen gaan.
1: Klopt, ja, dat vind ik zelf ook een van de mooie dingen van het orgel. Ja, er zijn heel veel mooie dingen aan. Maar een van de mooie dingen is dat je je ook echt heel goed zelf kunt redden. Omdat je dus zo'n orkest onder handen hebt. Dus je kunt gewoon heel veel mooie muziek spelen zonder dat je daar direct een hele bezetting bij nodig hebt. En als ik dan zit te studeren, zeg maar, en dat is natuurlijk iets wat je vrij veel moet doen, dan, nou, je zit toch alleen achter je instrument. Zoals iemand op een trompet dat ook heeft. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat als je op trompet zit te studeren, dat je dan, nou, dan heb je toch altijd een beeld van, oh, daar komt dit en dat nog bij. En ik hoef dat beeld vaak niet te hebben, omdat ik het dan zelf al heb ingevuld,
0: je
1: zeg maar.
0: Je kunt dat zelf doen, ja.
1: En dat, goed, dat is niks tegen trompetisten. Maar dat vind ik een van de mooie dingen van mijn instrument. En inderdaad, het is ook goed te combineren. Het orgel is een uitstekend begeleidingsinstrument, maar ook net als vanavond dan een solo-instrument. Dus dan heb je eigenlijk die blazer spelen en dan ben je de solist als organist en dan gaat dat in dialoog.
0: Ja.
1: En ja, de mogelijkheden zijn ongekend.
0: Ja, ja, ja. Ja. En is dat ook meer bij klassieke stukken dat het met andere instrumenten samen is? Want in de kerk, het gebeurt wel eens, denk ik, maar bijna nooit. Hè? Dat is alleen maar in heel bijzondere gebeurtenissen misschien.
1: Klopt, inderdaad. Ja, goed, in de kerk zie je natuurlijk wel dat het vaak dus de combinatie is van orgel en vokaal. Hè? Dus
0: ja,
1: orgel
0: dat
1: en
0: wel.
1: Koor. Dus dan heb je sowieso die samenwerking toch wel. Maar kijk, ik heb wel regelmatig meegemaakt dat het dan met Paas of met Kerstmis dan een koperensemble bij is bijvoorbeeld. Maar misschien is het wel zo dat kerkmuzici dat wel vaker zouden willen, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon budgettaire consequenties.
0: Ja, ook. Ja.
1: En dan is het inderdaad de vraag van hoeveel geld heeft de gemeenschap over voor haar kerkmuziek.
0: Ja.
1: En dan kun je iedere week wel een orkest uitnodigen. Dan krijg je fantastische missen van natuurlijk. maar daar komt ook een kostenplaatje bij kijken. En dan zal de collecteschaal toch wat beter gevuld moeten worden misschien.
0: Ja, ja, ja. En een mis is natuurlijk niet een concert.
1: En zo is het maar net. Waarbij het toch wel zo is dat het, kijk, het mooiste is niet goed genoeg, zeg ik altijd. En helemaal niet bij die mis. Dus ja, wat mij betreft kun je toch niet genoeg uitpakken om het maar zo mooi mogelijk te maken. Waarbij het dan weer niet zo moet zijn dat je dan een kyrie moet hebben van anderhalf uur. En dat we dan verder kunnen naar het gloria, dat nog veel uitgewerkter is. Kijk, dan komt het natuurlijk buiten de context van die liturgie te staan.
0: Ja.
1: En dat is iets wat op een gegeven moment in de geschiedenis wel eens is gebeurd, hoor. Ja, kyrie van anderhalf uur ken ik zo niet direct, maar maar wel dat je inderdaad echt daadwerkelijk concertmissen krijgt die zo groot van omvang worden, dat je je vraagtekens kunt krijgen bij, past dit in de liturgie of niet?
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat het streven naar de hoogst mogelijke vorm van professionaliteit binnen de uitvoering van die muziek niets dan wenselijk is
0: bij de
1: viering van God op aarde.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het is, hè, dat zei je in het begin, het is ondersteunend, maar het is ook, ja, de mens, hoe zou ik het zeggen, de ziel wordt toch een beetje opgetild, of een beetje, wordt verheven door mooie muziek. Als het mooi gespeeld en mooi gezongen wordt, zeker. Nou, als we het over mooi hebben, laten we dan weer naar iets gaan luisteren. En jij had een kyrie had je uitgekozen, volgens
1: inderdaad
0: mij.
1: Ja.
0: Waarom deze?
1: Nou, in de eerste plaats omdat hij geen anderhalf uur duurt. En dat had natuurlijk niet in de aflevering gepast. Maar in de tweede plaats ook eventjes in aansluiting op dat stuk wat ik zojuist had aangedragen. Is dit ook een kyrie dat we hebben gedaan met mijn installatiemis. De mis van Duruflé.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat is dan muziek. Het is fantastische muziek. Duruflé vind ik een fantastische componist. En dat is wel vrij breed geaccepteerd. Een fantastische componist. maar dat wordt dan muziek. Wat je op een belangrijk moment hebt gespeeld. In je leven en in je wijk, zeg maar. En dat blijf je dan bij. Dus dat heeft een speciale betekenis. En het is gewoon fantastische muziek. Dus dat deel ik graag.
0: En is dit dan speciaal voor orgel geschreven, Duruflé? Of is dat ook iemand die componeerde voor...
1: Ja, nou, Duruflé heeft dit werk inderdaad in twee versies overgeleverd. Dus één versie voor orgel en ook een versie met strijkers. En we hebben dat in de versie voor orgel solo met koor gedaan, zeg maar. Maar ja, die schreef voor verschillende bezettingen. Ja. Zelf ook organist. En wat hij hier heeft gedaan is dat hij de Gregoriaanse Messicum Jubilo heeft gebruikt als uitgangspunt. En dat is dan wat eigenlijk bijna continu eenstemmig ook gewoon klinkt. Als herkenbaar ook als die mis. En daar maakt hij dan aan de hand van die begeleiding iets... van wat het typisch Duruflé maakt, zeg maar.
0: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier bij Aan tafel met... in gesprek dus met Maarten Wilmink.

0: Duruflé was dat, een Kyrie. We gaan hier verder met het laatste, 10 minuutjes ongeveer, van het gesprek wat ik met Maarten Wilmink heb. Hij is organist en heeft al een heleboel verteld. Ontzettend leuk om te horen, Maarten. En ik vroeg me ook af, je hebt al verteld, je hebt in Parijs mogen spelen, in de Notre Dame. Wat zijn er nog meer voor plekken misschien die jou bijblijven of zijn gebleven? Waar je hebt ook concours volgens mij gespeeld, gewonnen.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, en op die manier zijn er best wel veel plekken die dan op een gegeven moment een belangrijke, niet rol in je leven gaan spelen, maar die je toch wel bijblijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En waar het ook heel mooi is om terug te gaan. Dus inderdaad, bijvoorbeeld zo'n concours dat ik een tijdje terug in Italië won. Daar zit dan zo'n organisator bij, die organiseert concerten. En ik kom dan nog wel eens om concerten te geven. En dan kennen ze je daar en dan bevalt dat goed. En het is altijd leuk om terug te komen bij die mensen die je dan ook kent.
0: Ja.
1: En die dan ook zelf afkomstig zijn uit zo'n andere cultuur en hun eigen ideeën hebben bij muziek. Maar waar je dan toch steeds weer komt en in gesprek bent en op die instrumenten speelt. Dat is heel leuk inderdaad.
0: En zo'n concours bijvoorbeeld, hè? Doen daar dan vooral allemaal jonge organisten aan mee? Of is dat van over de hele wereld of Europa? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, dat kan heel goed inderdaad van over de hele wereld zijn. Maar het zijn doorgaans wel de wat jongere organisten. Dus je hebt concoursen voor conservatoriumstudenten. Het kan ook zijn dat ze zeggen van tot 30 jaar, zoiets. Daarna wordt het wel ietsje ongebruikelijker om nog mee te doen aan concoursen, zeg maar.
0: Ja,
1: het is toch
0: ja.
1: vaak iets voor jonge organisten die bezig zijn om hun, ik noem dat liever niet zo, om een carrière op te bouwen.
0: Een weg
1: het is een
0: te
1: stukje.
0: Ook in, ja.
1: Kijk, wat wil je met het winnen van zo'n concours? Het is natuurlijk aan de ene kant mooi met de muziek bezig te zijn en een goede drive om dat perfect voor te bereiden en voor te dragen. En met zo'n jury erbij. Aan de andere kant is het ook zo dat zo'n jury heeft ook gewoon hun eigen ideeën bij de muziek. En dat hoeft niet altijd te matchen met wat jouw ideeën zijn. En daarbij is zo'n uitslag ook vrij relatief.
0: Ja,
1: maar het brengt natuurlijk voordelen, want het is goed voor je netwerk. Helemaal als je dat dan wint, toevallig.
0: Van de hoeveel of zo? Weet je dat nog? Hoeveel er dan?
1: Nou, er waren toen in Italië waren er 10 deelnemers op locatie. Maar het is dan doorgaans zo dat er zijn vaak met concoursen inschrijvingen. En dan moet je vaak een opname insturen. En dan wordt er al een soort voorselectie gemaakt.
0: Ja.
1: Want op het moment dat je 75 kandidaten laat komen en je gaat die allemaal voor laten spelen
0: dat
1: bij een jury.
0: Kan niet, ja.
1: Dan ben je 3 weken verder voordat ze überhaupt iedereen hebben gehoord. Laat staan dat je 3 rondes wilt organiseren. Ja.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus een selectie en dan uiteindelijk.
1: Precies.
0: Maar goed, het zegt ook wel iets gewoon over jouw kwaliteiten.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, toch? Ja. Ik ben dus bijvoorbeeld ook heel benieuwd. Je bent inderdaad jong, maar je bent al volop in deze wereld bezig. Heb jij voor jezelf, tweeledig, heb jij voor orgelmuziek misschien überhaupt? Zo van, wat zou het mooi zijn als in Nederland? En wat is voor jou zelf de uitdaging in dit vak?
1: Ja. Dat zijn goede vragen. Alleen daar kun je al een uur over vullen natuurlijk. Maar wat ik mooi zou vinden voor de orgelmuziek in Nederland, en dat doet niets af aan de Nederlandse praktijk zoals ik die nu mag ervaren hoor. Maar dat is een vrij gespleten wereld tussen kijkmuziek en concertmuziek. Zeg maar. Dat zijn ook wel 2 dingen die ik echt wel loszet voor mezelf. Dat zijn natuurlijk gewoon andere. Het is een andere manier van bezig zijn. Hè? Wat je in het buitenland veel ziet, in Duitsland en Italië met name, is dat de orgelcultuur veel meer onderdeel is van de klassieke muziekcultuur. En als ik daar dan met mensen uit het publiek van mijn concerten spreek, dan merk je dat mensen zijn die veel breder betrokken zijn bij klassieke muziek. En die zitten dan op de zaterdagavond bij een symfonie van Mahler. En die komen een week daarna op de zaterdag bij een orgelconcert.
0: Ja.
1: En in Nederland merk ik toch vaak, en dat moet ik niet iedereen mee over één kam scheren, dat is niet altijd zo, maar toch vaak dat orgelconcertbezoekers zijn echt specifiek orgelliefhebbers. En die kijken dan echt precies naar die orgelprogramma's en die kennen al die orgelwerken, of al die orgelwerken, maar de bekende zeg maar. Maar die komen dan vaak niet in een concertzaal, of die komen niet bij orkesten en een pianoconcerten of. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
0: Nee,
1: en je
0: het ziet ligt echt dat die, uit elkaar. Ja,
1: dat is echt een andere wereld dan. En andersom merk je dat natuurlijk ook. Ja, dus ik zou het mooi vinden als dat in Nederland eigenlijk net zo zou kunnen werken als in Duitsland en Italië. Waarbij ik eigenlijk wel denk dat het verschil komt door dat stukje ontkerkelijking en ook het cultuurchristendom wat we in Nederland ook wel langzamerhand verloren zijn. Dus als ik in Duitsland of Italië in een kerk zit voor te bereiden, is het soms zo dat ik hoor dat er die week 3 of 4 huwelijken zijn geweest. Ja. Want ook al komen die mensen niet meer iedere zondag naar de kerk, ze trouwen er nog wel, want ja, dat hoort zo. Hè? En ja. dat hoort zo, dat zijn we in Nederland voor een groot deel wel kwijtgeraakt.
0: Alweer, ja,
1: althans dat bij is, die mensen die niet naar de kerk gaan. En die drempel van de kerk is daardoor ook gewoon veel hoger geweest. Want die mensen komen ook daadwerkelijk nooit meer in de kerk.
0: Ja.
1: En ja, die gaan dan ook niet naar hun orgelconcert in de kerk. Ondanks het feit dat dat niet direct liturgisch gebonden is. Maar,
0: nee, dat wordt gezien als, ja, dat is van de kerk.
1: Ja, precies.
0: En daarmee wordt het ook afgedaan eigenlijk.
1: Inderdaad. En daarbij is het ook wel weer zo dat als je die mensen dan wel binnenkrijgt, heb je juist als concertorganist ook wel weer een mogelijkheid om die mensen iets van de kerk te laten zien. Alles maar omdat ze binnen zijn. Maar ook in je programmering. Want er is voor het orgel natuurlijk wel veel kerkmuziek gemaakt. En ja. Nou, net als dat die muziek waar we net naar hebben geluisterd. Je kunt op een toch best wel eenvoudige manier dan mensen ook iets van het geloof meegeven. Toch iets waar ze over nadenken. En dan kan schoonheid daar heel goed bij helpen. En dat is natuurlijk überhaupt de reden dat we... Of de reden, maar... Nou ja, zo'n fantastische christelijke cultuur hebben met die kerkgebouwen, maar ook die muziek.
0: Ja.
1: En dat is die schoonheid die heeft veel mensen geholpen, natuurlijk ook in het verleden.
0: Ja, ja. Dus het zou mooi zijn wat je zegt als het wat meer als onderdeel van het klassieke repertoire gewoon ook wordt gezien.
1: Ja, nou ja, precies, want dat is het natuurlijk eigenlijk al. Ja, want zeg maar, Bach heeft voor orgel geschreven, maar ook voor orkest. En dat zie je met veel componisten. En dat is in de geschiedenis ook wel zo geweest. Maar dat is, ja, dat zou ik mooi vinden voor Nederland.
0: Ja, ja. Ja. En voor jouzelf, wat is, bedoel, je hebt nog hopelijk een heel leven voor je zo'n beetje.
1: Dat hoop ik ook,
0: ja. Om orgel te mogen en te kunnen spelen. Maar toch, wat zie jij als, als uitdaging of misschien wel als stip op de horizon van daar wil ik heen?
1: Ja, kijk, het is altijd lastig om plannen te maken voor... Over jaar, zeg maar. Want je weet uiteindelijk, ik denk dat het met alles zo is in het leven, je weet toch niet hoe het loopt. En helemaal binnen zo'n vak als wat ik dan heb. Kijk, dat loopt vaak van het ene naar het andere. En ik had 2 jaar geleden nog niet gedacht dat ik nu in Haarlem organist zou zijn. En ik hoop wel dat ik dat nog vele jaren mag doen. Dat is zo'n mooie plek om werkzaam te zijn. En nou ja, goed, dat is iets wat ik dus hoop te blijven doen. Maar daarnaast heb ik natuurlijk mijn concertpraktijk. En ja, dat loopt nu heel fijn en ik mag op veel mooie plekken komen spelen. Ik hoop ook vooral dat dat zo doorgaat en dat ik nog veel meer mooie plekken mag zien. En dat ik ook op die mooie plekken mag spelen. Dat hoop ik. Ik hoop dat het zo door mag gaan als dat het nu bezig is eigenlijk.
0: Oké, ja. Nou, ja. Mooi om te horen. Ik zou zeggen ook aan de luisteraars. We hebben jou uitnodigen, toch? Als ze een orgel in de kerk hebben.
1: Ja, nou, van harte welkom. Inderdaad, ja.
0: Nou, jij hebt ook een website, hè Maarten?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. En die heet?
1: Die heet www.maartenwilming.com.
0: Wow.
1: Dus dat kan niet mis. Ja, je moet wat verzinnen.
0: Ja, maar er staat inderdaad ook op, hè, de concerten die je speelt. Maar mensen kunnen contact leggen. En
1: precies.
0: Überhaupt ook om over bijvoorbeeld orgelspel te komen vertellen. Misschien doe je dat ook wel eens?
1: Dat doe ik ook wel eens, ja.
0: Ja. Ja. Ja, gewoon om er wat meer van te leren kennen eigenlijk. Dat
1: precies.
0: Is sowieso wel heel erg leuk, ja. We gaan afronden hier. We kunnen dan nog een klein stukje van het laatste nummer laten horen wat je hebt uitgekozen. Misschien nog even kort waarom en wat het is.
1: Ja, nou, dit is muziek en we zitten nu natuurlijk vlak na Pasen nog. Die we met Pasen hebben gedaan in Haarlem in de kathedraal met het koor. Het is geen opname van het kathedrale koor van Haarlem, maar het is wel een mooie opname. Feestelijke paasmuziek. Ik dacht dat past uitstekend.
0: Nou, heel erg mooi om daarmee te eindigen. En dan wil ik jou danken, Maarten Wilmink, voor hier jouw komst naar de studio. En luisteraars, heel veel dank natuurlijk voor het luisteren. Ik zoek hem gewoon op www.maartenwilmink.nl. We gaan er gewoon naar luisteren. Een mooi paas.
1: Dankjewel.
0: Stuk.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Kushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Caroline klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Caroline boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kenden ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde vereffenen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Caroline streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Kushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Caroline herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht voordat hij had gezegd: ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng. Streng in de zin dat hij veel regels heeft, had ze gevraagd. Ja, dat en nog meer. Hoezo meer? Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt. Ja. Je grootvader zou waarschijnlijk aanstoot aannemen en je zonder eten naar bed sturen. Dat klinkt niet aardig. Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis. Maar dat bleek niet het geval. Caroline was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Caroline zette de herinnering van zich af en zei: toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelde mijn grootouders dat mijn vader was gestorven en ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen. Voorzichtig zette Carilinee haar bokaal op de tafel. Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld? Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven. Carilinee deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. Jullie moeten morgen terugkomen, zei Galerius. Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken. Theo huurde een overdekt rijtuig en Carilinee zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde, terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Carilinee vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd, met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Carilinee een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Carilinee heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen. Bij Jupiters bolle ogen, en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken. Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia, zei Carilinee. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscillius' binnenplaats met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten, was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Carilinee zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries, en daar werd ze zo zeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen. Vitruvia stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Carilinee was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met mirte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Caroline proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Caroline. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Caroline verbaasd. Vitruvius veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd. Caroline grinnikte. Dat kan ik begrijpen. Vitruvia nam haar schattend op. Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders sprongstuk de basilica bezoeken. Stel je mijn verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek. Caroline lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil wordt aan Sion beloofd. Een uitspraak van de profeet. Het woord van de Heer is in het land Sjadrak en in Damascus is zijn rustplaats, want het oog van de Heer is op de mensen gericht en ook op alle stammen van Israël, evenals op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft zich een vesting gebouwd en zilver heeft het bijeengebracht als stof, goud en slijk in de straten. Nu echter zal de Heer het overmeesteren. Hij zal die macht de zee inslaan. En de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt, en Ekron, beschaamd in zijn verwachting. Uit Gaza verdwijnt de koning, en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij voor onze God over en wordt hij als een stamhoofd in Juda en Ekron, wordt als een Jebusiet. Als een wachtpost leg ik mij voor mijn huis tegen hen die gaan en keren.

0: geen dwingeland trekt meer tegen hen op. Want met mijn eigen ogen zie ik nu toe. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig. Hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde. Wat u betreft om het bloed van uw verbond, laat ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gij gevangenen die kunt hopen. Nog heden kondig ik af, ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog. Efraïm heb ik gevuld. Uw zonen Sion moedig ik aan tegen de zonen van de Ioniërs. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. God de Heer blaast de bazuin. In stormen uit het zuiden trekt hij op. De Heer van de legerscharen is hun schild. Zij zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Zij zullen bloed als wijn drinken en er zo vol mee zijn als deze plenkschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer, hun God, op die dag zijn eigen volk, zijn kudde verlossen. Ja, over het land gaat de schittering van de juwelen in de kroon. Hoe goed zal het zijn, hoe heerlijk. Het koren doet de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen. Vraagt de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die de onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen. De waagzeggers zien leugens. Zij verkondigen voze dromen en troosten met waanbeelden. Daarom trekken de mensen maar voort, als schapen die ontredderd zijn, omdat ze geen herder hebben. Tweede lezing is uit een brief van de heilige Clara aan de heilige Agnes van Praag. Richt uw aandacht op de armoede, de nederigheid en de liefde van Christus. Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op. De beschouwing van hem brengt verkwikking. Zijn welwillendheid schenkt bevrediging. Zijn liefelijkheid verzadiging. De gedachte aan hem verspreidt een liefelijk licht. Door zijn aangename geur zullen doden weer tot leven komen en zijn roemvolle verschijning zal alle burgers van het hemels Jeruzalem gelukkig maken. Dit Jeruzalem is immers de schittering van de eeuwige heerlijkheid, de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel. Daarom moet u, koningin, bruid van Jezus Christus, dagelijks in deze spiegel kijken en er voortdurend uw gelaat in bestuderen, om u op deze manier helemaal mooi te maken, gekleed en gehuld in geborduurde gewaden, gelijkelijk gesierd met de bloemen en het kleed van alle deugden, zoals het een dochter en reine bruid van de hoogste koning past. In deze spiegel schitteren immers de heilige armoede, de heilige nederigheid en de onuitsprekelijke liefde, zoals u met hulp van Gods genade zult kunnen waarnemen. Daarom zeg ik, richt uw aandacht op het eerste dat deze spiegel toont, de armoede van hem die in een kribbe is gelegd en in doeken gewikkeld. Wat een wonderbaarlijke nederigheid, wat een verbijsterende armoede. De koning van de engelen, de Heer van hemel en aarde, wordt in een kribbe neergelegd. Bezie verder in deze spiegel de nederigheid die eigenlijk de heilige armoede is. De ontelbare inspanningen en folteringen die hij heeft ondergaan voor de verlossing van het menselijk geslacht. Aanschouw ten slotte in deze spiegel de onuitsprekelijke liefde waardoor hij aan het kruishout heeft willen lijden en daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze op het kruishout geplaatste spiegel de voorbijgangers dit te overwegen met de woorden: allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen. Zie, wie heeft ooit zo geleden? Laten wij, zoals hij zelf zegt, eenstemmig en eensgezind hem op zijn roepen en klagen antwoorden. Ik blijf er aldoor aan denken en mijn ziel bezwijkt in mij. Laat u hierdoor steeds sterker in brandende liefde ontvlammen, o koningin van de hemelse koning. Als u daarboven overweegt hoe onuitsprekelijk groot de uitingen van liefde, de rijke geschenken en de voortdurende eerbewijzen zijn die hij u verleent, en wanneer u onder een bovenmatig groot liefdesverlangen van het hart zucht, roep dan uit: trek mij mee, wij zullen achter u aanlopen in de geur van uw reukwerken, hemelse bruidegom. Ik zal lopen zonder op te geven, totdat gij mij in uw verblijf binnenvoert, totdat uw linkerarm onder mijn hoofd rust en uw rechterarm mij gelukkig omhelst en gij mij kust met de uiterst gelukkigmakende kus van uw mond. Als u zich met deze overweging bezighoudt, denk dan aan uw zo arme moeder en weet dat ik de gelukkige herinnering aan u onuitwisbaar in het boek van mijn hart heb geschreven, omdat u mij dierbaarder bent dan alle anderen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Clara, maagd en stichteres van de Tweede Orde der Franciscanen, de Clarissen. Clara en Franciscus gingen als twee verliefden door het leven. Maar niet verliefd op elkaar, maar op de Heer. Door hun geboorte, de een als burger, de ander als adellijke, waren ze in de wieg gelegd om elkaar te bevechten. Maar ze kwamen tot elkaar door de liefde die ze beiden hadden voor Christus. Een leven geheel toegewijd aan Hem kan blijkbaar een brug slaan over wat ons scheidt van onze rivalen. Clara's zwakke gezondheid kon verstandige mensen het hoofd doen schudden over haar armoede. Zo werd er heel wat afgemopperd, toen en nu. Zo maak je mensen ziek. Kun je zo nog wel een menswaardig leven leiden? Voor de uiterste navolging van Christus is inderdaad veel liefde nodig. Alleen wanneer de ontbering zelf een vorm van liefde wordt, dan is ze te dragen. Het lijkt een sprookje. Of het plot van een liefdesroman. De adellijke dochter Clara, door burger Francesco ontvoerd, om haar uit te huwelijken aan? Romantischer kan het niet. Er is dan ook door een Italiaanse regisseur een romantische film van gemaakt, vol filmische effecten van schrille tegenstellingen, een protsige kerk, rijke prelaten en eenvoudige, straatarme, maar volkomen vrije zusters en broeders. Maar wat was in werkelijkheid het historische, uiterlijke decor? Er was strijd tussen burgers en adel. En tussen arm en rijk. Kortom, tussen de nieuwe en de oude machten. De macht van de adel steunend op grondbezit en de macht van de burgerij in de steden. Steunend op vroegkapitalistische economie, met stadsproletariaat, als arbeidsreservaat voor goedkope werkkrachten om zo des te meer winst te kunnen maken. Enfin, precies zoals het nu nog steeds is tussen de westerse economische machten en de ontwikkelingslanden. Jezus schaart zich niet achter de kant van de oude machten. Tegenwoordig zou men zeggen, hij doet niet mee aan restauratie. Maar hij schaart zich ook niet achter de nieuwe machten van de revolutie. Hij gaat aan de kant staan van de slachtoffers van die nieuwe machthebbers. En dat doet hij door een orde op te richten van broeders en zusters die hun leven stileren volgens de leefstijl van de proletariërs, arm, afhankelijk, levend in onzekerheid. De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen adel en burgerij, werden dus overwonnen door Jezus die afstand laat nemen van wat de angel is van alle tegenstelling, macht en rijkdom. Op dinsdag in de 19e week door het jaar heeft een tekst uit Matthäus 18 de kerk gediend om er de Eucharistie zinvol mee in te leiden. Zo spreekt de Heer: waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in het midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart.
is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden. En dat is, nergens aan vastzitten, zoals de leerlingen van Jezus, de gesprekspartners in dit evangelie, als vooringenomenheid hadden, per se de grootste willen zijn. Dus niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten op hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar en ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. En in die houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden heeft uitgesproken. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea, hij is op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie. En nu probeert hij de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel bij de leerlingen is hun vooringenomenheid voor wat groot is, succesvol. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. En nu stel ik mij de plaats voor ogen waar ze dat heeft afgespeeld, op een plaats onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd werd. Deze plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de ander op de proef werd gesteld en waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade dan ook te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in al mijn gewetensvragen. En dan de overweging. Het kan nogal naïef lijken als mensen zo groot willen zijn, zoals in de eerste lezing uit de profeet Ezechiël, die het heeft over dat weerspannige volk. En wat krijgen ze dan voor woorden van God? Klachten, treurliederen, weegeroepen. En de evangelielezing lijkt tegenover dat harde woord van de profeet lief en liefelijk, een klein kind. Maar het is bedoeld als een aanklacht, net zo goed als de eerste lezing een aanklacht is tegen ons die groot willen zijn. Maar als je je niet zo gemakkelijk laat bekeren door een hard woord, laat je dan bekeren door dat liefelijke tafereel, Jezus met het kind. Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat je kind bent ten opzichte van God, onze Vader. Ik weet niet hoe dat kind daar heeft gestaan tussen al die grote mensen bij Jezus. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? De veelheid van de groten, dat kan een kind angstig maken. Of de nabijheid van Jezus, bij wie het veilig is. Het gaat er niet alleen om kind te zijn van God, bij God, maar ook om de kleinheid bij God uit te bouwen, laten uitgroeien, ons zo laten bepalen dat we ook ten opzichte van elkaar kwetsbaar en klein durven zijn. Het is de verhouding met God die genezend mag inwerken op onze onderlinge verhouding. Want wat is nu het diepste geheim van dat klein zijn? Het geheim van het klein zijn
is niet alleen een beeld ten opzichte van God onze Vader. Jezus zegt, wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Jezus staat achter dat kind. Jezus is het eigenlijke kind. Door te worden als een kind, word je als Jezus. En daarmee voert het tafereel van vandaag ons binnen in het geheim van Gods drievuldigheid. Het is niet zomaar een morele houding van bescheidenheid die ons past. Het is ook een mystieke verhouding. Hoe wij in Gods drievuldigheid op de plaats staan van de Zoon. En als het zo is, hoe doe je er dan voor één van deze kleinen te minachten? Jezus volgt dezelfde weg. Niet omdat ze toch ook mensen zijn. Nu gaat het niet alleen om de kinderen, maar om alle kleine mensen, om alle mensen die in deze wereld niet veel schijnen te betekenen. En vooral om de gelovigen. Jezus zegt niet, moet je ervoor een van deze kleinen te minachten om wat ze in zichzelf zijn? Want in zichzelf zijn ze maar klein. Hij zegt niet, het zijn toch ook mensen? Hij zegt, ze hebben een engel. Dus onze onderlinge eerbied voor elkaar, onze onderlinge hoogheid, berust niet op de goede eigenschappen die we in elkaar vinden. Want dat zou u op een gegeven ogenblik met uw respect ook kunnen ophouden. Want het is soms moeilijk om iets te vinden in de mens dat hem steeds weer opnieuw tot respect brengt. Onze onderlinge hoogachting berust niet op wat we zien of niet zien in elkaar, maar om wat God in ons ziet. Om wat we zijn door onze verhouding met God. Want daar hoort de engel bij die Gods bescherming voor ieder van ons tegenwoordig stelt. Word opnieuw als kleine kinderen en neemt elkaar aan als kleine kinderen, groot omdat wij zo'n vader hebben. Groot omdat wij door Jezus worden opgenomen. Groot omdat wij door Gods Heilige Geest met het kindschap Gods zijn bezield. Wie dus zichzelf gering acht als dit kind, is de grootste. Bij wie zijn eigen kleinheid aanvaardt, zijn andere

eigen kleinheid aanvaardt, zijn andere kleinen veilig. Groot willen zijn, kan iemand bederven. Wil iemand groter zijn dan hem gegeven is, wee dan de kleinen. Hij gaat op hen neerzien en met wrevel bekijken als ze zijn tempo niet kunnen bijhouden. Verdraag dat ze klein zijn. Jezus geeft een handleiding om moeilijke, onverdraagzame mensen te kunnen verdragen. Let op wat u ziet met de ogen van het geloof. Ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aanschijn van mijn Vader die in de hemel is. Eigen kleinheid is te dragen als men zich geborgen weet bij zijn Vader. En de kleinheid van anderen is te dragen als men ziet dat de eigen God ook hun God is. Deze kleinen hebben engelen. Voor God is dus niemand te klein. Laat dan ook voor ons niemand te klein zijn. Wij mogen Gods vaderlijke liefde en zorg door onze liefde heen naar de kleinen laten gaan, zodat ze zich bij ons thuis voelen, zich veilig weten. Eerbied hebben voor kleine mensen doet ons niet neerbuigend zijn. Die eerbied brengen wij ook niet op, omdat het ook mensen zijn, maar omdat, zoals Jezus zegt, zij engelen hebben. Eerbied dus niet overeenkomstig wat wij in hen zien of niet zien, maar kleine mensen niet minachten om wat God in hen ziet. Omdat, zoals wij geloven, hun engelen voortdurend de Vader aanschouwen in de hemel. De mens dus niet louter als mens bekijken, maar in zijn verhouding tot God met een engel in de hemel. Door zijn engel is God met hen. Een weldadige opgave. Zo kunnen mensen elkaar vinden. Aan het eind gesprekjes voeren. In het eenvoudig met andere mensen samen zijn. Daarin worden we meer onszelf. Meer bewust van onze eigen kleinheid. Met de leerlingen van Jezus, die voor het eerst met Jezus opvoedingsmethodes te maken kregen en dan langs Jezus gaan. Hij die het kind zijn tot in zijn laatste consequenties heeft doorleefd en we dan door Jezus naar zijn Vader laten brengen. De Vader wiens grootheid bestaat, dat alle schepselen zich bij hem veilig en geborgen voelen. En dat laten uitmonden dan in het kerkelijke gebed, het Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede uitzending in een serie van 3 over de Engelse historicus Christopher Dawson. We hebben in de eerste uitzending een korte schets van zijn jeugd en zijn sociale afkomst gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een Anglicaans en aristocratisch milieu afkomstig was. Grootvader Anglicaans geestelijke, vader officier in het Brits leger, een moeder met grote belangstelling voor literatuur, een enorme familiebibliotheek. Na als jong kind huisonderwijs gehad te hebben, wordt hij naar internaten gestuurd, public schools, en gaat dan later naar Oxford, waar hij geschiedenis studeert. In Oxford begint Dawson zijn weg naar de katholieke kerk. In 1914 wordt hij na jarenlange studie en overweging in de katholieke kerk opgenomen. Vervolgens hebben we als inleiding in zijn werk gesproken over de relatie die hij ziet tussen cultuur en godsdienst. Een van zijn kerngedachten: alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, een transcendente werkelijkheid. Vervolgens hebben we met behulp van de catechismus van de katholieke kerk de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Een idee dat we ook bij antieke denkers konden aantreffen. We zagen als voorbeeld een gedachte van Aristoteles. Dat is ook de basis waarop de cultuuropvatting van Dawson stoelt. Maar dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag hoe het met het huidige Europa gesteld is. En ooit de bakermat van een christelijke cultuur ziet Dawson een proces van secularisering optreden. Hier niet alleen in de betekenis van ontkerkelijking, maar vooral ook in de betekenis van gescheiden worden van de christelijke godsdienst en de cultuur. We hebben een paar voorbeelden gegeven uit de sfeer van de Europese Unie. In deze uitzending willen we het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich verder heeft ontwikkeld. Voordat we wat uitvoeriger ingaan op het beeld dat Dawson ons schildert van de vroege middeleeuwen, het tijdvak waarin in Europa een christelijke beschaving ontstaat, is het goed om eerst zijn visie op de middeleeuwen in een breder perspectief te plaatsen. Want Dawson polemiseert in zijn werk impliciet met 2 opvattingen. In de eerste plaats kunnen wij zijn werk zien als kritiek op een school van rationalistische historici die in het verlengde van renaissance en verlichting de middeleeuwse geschiedenis zagen als een periode van louter intellectuele duisternis, van sociale stagnatie, een doelloze